0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Yes, je bent er weer bij en dat is prima. Een hele goede morgen.
3: Dat is meer dan prima, want we hebben ook hele lekkere muziek zometeen voor je. Onder andere van Coldplay en Cat's Eye.
2: Maar eerst het laatste nieuws. Dave Datema is ook van de partij. Goedemorgen, Dave.
4: Goedemorgen. Een ambulance is in Rotterdam Prins Alexander vol op een auto gereden. Dat gebeurde gisteravond op de Prins Alexanderlaan. De ambulance had een patiënt aan boord en was met zwaailicht en sirenes onderweg naar het ziekenhuis. Een van de twee ambulancemedewerkers raakte gewond door de klap en moest voor behandeling naar het ziekenhuis. De ander is ter plekke nagekeken. De patiënt bleef ongedeerd en is door een andere ambulance overgenomen. De politie zegt dat de chauffeur van de auto onder invloed was, ook had hij geen rijbewijs. Hij is aangehouden. De politie heeft gisteravond na een achtervolging twee autodieven opgepakt in het centrum van Rotterdam. De politie ontdekte het duo bij een kentekencontrole dat hun auto was gestolen. Ze negeerden het stopteken, maar konden uiteindelijk op de Parkstraat worden klemgereden. In de auto bleek ook nog een vuurwapen te liggen. De politie heeft een man aangehouden op verdenking van het schieten in het centrum van Rotterdam. Om 17:15 kwam de melding binnen dat iemand stond te schieten op de Nieuwstraat. Er was een inslag gevonden, maar de schutter ging snel vandoor. Ook het slachtoffer is gevlucht. De verdachte werd uren later aangehouden op de A13. Er wordt nu onderzocht wat zijn rol precies is geweest. Jong Oranje heeft zich alsnog geplaatst voor de play-offs voor het EK voetbal. Jong Bosnië werd met 4-0 verslagen, terwijl de grootste concurrent Jong Israël punten liet liggen. Tot 20 minuten voor tijd stond het nog 0-0, ondanks dat Oranje veel kansen kreeg. Excelsior-speler Ayman Sliti opende de score. Daarna volgden nog onder meer twee doelpunten van oud-Dordrecht-spits Devin Haan. Door het puntverlies van Jong Israël klimt Oranje nu naar de tweede plaats en speelt het volgende maand play-off-wedstrijden voor een plekje op het EK. Het weer, periode met zon, droog en warm. Het is 21 tot 22 graden vandaag. Vanavond gaat het regenen. Morgen wisselen bewolkt enkele buien en dan wordt het 16 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Dankjewel Dave. Krijgen we met de verkeerssituatie op onze wegen in de regio. Met op dit moment twee files. Heeft alles te maken met de Zuurhofbrug, de N15 Maasvlakte richting Rotterdam tussen havens 9000 en 9900. En de Zuurhofbrug, 4 kilometer, 10 minuten lang doe je daarover. En ook de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte tussen afrit Brielen en Oostvoorne, 6 kilometer. En daar doe je nu al 38 minuten lang over.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit. Met Peter en Milou.
1: Radio met een grote R.

0: Die lekker zegt, Heavy D and the boys, now that we found love op deze woensdagmorgen.
1: Yes, het is woensdag, de week is weer doormidden.
0: Zaagmans is in het land inderdaad en je luistert naar Peter en Milou vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Periode met zon, droog en warm vandaag. Middagtemperatuur 21 of 22 graden.
1: En alvast een lange file op de A15, Rotterdam richting Maasvlakte tussen afrit Brielen en Oostvoorne. En daar doe je bijna 40 minuten langer over.
0: Ik weet, het is geen regionaal nieuws, maar Lionel Messi die heeft zijn interlandloopbaan voor Argentinië afgelopen nacht in stijl afgesloten. Hij is inmiddels 39 jaar voor een voetballer, ongelooflijk. Linkspoot uit Rosario. Hij was in de vriendschappelijke interland tegen Benin, die met 3-0 werd gewonnen na rust. Eerst goed voor 2 assists. En daarna had hij nog een rake penalty in petto.
2: Bayern Messi. Suspira, Valeo. Va Messi, Valeo. Goal!
0: En dan kan ik die goal heel lang laten aanhouden. Want hij hapt nog naar adem en dan komt hij nog een keer. Maar dan met een halve minuut. Ik denk, dat duurt even iets te lang. Dus we gaan gewoon door met de show wat dat betreft. Maar wat zit er allemaal in de show vandaag verder, Milou?
1: Nou, we gaan onder andere bellen met Maureen. Want zij werkt normaal gezien als stage manager bij de Doelen. Maar afgelopen maand had ze er wel een hele bijzondere functie bij. Ze moest namelijk een 200.000 euro kostende nieuwe piano, oftewel een vleugel, inspelen. Zodat vanaf vandaag alle grootheden in de Doelen erop kunnen spelen.
0: Oh, dat is wel heel bijzonder. We horen zo meteen dus haar verhaal van Maureen. En wat ook wel bijzonder is, we mogen weer een noodradio weggeven. Het is toch het kostbaarste object van je noodpakket. Nou, wil je die in de wacht slepen? Het enige wat je moet doen is de frequentie van Rijnmond appen naar de Rijnmond app als je dit geluid hoort. Het kan elk moment gebeuren. Het kan tijdens een plaat gebeuren. Het kan tijdens de verkeersinformatie van Milou gebeuren.
1: Je weet het nooit.
0: Elk moment kan het zover zijn. Nou, op het moment dat je dat geluid hoort, dan moet je reageren. Dus nog één keer dat geluid voor alle zekerheid om misverstanden te voorkomen. Als je dat geluid hoort, dan weet je, ik moet reageren en de frequentie appen naar de Rijnmond.

0: Coldplay en Viva La Vida was dat voor je op Radio Rijnmond.
1: FC Rijnmond Nieuws.
2: Je bent van ons gewend. Elke dag rond deze tijd krijg je het laatste voetbalnieuws uit de regio. Nou, allereerst goed nieuws voor Feyenoord, want coach Giovanni van Bronckhorst werd uitgeroepen tot Rinus Michels coach van de maand september. Feyenoord won namelijk 3 keer op rij in de competitie en scoorde daarin ook 15 keer. En dat is opvallend, want Gio die ziet juist die 5-1 nederlaag tegen Barcelona als een belangrijk moment voor zijn team.
3: De kritiek na de wedstrijd was dat we daarin gingen als een soort schoolreis. Nou, dat was natuurlijk totaal niet zo. We hebben die wedstrijd natuurlijk gewoon goed kunnen voorbereiden. Ik dacht van tevoren, ja, wat kunnen we doen? We kunnen daar 5-4-1 gaan staan, wachten op een counter. Of we kunnen ons spel proberen te spelen tegen een, ja, een tegenstander van wereldformaat. En dat hebben we, ik heb voor het laatste gekozen. Dus ik denk dat die wedstrijd ons heel veel positiviteit heeft gebracht. Je hoort vaak ook trainers zeggen, ik heb het ook vaker gezegd en ook vaker tegen me gezegd, dat je heel veel leert van verliespartijen. En ik denk dat wij heel veel geleerd hebben van onszelf in dat team.
2: Ja, daarna win je gewoon met 7-0 en 5-0. Dat is natuurlijk wel bijzonder. Daar is Feyenoord wel in geslaagd de afgelopen periode. Je hoorde de trainer van Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, in gesprek met ESPN. Dan is Ivairo Reed. Die mag met Jong Oranje blijven dromen van het EK. Hij was aanvoerder tegen Bosnië en ze wonnen met liefst 4-0. Maar ze waren ook afhankelijk van Israël dat gelijk moest spelen tegen Noorwegen. En dat gebeurde zowaar ook. Het werd 1-1.
4: Ik hoor net dat Israël 1-1 heeft gespeeld. Dat betekent dat wij door zijn naar de play-offs. Ja, mooi. Verdiend vind ik ook. We waren bijna elke wedstrijd wel de betere ploeg. En vandaag ook weer zo. Verdiend. Ja, ik dacht ook misschien wordt het weer zo'n wedstrijd. Maar ja, we hadden goed vertrouwen. We hadden goed gesproken in de kleedkamer. Ook een beetje hard naar elkaar, want we moesten gewoon scoren.
5: Maar wie neemt dan het voortouw? Want ja, 0-0 met rust is niet goed.
4: Nee, geen ruzie natuurlijk. Wel positief.
5: Nee, 0-0 met rust is
4: met
5: niet
4: rust.
5: Goed.
4: Oh nee, klopt.
2: Leuk hè, die spraakverwarring na afloop
0: maar
2: van zijn wedstrijd.
0: Het is ook een beetje geluk hebben toch? Want het hing van een andere
2: nee,
0: wedstrijd
2: absoluut.
0: Af.
2: Ja, en dat moest maar net gelijk spel worden. En dat werd het dus ook. En dus komen ze in aanmerking voor die play-offs. Nou, dat gaat gebeuren. In oktober is de loting. In november zijn dan de play-offs. En dan maar afwachten of we uiteindelijk het EK weten te halen.
0: Ik hoop het.
2: En het zou eigenlijk een bloody shame zijn als we het niet redden. Want we hebben een geweldige selectie. Maar ja, of die trainers nou zo goed zijn, dat is maar de vraag natuurlijk.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.

0: Starship en We Built This City. En voor de mensen die het gemist hebben, dit was hem dan. Jawel! Dit is het officiële signaal. Het moment waarop jij de frequentie van Rijnmond kan appen. En dan maak je dus kans op die noodradio. Het toch meest kostbare product uit je noodpakket. En daar maak je dus kans op. Als je de frequentie goed weet te appen naar de Rijnmond app. Want ja, heel veel mensen luisteren tegenwoordig via DAB+ of via de livestream of via televisie. En hebben dus geen idee meer wat de frequentie is. En dat is wel belangrijk, want wij zijn natuurlijk wel de rampenzender uit onze regio.
1: En ondernemer en pretparkeigenaar Wim Beelen stond gisteren tegenover pro-raadslid Kevin van Eikeren. Ja, Beelen vindt dat Van Eikeren hem met stevige uitspraken heeft beschadigd en eist rectificatie. En veel van die uitspraken deed Van Eikeren bij ons in de ochtendshow trouwens. Nou, je hoort ze hier allebei bij de rechtbank.
2: Ik vind het een schijnvertoning om hier überhaupt te moeten komen. Het is helemaal onvolledig niet noodzakelijk. Je moet gewoon respectvol met elkaar omgaan.
3: Waarom staan we hier vandaag?
4: Omdat een multimiljonair mij vandaag voor de rechter sleept, omdat ik hem een speculant heb genoemd.
5: Ieder raadslid moet vrij kunnen spreken zonder een rechtszak aan zijn reet te krijgen.
6: Ja, dat vind ik niet zo.
7: Eindelijk mag ik hem niet gezien.
8: Nee, maar niet aan me zitten.
0: Die dame zitten. Ja, dus Wim Beelen die kwam die rechtszaal binnen en die slaat gebroedelijk een arm om Kevin van Eijker heen. En Kevin van Eijker zei, daar ben ik niet van gediend, niet aan me zitten. Dit was zo grappig. En Kevin van Eijker had ook tientallen mensen uit Rotterdam meegenomen.
1: Ik zag inderdaad die stories van Kevin gisteren, maar ook van Pro Rotterdam. Nou, die hele trein naar Den Haag zat vol met pro-leden inderdaad.
0: Ja, en ze hadden ook iets op hun gezicht. Ik dacht eerst, ze willen onherkenbaar in beeld. Ze willen niet geassocieerd worden met Kevin van Eijker.
1: En toen dacht ik, wat raar, want het zijn toch allemaal, weet je, dat kan je toch gewoon terugvinden waar wie zij zijn als zij pro-raadslid zijn. Het waren dus allemaal van die lange baarden. Ze wilden volgens mij allemaal op een Kevin lijken. Het waren allemaal van die lange donkere baarden.
0: Daarmee verklaarden ze zich dus solidair met Kevin van Eijken. Zo van, je suis Kevin.
1: Eigenlijk wel.
0: Het is echt wel heel grappig inderdaad. Ja, de rechter had graag gezien dat ze eruit zouden komen met een kop koffie. Dat had me ook wel normaal geleken. Maar daar had vooral het pro-raadslid Kevin van Eijken dus geen oren naar.
9: Kop koffie, als die nog een keer wil komen drinken, dan is dat in 2030 op het stadhuis, waarin dat hij te horen kan krijgen dat, dat we daar betaalbare woningen gaan bouwen. En dan mag hij doorgeven hoe de koffie smaakt en dan, dan zwaaien we hem collectief uit vanuit de wijk terug naar Amsterdam. Over dat hij al jaren vastgoedontwikkelaar ook is. En zijn gedrag wijst erop dat hij gewoon een speculant is en probeert om een plek aan tafel te krijgen in 2030, om daar toch een graantje van mee te pikken. Ja, daar heb ik gewoon wat van gezegd, dat hij speculant is. En daar is hij boos over.
2: Als jij dingen roept over een ander als politicus, dan heb je een voorbeeldfunctie. Dan moet het wel zeker kloppen. Je moet het goede voorbeeld geven. En het polariserende samenleving waar we in leven, dat komt doordat dit soort uitspraken gedaan worden, ongefundeerd. En daar kan ik gewoon niet over mijn systeem heen krijgen.
0: Ja, Van Eijker heeft dus onder meer gezegd dat Beelen zijn pretpark uiteindelijk weer verkoopt voor oud ijzer en daarna peperdure woningen op die plek wil bouwen. Nou, dat klinkt behoorlijk concreet, hè? Maar wat is daar eigenlijk van waar? Is daar überhaupt
1: wel
0: sprake
1: van?
0: Nou, precies. Dat is je hoort onze rechtbankverslaggever Paul Verspeek over.
10: Ja, dat is eigenlijk de kern van de zaak. Wat de rechter ook vandaag aan Van Eijker vroeg. Van ja, maar hoe kom je daar eigenlijk bij? Hè? Dat het over de rug van die kinderen gaat. En dat hij daar die woningen, die peperdure woningen wil zetten. Want Beelen zelf ontkent dat. Die zegt, ja, ik ben ondernemer. Hè? Hij is inderdaad miljonair. Maar ik heb allerlei bedrijven gehad, maar nog nooit een woning gebouwd. Ik zit helemaal niet in dat soort vastgoed. Ik ben dat helemaal niet van plan. En hij heeft hier benadrukt, ik kom hier echt naar Rotterdam omdat ik iets voor die stad wil betekenen. Hij heeft ook die Ark van Noach heeft hij gekocht, Miniworld. En dat pretpark waar we het nu over hebben, dat is echt voor de kinderen. En hij zei, ik zie elke dag wat het betekent voor die kinderen dat pretpark daar nu is. Een letterlijke quote, een mooie emotionele quote. Ik zie ze met toffe oogjes naar binnen gaan en met glimmende oogjes weer naar buiten. Oh, en als het tot dwangsommen komt, dus als Van Eijker moet rectificeren, als de rechter dat ook vindt, en hij weigert dat, en dan komen we dwangsom, gaat de opbrengst staan, want het gaat ook weer allemaal naar de kinderen.
0: Nou, de uitspraak van de rechter die volgt op 20 oktober. En dat hoor je natuurlijk als eerste bij ons hier op Radio Rijnmond. Want daar is het ook begonnen.

0: Suzanne Freek, een cadeautje van ze. Deze is voor mij.
1: En voor jou straks de hoofdpunten van het nieuws van Dave Datema.
2: Het waren een paar fantastische maanden. Maar een onverwachte politieke carrière krijgt een onverwacht einde. Over wie het gaat, dat hoor je zo meteen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
6: Oh ja joh?
5: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei.
7: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
8: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
7: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
1: 1 over half 7, een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de 4 langste files op dit moment bij ons in de regio. Te beginnen met de A15, Gorkum richting Rotterdam, tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 5 kilometer, 10 minuten vertraging heb je daar. Ook op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte, tussen afrit Brielen en Oostvoorne. 7 kilometer, en daar doe je nu 41 minuten langer over. Dan nog een file op de N15, Maasvlakte richting Rotterdam, tussen havens 9900. En jawel, de Zuurhofbrug, 5 kilometer. Daar heb je een half uur vertraging. En ook vertraging op de N57 Middelburg richting Rotterdam, tussen Rokanje en de aansluiting met de A15. 8 kilometer. En ook daar heb je een half uur vertraging.
0: Ja, ik dacht, ik doe een trui aan vanochtend, maar dan wel mijn zomerjas erbij. En ik ben een beetje in de war.
1: Het is moeilijk.
0: Ja, het zijn volgens mij nog wel goede zomerse temperaturen. Maar er komt wel een omslag die als een soort van zwaard van Damocles boven ons hoofd hangt. Ed Aldus, goedemorgen.
9: Hele goedemorgen, Peter. Ja, nou ja, voor vandaag was het warme weer. Nog gewoon aangekondigd. Vanaf morgen pas gaat die temperatuur naar beneden. En dat zal je inderdaad wel goed gaan merken. Maar vandaag is het gewoon nog nazomers. Want we krijgen zelfs meer zon dan gisteren. Nu nog een wat nevelige sfeer. Maar er is zelfs veel zon vandaag met wat sluierbewolking. Het blijft ook tot de avond droog. Pas eind van de middag komt er wat meer bewolking opzetten vanuit het westen. Ja, en de middagtemperatuur die komt vanmiddag nog wel uit op zo'n 21 of 22 graden maar liefst. Dus dat zijn gewoon belachelijk hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. En daarbij staat niet al te veel wind. Die komt nu nog uit het oosten, vanmiddag uit het zuidoosten. Maar vanavond gaat dat dus veranderen. Dan gaat het regenen, dus pas vanavond. Dan ook pas gaat de wind toenemen aan de kust uit het noordwesten. Dan wordt die krachtig, windkracht 6. Ja, en morgen is het heel ander weer. Morgen dan is het wisselend bewolkt. Dus ook dan nog heus momenten dat de zon tevoorschijn komt. Maar verspreid gaan er een aantal buien vallen morgen. Het wordt morgen een graad of 16. En dat is al een tijd geleden dat we die temperatuur hebben kunnen noteren. Want voor het laatst was dat op 18 mei.
0: Jeetje,
9: dus dat is best wel een hele lange tijd terug.
0: Dat is echt lang.
9: En wat morgen opvalt, er staat morgen een krachtige wind aan zee en windkracht 6 uit het noordwesten. Dus ja, die combinatie van af en toe is een bui en een stevige wind en die 16 graden, die maakt het morgen gewoon voor het gevoel een stuk frisser.
0: Ja, dus we hebben geen stilte voor de storm, maar voor de stevige wind.
9: Ja, zeker, Peter.
0: Dankjewel, Ed Aldus. Tot over een uur. Het is inmiddels 4 minuten over 6:30. Tijd voor het laatste nieuws en het krijgen van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
10: Goedemorgen. De politie heeft iemand opgepakt waarvan ze denken dat hij gisteren heeft aan schieten in het centrum van Rotterdam. Toen werd iets voor 6 werden 1 of meerdere knallen gehoord in de Nieuwstraat. Er was ook een kogelinslag gevonden, maar voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Zowel het doelwit als de schutter gingen er vandoor. Uren later werd iemand opgepakt op de A13.
2: Justitie laat psychiatrisch onderzoek doen naar de 20-jarige Mohammed H. uit Purmerend. Die staat terecht omdat hij een 16-jarig meisje uit de omgeving van Rotterdam zou hebben gedwongen zichzelf te snijden. Ze moest zijn bijnaam Zorro in haar lichaam kerven. Hij zou haar ook hebben gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen naaktfoto's van haar openbaar te maken. De man had contact gezocht met het meisje via het gameplatform Roblox. De zaak wordt in maart inhoudelijk behandeld in Rotterdam.
0: Ik ken dat platform eigenlijk helemaal niet, maar heel veel kinderen zitten daar dus op. Ja. En die hebben dus contact met volwassenen. Ken jij het platform? Jij zit in de spelletjes en in de games.
2: Ja, maar dit platform, dat is toch wel voor de iets oudere kinderen dan bijvoorbeeld de leeftijd die mijn kinderen hebben. Maar ja, je kan daar contact hebben met van alles en iedereen.
0: Bizar, hè?
2: Ja, het is bijzonder. Je kan je voordoen als wie je ook wilt. En daar zitten dus ook mensen bij die niet het beste met je voor hebben.
0: En dan tegenover hele kwetsbare kinderen die dit soort dingen doen. Oh, ik vind het zo zielig. Echt een heftig verhaal.
2: En de politieke carrière van Tom Beugelsdijk heeft niet lang geduurd. Vanwege een gewijzigde privésituatie kan hij niet in Den Haag komen wonen. En dat is nou eenmaal verplicht als je als raadslid aan de slag wil. De cultheld en oudspeler van FC Dordrecht en Sparta stond al ingeschreven op het adres in Den Haag, waar hij na een verbouwing zou gaan wonen. Maar dat gaat niet door. De reden is een veranderde privésituatie en een omgangsregeling met zijn kinderen. Nou, dan weet je wel een beetje waar het verhaal om draait. Ja, Beugelsdijk had sportzaken in zijn portefeuille en ze hebben nu iemand anders gevonden die plek over gaat nemen.
0: Oh, wat jammer. Ik had hem wel op verheugd. Tom Beugelsdijk als politicus. Ik heb hem er ook nog over gesproken destijds. En hij was heel enthousiast. Hij had er ook ongelooflijk veel zin in. Hij had allemaal ambities om het sporten weer een beetje op de kaart te krijgen en zo. Ja. Allemaal dingen voor elkaar te krijgen.
2: Ja, hij heeft het een paar maanden gedaan, alleen nu uiteindelijk. Dus, want hij stond wel ingeschreven op het huis in Den Haag, waar hij zou gaan wonen. Daar gaat een streep doorheen en dan kan je gewoon geen raadslid blijven.
0: Ja, rustig.
6: Dit is Radio Rijnmond.
0: Tot zometeen, yes. Maar eerst Leanne Rimes.

0: beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: Nuttigen we.
2: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachttrekkerij.
0: Radio Rijnmond.

0: Ben jij de owner of a lonely heart? Dan heeft Bente met haar nieuwste single een hoopgevende boodschap voor je binnen nu en 5 minuten.
1: En wij geven hopelijk zometeen die noodradio weg. En Stefan, goedemorgen.
2: Hele goeiemorgen.
1: Je komt uit Rotterdam, maar wat ga je vandaag doen?
2: Ja, ik ga stijgertjes bouwen in Tiel.
1: In Tiel helemaal? Hoezo helemaal in Tiel?
2: Ja, de echte stijgerbouwers komen uit Rotterdam.
1: Dus en die zijn er nodig.
0: Ze importeren natuurlijk, ja.
2: Ja, overal, heel Nederland, echt waar. Je kan het elke keer aan de stijgerbouwer vragen en dan krijg je te horen, we komen uit Rotterdam.
0: Lekker man. En wat doet een stijgerbouwer dan en waar zit de passie in?
2: Ja, de passie, het is gewoon de ervaring en het is gewoon ja, liefde voor je werk. Je bent gewoon altijd buiten, dus je hebt gewoon altijd radio aanstaan en het is eigenlijk altijd gewoon één groot feest. Als je maar gewoon je ding doet, net zoals jullie doen.
1: Nou, dat vind ik een mooie uitleg. En waarom zijn de Rotterdammers dan de beste instijgers bouwen?
2: Ja, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Gewoon omdat, ja, we vreten staal. Zo zeggen we het altijd.
0: Juist, ja, ja. Handen uit de mouwen, geen woorden maar daden.
1: Niet lullen, maar poetsen.
0: Sterker door strijd.
2: Juist, precies dat allemaal. Jullie hebben het al uit mijn mond gehaald.
1: Hé, hey, ja, en ik hoop jou blij te, of wij hopen jou blij te kunnen maken met de noodradio. Maar dan moet je wel even vertellen nu aan ons welke frequentie bij Radio Rijnmond hoort.
2: Nou, dat is 93,4, oftewel de 93,4.
0: Hey! Hey! Ja, dat is wel, Steve de Stijgerbouwer, gefeliciteerd. Jij gaat er vandoor met die noodradio. Die komt jouw kant op, die sturen we naar je toe.
2: Ja, lekker. Ik had ook een vraag. Ik had gehoord dat jullie in de database Rotterdam 6 uur niet meer hebben. Dat is niet de bedoeling, hè? Dat kan niet, hè?
1: Ja, van mijn vriendje Stokvis.
2: Ja,
0: oh, dat, ja.
2: Stalop.
1: Misschien ja, moeten we daar maar naar gaan vragen. Meer.
0: Wacht even, Stefan. Volgens mij kun jij het heel goed zingen.
2: Ja, dat gaan we niet doen. Dat doen we dan s'avonds, als we een paar pilsjes op hebben.
0: Ja, precies. Ja, dat snap ik wel inderdaad, Steve.
1: We moeten nog één ding doen.
0: Ja, je bent namelijk onze vroegste vogel vandaag. Ben je klaar om hem te ontvangen?
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja, heb je een raam dat open kan of zo?
2: Ja hoor, wil je het horen?
0: Ja, natuurlijk. Oh, dat is een oude wet, zo hoor ik al. Even kijken, dan ga ik de vogel uit zijn vooi laten. Dan komt hij aangevladderd.
1: Helemaal naar Tiel.
0: Vanuit Rotterdam richting Tiel. Dan komt hij, dan komt hij. Steve, pak hem, pak hem.
1: Heb je hem?
2: Ja, ik heb hem. Maar hij komt tegen me hoofd staan. Ik heb hem teruggekopt.
1: Oh. Oh ja, ik zie hem binnenkomen door ons raam.
0: Oh, gezellig man. Hey, Steve, fijne dag en geniet ervan.
2: Van hetzelfde.
0: Groetjes aan alle stijgerbouwers in Nederland vanuit Rotterdam. Oh, oh. En ik had hem beloofd, de nieuwste single van Bente. Het lied gaat over durven springen in het diepe en kunnen vertrouwen op de liefde als een vangnet, waardoor je geen parachute meer nodig hebt. De nieuwste Bente, die heet Parachute.

0: Drummer, Just Say Yes hier bij Radio Rijnmond. Je luistert naar Peter en Milou. En ja, we hebben allebei een kijktip voor je. Het is geen standaard rubriek, maar nee. Die improviseren we gewoon kan ons het schelen. Jawel. Het is de kijktip van Peter en Milou op Radio Rijnmond. Want we hebben allebei naar een real-life docu gekeken.
1: Echt? Want,
0: welke
1: allebei.
0: Heb jij gezien?
1: Ja, ik schaam me een beetje om te zeggen, maar ik heb naar André Hazes gekeken.
0: Je hebt naar André Hazes gekeken?
1: André Hazes junior natuurlijk,
0: ja,
1: hè? Ik bedoel,
0: ja, die andere
1: de levende.
0: Ja.
1: Inderdaad, een real-life soap-serie, waarin je dus volgt hoe het met hem gaat. En ik was toch een beetje benieuwd hoe het met hem gaat.
0: En hoe gaat het met hem?
1: Het gaat heel goed. Het ging natuurlijk echt helemaal niet goed.
0: Maar dat is toch helemaal geen voor een real-life soap?
1: Ik vind het heerlijk. Het is gewoon positiviteit op je beeldscherm.

0: hij heeft natuurlijk een nieuwe vriendin, Noah.
1: Ja.
0: En Noah is een beetje mijn leeftijd. Dus dat is iets meer in zijn leeftijdscategorie, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ja.
0: En die Noah, ja, ze lijkt qua uiterlijk wel een beetje op haar voorgangsters. Maar ze is gewoon een hele positieve, nuchtere meid. En hij vindt het ook heel leuk, want de ene keer noemt hij er liefje en de andere keer noemt hij er een pornowijf. Ja, dat vind ik grappig. Dat is toch wel André Hazes.
1: Ja,
0: dat
1: is echt André Hazes. Wat een leuke man is het toch ook, hè? Zometeen horen we hoeveel sterren deze real life docu van je krijgt. Maar ik heb er ook eentje gezien. En dan denk je, waarom hoor ik de tune van die A-team? Nou, ik heb die van de B.A. Baracus gezien. Mr. T, die heeft dus ook een real life docu. Althans, dat is een documentaire van ongeveer 50 minuten op Netflix.
0: Okay.
1: En dan zie je dus het levensverhaal van Mr. T van The A-Team. Die man met die kettingen, die was geweldig. Die je altijd moest verdoven om mee te krijgen in het vliegtuig. Ja, dat is echt geweldig. Ik kan alleen maar zeggen, ga hem bekijken. Ik ga daar verder niks over zeggen. En ik geef bij deze 4 sterren.
0: Dat vind ik veel.
1: En hoeveel
0: 4 van de 5.
1: Krijgt André Hazes junior?
0: Ja, laten we eerlijk zijn. Je mist er natuurlijk niks aan als je het niet hebt gekeken. Maar het is wel gewoon gezellige televisie. 3,5.
1: 3,5 ster voor André Hazes. Is lang niet gek hoor, denk ik. Voor onze voormalig regiogenoot. Die nog geregeld bij zijn zoontje langs de kant staat. Om zijn voetbalteam te coachen. Dat doet hij echt, hè? En dan staat het helemaal vol met mensen.
0: Is er ook in te zien in die serie?
1: Echt, ja, duizenden mensen langs de kant.
0: Bizar.
1: Is die bij Berkel en Rode Dijs langs de kant? Bij Hazes Junior. Dat is de juniorste van de...

0: Dit betekende begin jaren 90 de absolute doorbraak van Take That. Je hoorde Everything Changes.
1: En de Doelen in Rotterdam heeft een nieuw muzikaal juweeltje van meer dan 2 ton. Maar dat moest eerst wel soepel worden gespeeld. Nou, wat het is en hoe dat zit, dat hoor je zo.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
6: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardijen Rotterdam.
5: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
8: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
9: Oh ja joh?
8: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
10: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat Schouder aan Schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, Schouder aan Schouder live. Scoor je tickets nu op saslive.nl.
1: 1 over 7, een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond.
0: Zometeen Yves Berens en Michael Jackson, die staat ook alweer te trappelen. Maar die moet even geduld hebben, want het nieuws komt eerst met Dave Datema. Goedemorgen Dave.
11: Goedemorgen. De politie heeft gisteravond na een achtervolging 2 autodieven aangehouden in het centrum van Rotterdam. De politie ontdekte de 2 bij een kentekencontrole. Toen bleek dat een auto was gestolen. Ze negeerden een stopteken, maar konden uiteindelijk op de Parkstraat worden klemgereden. In de auto bleek ook nog een vuurwapen te liggen. Rotterdam krijgt een permanente winteropvang voor daklozen. Tot nu toe regelde de gemeente alleen nachtopvang als de gevoelstemperatuur niet boven 0 uitkomt. Maar vanaf 1 november kunnen mensen 5 maanden lang elke dag terecht aan de Volkelstraat, heeft wethouder Kokkelhoren laten weten. Het plan was al aangekondigd in het eerder gesloten stadsakkoord dakloosheid. Volgens de gemeente slapen dagelijks zo'n 200 tot 300 mensen buiten in Rotterdam. Kokkelkoren die verwacht dat niet alle mensen gebruik gaan maken van de winteropvang. Voor 150 mensen komen er vaste plekken. Binnen het kabinet is opnieuw verdeeldheid ontstaan. Een plan voor aanpassingen van de belastingregels wordt gesteund door D66 en CDA, maar de VVD is tegen. Het kabinet wil vermogenden over 2 jaar anders gaan belasten, maar daardoor ontstaat de komende jaren een gat van miljarden in de begroting. De ChristenUnie stelt voor om schenkingen op papier aan te passen. Met die schenkingen kan de erfbelasting worden ontweken. Er is een Kamermeerderheid voor het plan. De VVD wil de regels rond de papieren schenkingen niet aanpassen. ChristenUnie-leider Bikker vindt dat de VVD eens moet meewerken na maanden van gekissenbis over box 3. Ouders en kinderen hebben gisteravond in Alblasserdam gedemonstreerd tegen het plan om 12 speeltuinen te schrappen. De speelgelegenheden zijn onveilig door achterstallig onderhoud en geld voor een opknapbeurt, dat is er niet. Tot veel onvrede van veel inwoners. Een petitie voor het behoud van de speeltuinen is bijna 800 keer getekend. De demonstratie was op het Raadhuisplein in Alblasserdam, voorafgaand aan een gemeenteraadsvergadering. Daar stond het speeltuinenplan niet op de agenda. Naar verluidt komt dat volgende maand aan bod. Dan nog het weer bij ons in de regio. Periode met zon, droog en warm. Het is 21 tot 22 graden vandaag. Vanavond gaat het regenen. Morgen wisselen bewolkt, enkele buien. En het is dan een graad of 16. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. En de langste 4 files bij ons in de regio, die vind je op dit moment op de A15. Rotterdam richting Europoort. Tussen Spijkenisse en de Zuurhofbrug. 12 kilometer, doe je een uur langer over. De N15, Maasvlakte richting Rotterdam. Tussen havens 7200 en 8100. En de Zuurhofbrug. 5 kilometer, daar heb je 3 kwartier vertraging. Ook 3 kwartier vertraging op de N57. Middelburg richting Rotterdam. Tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15. Dan nog de N218 Oostvoorne richting Spijkenisse tussen de aansluiting met de N496 en de aansluiting met de N57. Ook daar een uur vertraging. En ook een uur vertraging op de N218 Spijkenisse richting Oostvoorne tussen Heenvliet en de aansluiting met de N15. 7 kilometer en dus een uur vertraging.
0: Ja, zometeen die handjes van het stuur voor Yves Berendsen.
3: Jouw recept voor een goede start van de dag. Yves.

0: Peter en Milou.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Womo Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Pak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenissen, Rotterdam.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
6: Doei doei!
5: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt...

Over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Eruit. Met Peter en Milou.
3: Radio met een grote R.

0: you wanna be starting something, you've got to be starting something. Wijze uitspraken van Michael Jackson op de vroege morgen, 12 minuten over 7. Welkom op deze heerlijke nieuwe dag.
1: Het is woensdag, Zaagmans is weer in het land om de week door midden te zagen.
0: En wij gaan hem heel gezellig maken voor je vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Periode met zon, droog en warm vandaag, middagtemperatuur 21 of 22 graden.
1: En het is druk onderweg, want het staat volledig vast rond de Maasvlakte door een ongeluk en werkzaamheden bij de Schuurhofbrug. Dus daar is op verschillende wegen de vertraging al opgelopen naar meer dan een uur.
0: De pretpark-eigenaar Wim Beelen die stond gisteren tegenover het Rotterdamse pro-raadslid Kevin van Eiker in de rechtbank voor een kort geding. De rechter hoopte de twee nader tot elkaar te brengen, maar dat bleek te vergeefs. Van Eiker staat achter zijn uitspraken over Beelen en Beelen die eist rectificatie. Maar wat waren dat nou eigenlijk voor uitspraken waar het over gaat?
2: Over dat hij al jaren vastgoedontwikkelaar ook is. En zijn gedrag wijst erop dat hij gewoon een speculant is en probeert om een plek aan tafel te krijgen in 2030. Om daar toch een graantje van mee te pikken. Ja, daar heb ik gewoon wat van gezegd, dat hij een speculant is. En daar is hij boos over.
3: Als jij dingen roept over een ander als politicus, dan heb je een voorbeeldfunctie. Dan moet het wel zeker kloppen. Je moet het goede voorbeeld geven. En een polariserende samenleving waar we in leven, dat komt doordat dit soort uitspraken gedaan worden, ongefundeerd. En dat kan ik gewoon niet over mijn systeem heen krijgen.
0: Op 20 oktober dan volgt de uitspraak en wordt duidelijk of Van Eiker zijn uitspraken moet rectificeren.
1: En Rotterdam heeft deze winter voor het eerst een permanente winteropvang voor dakloze mensen. Vanaf 1 november is de opvang in Overschie 5 maanden lang dagelijks geopend, ongeacht de temperatuur.
0: En na 208 wedstrijden in het blauw-wit van Argentinië zit het er nu echt op voor Lionel Messi. Hij nam vannacht afscheid met een 3-0 overwinning van de nationale ploeg in een oefenwedstrijd tegen Benin. Zijn toegift kwam in de vorm van 2 assists en een goal vanaf 11 meter.
4: Va a ir Messi. Suspira, va Leo, va Messi, va Leo.
0: Goal! Ja, dit gaat nog wel even door. Hij hapt nog naar lucht. Maar ik dacht op een gegeven moment, nu is het wel genoeg hoor. Hij is er nog bezig, denk ik, met goal.
1: En Maureen is in het dagelijks leven stage manager in het Doelen in Rotterdam. Maar had afgelopen maand de bijzondere taak om een piano in te spelen van maar liefst €200.000. En het verhaal achter deze piano en hoe die nu klinkt, dat hoor je zo meteen.
0: De piano van Yves Berendsen klinkt als volgt voor zijn nieuwste single Verlangen. Nou ja, nieuwste single, het is wel een cover van Clouseau.

0: Vooral wacht, hoogste tijd om wakker te worden, om op te staan en je klaar te maken voor je dag. Want die is officieel begonnen en de week gaat door midden, want Zaagmans is in het land op deze woensdag. Dusty Springfield hoorde je, Son of a Preacher Man.
1: En stel je voor, je krijgt de sleutels van een splinternieuwe auto van ruim 2 ton, maar je mag er niet meteen vol gas mee geven. Nee, je moet hem eerst een maand lang heel voorzichtig inrijden. Dat is precies eigenlijk wat de Rotterdamse pianiste Maureen van IJzerlo de afgelopen maand deed. Niet met een auto, maar met een gloednieuwe concertvleugel van de Doelen, oftewel een piano. Met dus een prijskaartje van meer dan 200.000 euro. En vandaag is het grote moment, want tijdens een speciale presentatie wordt die vleugel voor het eerst bij publiek bespeeld. Heel bijzonder dus. En Maureen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hallo.
1: Jij bent pianiste, maar dat is niet je fulltime baan, want eigenlijk ben jij stage manager in de Doelen. Ja, hoe kwam deze bijzondere taak bij jou terecht de afgelopen maand?
2: Ja, dat klopt. Ja, ik was eigenlijk aan het werk in de Doelen. Ik werkte er nu 5 jaar als stage manager. En ik kreeg toen eigenlijk de vraag van, zou jij het heel erg leuk vinden om die vleugel in te spelen? Ja, en daar kon ik eigenlijk geen nee op zeggen.
1: Maar is dat stiekem niet heel spannend? Want het is wel een kostbaar juweeltje.
2: Ja, het is wel een bijzondere taak om te mogen doen, zeg maar. Maar ik vond het eigenlijk alleen maar leuk. En ik speel al heel mijn leven piano. Dus ik dacht, dit moet ik gewoon doen. Ja.
1: Hoe komt het eigenlijk dat het zo'n dure piano is? 200.000 euro, dat is echt heel veel geld.
2: Ja, dat is echt handwerk. Er is een fabriek in Duitsland en die maakt al die Steinway, heet het. Maakt al die Steinways. En dat kost gewoon heel veel tijd en werk en echt handwerk om zo'n instrument te maken. Dus vandaar ook dat prijskaartje.
0: Ja, en dan heb je ook al zo'n duur orgel daar staan volgens mij, hè?
2: Ja, er staat ook een heel mooi orgel in de zaal. Dat klopt, ja.
0: Hey, maar hoe klinkt nou zo'n piano? Zullen we even een stukje laten horen? Als jij erop speelt, dat is misschien wel leuk. En kun je vertellen, terwijl we de klanken van de piano horen, hoe het is om op die piano te spelen?
2: Dat is helemaal goed. Ja, dit is hem. Dit is mijn eigen stuk trouwens wat ik speel. Mijn eigen compositie.
0: Toch wel, hè?
2: En het is gewoon prachtig. En het is, piano's zijn natuurlijk heel mooi. Maar dit is een van de grootste piano's die er eigenlijk zijn. Dus daar komt ook wel echt een hele mooie en heldere en warme klank ook uit.
1: En hoe ga je te werk dan als je moet inspelen?
2: Ja, ik heb heel veel stukken wat ik doe. Want ik geef zelf ook optredens en concerten. Dus die bereid ik gewoon voor. En dan begin ik gewoon. En dan soms dan kost dat gewoon uren natuurlijk tijd aan oefenen. En het is natuurlijk wel mooi als dat op die vleugel kan.
0: Weet je wat ik zo mooi vind? Ik zit naar die beelden te kijken terwijl je aan het spelen bent. En je gaat er helemaal in op. Ja. Het is alsof je hele lichaam wordt overgenomen door het pianospel. Wat voel je op het moment dat je speelt?
2: Ja, ik heb gewoon zoveel liefde en passie voor piano. Dus dat als je dan achter dat ding gaat zitten, dan komt dat eigenlijk wel vanzelf, om het maar zo te zeggen.
1: Maar dan is het vandaag wel heel spannend dat hij dan eindelijk te horen is voor het grote publiek. Maar ga je er zelf ook nog een keertje achter kruipen voor het publiek?
2: Nou, dat zou heel mooi zijn. Dat zou ik heel leuk vinden als de Doelen mij... Doelen mag me van harte uitnodigen.
0: Dat moeten we toch gewoon organiseren? Ja, natuurlijk. Dat kunnen we toch wel regelen. En dan kunnen we echt wel wat mensen krijgen die ernaar gaan luisteren ook. Want dat is ook belangrijk natuurlijk.
2: Dat zou heel leuk zijn. Ja, zeker.
0: En ze willen er vast ook wel wat voor betalen ook. Om jou te zien en horen spelen. Want het is echt een ware sensatie. Je doet het fantastisch.
2: Dankjewel.
0: Ja, en wie gaat er dan vanavond op spelen? Met zijn onbehouden pianospel. Wie gaat dat dan doen? Nee hoor.
2: Vanavond speelt Daria. Daria van Becken, volgens mij. Die speelt erop. Dus, en vanavond werk ik ook. Dan speelt er een hele goede pianist in de grote zaal ook. Maar die neemt zijn eigen vleugel mee.
0: Die neemt even zijn eigen vleugel mee.
2: Ja, dat is ook heel bijzonder. Ja.
0: Hey, mooi hè. En wat een prachtig verhaal. Een piano van 200.000 euro. Die jij op je 23ste ben je. Hè? 23 toch?
2: Klopt. Ja.
0: Dat je gewoon op je 23ste mag inspelen.
1: Hoe vet.
0: Wat een coole bijbaan heb je dan.
2: Ja, klopt.
0: Hey Maureen, fijne dag, hè?
2: Fijne dag, joe!
0: Zometeen Katy Perry, je eerste Lionel Richie, Dancing on the Ceiling voor je. What?

0: Het dak gaat eraf. Oh nee, het dak blijft erop zitten, want dan ga je op dansen met Lionel Richie. Dancing on the Ceiling bij Radio Rijnmond. Het is 8:02.
1: En zometeen is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Dave Datema.
2: Kan je zo hard rijden dat zelfs de politie je niks kan maken? Nou, daar lijkt het wel op. Mocht je nou last hebben van dwangmatig te hard rijden, dan mag je straks niet luisteren naar de hoofdpunten. De rest wel, straks meer.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/jointheclub.
5: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
6: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
7: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
8: Voordeeluitjes.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Vrijdag 9 oktober in Ahoy, Rotterdam. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: Hey joh, je auto kan er toch niet zo bijrijden, hè?

0: Niet lullen, gewoon wassen.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
2: Een hygiënische, vloeistofdichte vloer nodig voor uw bedrijf? Malema Coatings uit Dordrecht zijn professionals in de industriële kunststofbedrijfsvloeren. Voor de sectoren automotive, agrarisch, horeca, food en industrie. Verschillende duurzame vloersystemen op maat en binnen één dag gelegd. Vraag vrijblijvend een offerte op malemacoatings.nl.
3: Een hele goede morgen, 1:08. Je luistert naar Radio Rijnmond. En het staat volledig vast rond de Maasvlakte door een ongeluk en de werkzaamheden bij de Suurhofbrug. Daar heb je op de N15 een half uur vertraging. De N218 bij Oostvoorne een uur vertraging. En zelfs bij de N218 ter hoogte van Heenvliet maar liefst 86 minuten vertraging. Dus check even vooraf je route als je naar de Maasvlakte moet.
4: Dan gaan we naar Barendrecht, naar de weertempel van Ed Alders. Goedemorgen Ed, krijgen we nog een beetje zomersweer vandaag?
5: Ja, zeker nog wel een vleugje nazomer. En ja, voor iedereen die daar in de file staat op Voorne, in ieder geval onbeperkt sterkte. En als je dan toch niks te doen hebt, dan zou ik gewoon even een mooie foto maken van de zonsopkomst zometeen om 7:52. En die kan je dan sturen naar weerfoto@rijnmond.nl. Hoe leuk is dat? Nou ja, vandaag in ieder geval een hele mooie dag met flink wat zonneschijn. Het blijft ook droog, Peter. Tot de avond in ieder geval. En dat bij hoge kwikstanden. Het wordt vanmiddag ongeveer zo'n 21 of 22 graden. En er staat niet al te veel wind. Maar vanavond gaat het roer dus wel flink om. Dan steekt er aan zee een krachtige noordwestenwind op windkracht 6. Hebben we ook te maken met regen vanuit het westen. Dus heel ander weer dan. Het begin van ja, toch wel meer wisselvalligheid. Ja, en morgen uitzicht dat dan in een wisselende bewolking. Dus ook momenten dat de zon tevoorschijn komt. Er vallen verspreid enkele buien. Een temperatuur van dan nog maar 16 graden. Ja, in combinatie met die stevige noordwestenwind scheelt dat gewoon echt een jas. Ja, en vrijdag is het bewolkt. Regenachtig met af en toe regen en motregen. En dan wordt het zo'n 16, misschien 17 graden.
4: Dankjewel. Ed Alders was dat. Het is inmiddels 3:08. Tijd voor de hoofdpunten. En die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
6: Goedemorgen. Ja, je hoorde Milou al zeggen, het is een puinhoop in het verkeer op Voorne Putten. En hoe komt het nou eigenlijk? Nou, vannacht is een vrachtwagen gekanteld op de A15 richting Rotterdam na een botsing met een andere vrachtwagen. De container op de vrachtwagen belandde overdwars op de snelweg. En de vrachtwagen zelf belandde op zijn kant in de berm. Mogelijk raakten de twee vrachtwagens elkaar bij een inhaalactie. De bestuurder van de wagen die op zijn kant is geraakt is gewond. Maar de puinhoop wordt nog steeds opgeruimd. En het zorgt in ieder geval voor een hoop vertraging in het verkeer. Een ambulance is in Rotterdam Prins Alexander gisteravond volop een auto gereden. Dat gebeurde gisteravond op de Prins Alexanderlaan. De ambulance had een patiënt aan boord, was met zwaailicht en sirene op weg naar het ziekenhuis. Een van de twee ambulancemedewerkers raakte dusdanig gewond dat hij ook naar het ziekenhuis moest. De ander is ter plekke nagekeken. De patiënt bleef ongedeerd, is door een andere ambulance meegenomen. De politie zegt dat de chauffeur van de auto onder invloed was en had ook nog eens een keer geen rijbewijs. Hij is aangehouden. En we kennen in onze regio die verhalen wel, als we het nou toch over verkeer hebben, van mensen die veel te hard rijden. Dan hoor je wel eens een bericht voorbij komen in het nieuws dat iemand wordt geklokt op 200 km per uur of soms 250. Maar in Frankrijk werd iemand geflitst terwijl hij met zijn Porsche maar liefst 312 km per uur raced en voorbij een flitspaal reed.
3: Zo.
6: Ja, dat meldt het AD. Daarmee verplettert de Porsche-rijder het vorige record van de zwaarste snelheidsovertreding op een snelweg in Frankrijk. Toen werd een snelheidsduivel gepakt met 287 km per uur. Dit is nogal even 25 km per uur harder. Na correctie bleef er over 300 km per uur, oftewel 170 km per uur te hard. Eenmaal aan de kant gezet werd het rijbewijs van de Zwitser ter plekke ingenomen, werd zijn Porsche in beslag genomen en agenten eisten een waarborgsom van €1.500... voordat ze de bestuurder iets verderop te voet lieten vertrekken. Maar er bestaat een kans dat de man niet eens een boete krijgt.
4: Hè? Hoe zit dat dan? Wat is er gebeurd?
6: Ja. Veel radarapparaten zijn gecertificeerd. Die zijn gecontroleerd. Hè. Doen ze het eigenlijk wel goed? Bij veel van die radarapparaten gaat het tot 250 km per uur. De nieuwste tot 300 km per uur. Maar hoe hard reed deze man? 312. En dus zou het wel eens zomaar kunnen gebeuren dat bijvoorbeeld een slimme advocaat zegt van ja, maar ho, wacht even. dat apparaat werkt niet goed genoeg. Is niet te checken op die snelheden. Dus er is geen bewijs dat er zo hard gereden is. Dat gebeurde wel eens in België. Daar werd iemand geflitst op 300, met 306 km per uur. Maar omdat de apparatuur voor die snelheden niet was goedgekeurd, kwam de wandel toen zonder boete vanaf.
4: Fantastisch. Te snel voor het flitsapparaat.
6: In feite wel.
4: Dankjewel, Dave. Dit is Radio Rijnmond. Met zometeen eens kick, dan kan je beter gaan fietsen. De eerste course in radio.

0: The Course en Radio op Radio Rijnmond.
1: De Peter en Milou puzzel.
2: Puzzel.
1: De Peter en Milou puzzel.
3: Yes, je kunt weer meedoen met de Peter en Milou puzzel. Er worden heel veel puzzelboeken verkocht tegenwoordig. Puzzelen is populairder dan ooit tevoren. Maar wij hebben er wel heel speciale voor je.
0: Wij hebben namelijk het enige echte Peter en Milou Radio Rijnmond puzzelboek. Er staan sudokus in, kruiswoordpuzzels, Zweedse puzzels. Dus voor ieder wat wils.
3: En je hoort elke dag bij ons een andere puzzel. Geregeld ook andere categorieën. Zweedse puzzels, kruiswoordpuzzels. En vandaag wel een heel bijzondere puzzel. Maar ook een hele moeilijke puzzel. Dat realiseer ik me ook. Vandaag hebben we namelijk vrouwen verstopt. We hebben vijf vrouwen verstopt in de titels van vijf verschillende liedjes.
0: Oh, gelukkig. Het gaat over liedjes, niet over ergens hier in het Rijnmondgebouw.
3: Nee. We hebben gewoon vijf vrouwen verstopt in de titels van vijf verschillende liedjes. En net voordat de artiesten willen gaan zingen over die ene vrouw, dan wordt ze de mond gesnoerd en hoor je alweer de volgende artiest. De vraag is dus, welke vrouwen komen terug in deze liedjes, maar hoor je net niet? Nou, wie de meeste vrouwennamen goed heeft, ik verwacht echt niet dat je ze allemaal weet, want het is moeilijk, die heeft gewonnen. Dus pak even pen en papier erbij, of je digitale kladblok, of maak mental notes, want hier komen ze.

0: dat waren ze. Vijf vrouwen dus, verstopt in de titels van vijf verschillende liedjes. Ik ga er niet vanuit dat je ze allemaal weet. Sterker nog, dat kan gewoon eigenlijk niet, want dat is best wel moeilijk. Misschien de achter muziekfreaks die zouden dat misschien kunnen, maar het lijkt me heel ingewikkeld. Wie de meeste vrouwennamen goed heeft, die heeft gewonnen. Op dit moment heb ik nog geen enkel appje via de Rijnmond-app.
1: Nee.
0: Dus dat is goed nieuws voor jou als jij er een paar weet in ieder geval. Want dan maak je heel veel kans op dat Peter en Milou puzzelboek. Pak even pen en papier erbij, want ik ga het nog één keer draaien. Dus of je digitaal op klapblok natuurlijk, of maak mental notes. Daar komen ze. Dus de artiesten die zingen over vrouwen in de liedjes. En jij moet zoveel mogelijk vrouwen goed proberen te raden. Dit is vrouw nummer 1. Waar gaat die over? Welke vrouw?

0: nummer 4 van Toto. De dus vrouw nummer 5, de allerlaatste Nederlandstalig.
1: Mijn avond kan niet meer. Kapot.
2: De Peter en Milou puzzel, puzzel.
0: Nou, heb je enig idee welke vrouwen er voorbij kwamen? Al weet je er maar 2 van de 5. Laat het weten via de Rijnmond app. Die staat voor je open. Rechtsboven de Apple's button en dan kom je zo gezellig hier bij ons in de studio. Zometeen vieren we de verjaardag van Louis Capaldi met de single van hem. Eerst kick en op fietsen.

0: mensen van de jaren 80, 90 en nu Radio met een grote R. Dit is Radio Rijnmond met Skik en op fietsen. Heb jij trouwens nog gekeken naar die reality show van Christina Curry en haar vriend Kevin?
1: Ja, zeker.
0: Die wonen in Rotterdam natuurlijk.
1: Ja, ik heb hem helemaal afgekeken. Ik heb gewoon de bevalling gezien van Christina en de ontmoetingen met de opa's en oma's. Met opa Adam Curry en oma Pai. Ja, Patricia wilde eerst Omi genoemd worden, maar dat kon niet meer. Dat is voor de moeder van Kevin.
0: Echt waar?
1: Ja, en die vader van Kevin, opa Ruud, dat vind ik ook zo'n gouden kerel. Die verwarmt dus zijn huis, want hij is een koude kleum, met zijn gasfornuis. Die zet hij dan nog eens extra aan.
0: Nee.
1: Ja, geweldig.
0: Fantastisch. Ik heb ook wel gedacht, maar nooit gedaan. Een hele bijzonder. Hij wordt ook vergeleken met Lau, hè, van Tini en Lau.
1: Oh, ik snap dat wel. Ja.
0: Christina was natuurlijk zwanger, kreeg een baby. En ergens was het ook wel bijzonder om haar weer in zo'n reality-serie te zien. Want ik keek dus vroeger, dat was begin deze eeuw, keek ik naar Adam's Family.
1: Ja, 25 jaar geleden.
0: Ja, dus begin deze eeuw, 2001. Dat is echt zo lang geleden. Toen woonden ze nog op een kasteel, vloeide de champagne rijkelijk, werd er af en toe een helikopter gepakt. En nu, 25 jaar later, wonen ze dus in Oud-IJsselmonde. Gewoon in een gezellig rijtjeshuis.
1: Nou, geweldig. En Christina, goedemorgen. Hoe is het nu met je?
2: Hoi. Ja, goed. Ik zit hier ook met Kevin trouwens. En ook eigenlijk Ruud en de baby.
0: Nee. Nou, hallo allemaal.
3: Hallo.
0: Hoe waren de reacties?
3: De reacties waren echt enorm positief. Echt overweldigd van hoeveel reacties wij binnen hebben gekregen. Ja. Echt waar.
4: Overweldigend is het goede woord. Echt zoveel dat je er gewoon niet op kan reageren.
3: Gewoon niet op iedereen reageren. Zoveel mensen die ons berichten sturen en het leuk vinden.
4: Ja. En zei dat ze mee hebben gelachen en ook meegehuild. Ook zeker met de bevalling.
0: Ja, mooi.
4: Maar ja, als ik op terugkijk, ik denk dat het tekort is geweest. Dat we eigenlijk meer afleveringen hadden moeten maken. Dat we er zoveel meer van ons verhaal om te vertellen. Maar we kijken wel heel positief op terug. Ja.
3: Het is ook heel mooi, want je hebt een soort van je mooie herinneringen ook op beeld. En die kan je dan gewoon herbeleven op deze manier. Ja, dat is toch wel heel bijzonder. Ja,
4: en dat blijkbaar veel losgemaakt bij de kijkers. Ook over hun familie en dat ze zo ontroerd waren.
3: Geëmotioneerd intussen, inderdaad. Ja.
1: En opa Ruud, hoe is het nou voor jou om in die knotsgekke mediawereld terecht te komen?
5: Ja, komt al. Ik ben even met die kleine bezig. Even de fles geven, je kent dat wel, hè?
0: Ah, wat lief. Ja, zeker.
5: Ja, hoe is het om mee te doen met dat? Ja, even nieuw allemaal voor mij natuurlijk, hè?
0: Ja, jij bent...

0: Dat is, zo ben ik ook inderdaad. Het is nooit, het is niet gemaakt.
1: Nee. Snap je het? Even nog een vraag over andere opa, over Adam. Want hij was ook een hele trotse opa natuurlijk. Maar lukt het hem een beetje om een opa op afstand te zijn?
2: Nou, ze waren hier laatst, mijn vader en zijn vriendin, 10 dagen... om ons te helpen met de baby en gewoon echt tijd met haar door te brengen. En ze zijn zo verliefd op haar geworden dat eigenlijk zijn ze nu al de volgende reis aan het boeken in januari. En elke zondag om 6 uur facetimen we. Omdat ze willen dat Cleo hun herkent.
3: Ja, dus, daar is hij natuurlijk geweest.
2: Ja, dat zei ik al.
3: Oh, ja.
4: En nu, hoe ziet de toekomst eruit, jongens?
2: Nou, wij dachten, we gaan bij jou solliciteren. Heb je nog een plek?
1: Nou, jullie mogen sowieso een keer langskomen. Lijkt me heel erg gezellig.
2: Ja, sowieso. Het staat wel op de planning om terug naar werk te gaan. Maar eigenlijk, ik zou in de nabije toekomst wel wat meer zelfstandig weer willen worden. Zodat ik meer bij Cleo thuis kan blijven. En ik denk dat hetzelfde...
3: Meer bij gezin.
2: Ja, meer bij gezin. Ik denk dat hetzelfde geldt voor Kev. Ja. Dus de toekomst is nog heel erg open.
3: Het staat open, inderdaad.
2: Ja. En eigenlijk, ze willen gewoon gelukkig zijn. Dus dat is het plan.
1: Ja, nou, gelukkig zijn. Dat is een heel goed idee. Dat gun ik jullie ook van harte. Hey, en dat filmpje voor de televisiering, was dat zomaar een filmpje? Of hoe moet ik dat voor me zien?
2: Nee, dat is voor zo'n nominatie ding. Ja. Dat je dan op de bank zit en dat je kijkt naar de genomineerden voor een award, zeg maar.
1: Maar zijn jullie ook genomineerd?
2: Nee, nog niet. Dat komt nog volgend jaar.
1: Dan heb ik dat even niet meegekregen. Sorry hoor.
2: Nee, maar nee. Kevin en ik gaan wel naar de televisiering. Oh, dat is onze eerste keer. Ik ben ook nooit geweest. Dus we zijn heel benieuwd.
1: Oh, leuk.
2: Voor ons helemaal popie-opie.
1: Ja. Nou, heel leuk. Hey, ik wens jullie alle liefde van de wereld. Ruud, jij ook, hè? Ja.
0: Dankjewel, Pik.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: Wakker worden zonder gedoe. Met Peter en Milou.

0: Background Attraction en Perfect bij Radio Rijnmond. En Perfect, dat was nou juist zo moeilijk bij deze puzzel.
1: De Peter en Milou puzzel.
2: Puzzel.
1: De Peter en Milou puzzel.
2: Hij was inderdaad heel moeilijk. De opgave was dat Peter 5 vrouwennamen had verstopt in verschillende nummers. Maar die namen werden dan niet gezongen. En ik moet zeggen, Peet, er is maar één iemand.
0: Nee.
2: Eén iemand die heeft 5 namen opgegeven. Maar we weten natuurlijk nog niet of ze goed zijn.
0: Ik geloof niet dat het zo is. Is het echt was, zo? Is er maar één iemand?
2: Eén iemand die ze alle 5...
0: Goed gekeken dat er echt maar één iemand was?
2: Eén iemand was in ieder geval de eerste.
0: Oh, okay,
2: met 5 namen. Ja. Maar zijn ze goed? Arjan uit Spijkenisse, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen.
0: Je moet nog niet zeggen welke namen jij op bent gekomen. Maar ik laat even de fragmenten horen. Moet je tijdens de fragmenten moet je even meezingen welke naam het is?
3: Ja.
0: Oké, ben je klaar voor? Komt-ie.
3: Nou, dit was Celery.
2: En deze?
3: Dat is Kaylee van Marillion. Jolien. Pamela.
2: Je moet er nog één, Arjan.
4: Niemand in huis de deur op.
3: Ja, Susanna.
4: Mijn avond kan niet meer kapot.
0: En jouw ochtend kan niet meer kapot, want het is goed! Yeah! Gefeliciteerd! Wat geweldig gedaan, kerel!
2: Jij gaat er vanoor met een puzzelboekje. Hou je een beetje van puzzelen?
3: Ja, dat is echt een van mijn allerleukste hobby's.
0: Oh, wat leuk!
3: Elke dag gaan we wel een paar puzzeltjes.
2: Nou,
0: om een beetje scherp
2: te
0: blijven. Hartstikke goed, man. Gefeliciteerd, die prijs komt jouw kant op.
2: En zometeen gaan we bellen met Kevin van Eikeren.
0: Ja, want hij is pro-raadslid en nam het gisteren in een duel op in de rechtszaak tegen Wim Beelen, pretpark-eigenaar, ondernemer. Ja, het was zijn woord tegen dat van hem en het was een beetje ingewikkeld. We bellen ook nog met Wim Beelen voordat de uiteindelijke rechter het oordeel velt. Maar eerst doen we dat dus met Kevin van Eikeren.
5: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R. Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
7: Werk nodig? Kom naar ons, Paul en Paul. Wij zoeken monteurs, handige jongens dus.
8: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
9: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
10: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
8: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
11: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
12: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
13: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
14: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Yes, het is 1 minuut over 8. Je luistert naar Radio Rijnmond.
2: Met zometeen heerlijke muziek van Prince en Shanna Spyro voor je.
0: Maar eerst het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Een ongeluk gisteravond laat op de A15 richting Ridderkerk zorgt nu voor veel verkeersproblemen op Voor de Putten. De snelweg is net vrijgegeven, maar vooral op de binnenwegen staat nog muur en muur vast. Het ongeluk was vlak voor middernacht. Een vrachtwagen kantelde ter hoogte van de Europoort en de container kwam overdag dwars op de snelweg te liggen. Dat heeft tot 7:30 vanmorgen geduurd voordat de weg in oostelijke richting vrijgegeven kon worden. Het verkeer komt weer op gang, maar het is flink file rijden, vooral op de N57 en de Groene Kruisweg. Volgens Rijkswaterstaat kan het nog wel even duren voordat alle files zijn opgelost. Waar de problemen het erg zijn, hoor je zo meteen van Milou. Een ambulance is in Rotterdam Prins Alexander vol op een auto gereden. Dat gebeurde gisteravond op de Prins Alexanderlaan. De ambulance had een patiënt aan boord en was met zwaailichten en sirenes op weg naar het ziekenhuis. Een van de twee ambulancemedewerkers raakte dusdanig gewond dat hij zelf ook door moest naar het ziekenhuis. De ander is ter plekke nagekeken. De patiënt bleef ongedeerd en is door een andere ambulance meegenomen. De politie zegt dat de chauffeur van de auto onder invloed was, ook had hij geen rijbewijs. Hij is dan ook aangehouden. Justitie laat psychiatrisch onderzoek doen naar de 20-jarige Mohammed H. uit Purmerend. De man staat terecht omdat hij een 16-jarig meisje uit de omgeving Rotterdam zou hebben gedwongen zichzelf te snijden. Ze moest ook zijn bijnaam Zorro in haar lichaam kerven. Hij zou haar hebben gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen naaktfoto's van haar openbaar te maken. De man had contact gezocht met het meisje via het gameplatform Roblox. De zaak wordt in maart inhoudelijk behandeld in Rotterdam. Jong Oranje heeft zich alsnog geplaatst voor de play-offs voor het EK voetbal. Jong Bosnië werd met 4-0 verslagen, terwijl concurrent Jong Israël punten liet liggen. Tot 20 minuten voor tijd stond er nog 0-0, ondanks dat Oranje veel kansen kreeg. Excelsior-speler Ayman Sliti opende uiteindelijk de score. Daarna volgden nog 2 doelpunten van oud-Dordrecht-spits Devin Haan. Door een puntverlies in Jong Israël klimt Oranje naar de tweede plek en speelt het volgende maand play-off-wedstrijden voor een plek op het EK. Het weer, periode met zon, droog en warm. Het is 21 tot 22 graden vandaag. Vanavond gaat het regenen. Morgen wisselend bewolkt, enkele buien en het is dan een graad of 16. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Dankjewel Dave. En het staat volledig vast rond de Maasvlakte. En dat komt ook door een x-aantal ongelukken wat daar is gebeurd. En die Zuurhofbrug natuurlijk. Onder andere viel op de A15 Rotterdam richting Europort tussen Spijkenisse en de Zuurhofbrug. Daar heb je een uur vertraging. Kwartiervertraging op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam bij de havens 7200-8100. En 57 Middelburg richting Rotterdam bij Rokanje en de aansluiting met de A15. Ook daar een half uur vertraging. En dan tot slot ook de N218, heel veel file. Onder andere Oostvoorne richting Spijkenisse tussen Oostvoorne en de aansluiting met de N57. 10 kilometer en daar doe je meer dan een uur over.
0: Nou, en als je vaststaat, maak je geen zorgen. Wij vermaken je wel met lekkere muziek. Zometeen onder andere deze van Prince.
16: Jouw recept voor een goede start van de dag.

0: uit.
1: Met Peter en Milou.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
3: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
4: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
5: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
6: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
7: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
12: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
13: Het leukste all-inclusive resort van Nederland, dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
14: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: Dit is Radio Rijnmond.
1: Eruit. Met Peter en Milou.
16: Radio met een grote R.

0: 7 oktober 2026, dat is de datum van vandaag. En dat is de dag waarop hij jarig is. Louis Capaldi blaast vandaag 30 kaarsjes uit, daar in Schotland. En laten we hopen dat hij een topdag heeft. Hij heeft het echt niet altijd makkelijk. Leidt natuurlijk aan Gilles de La Tourette en andere psychische klachten. En weet zich af en toe helemaal geen houding te geven op het podium. Maar wat een dijk van een stem heeft die man. Je hoorde Survive. Een hele goede morgen. Welkom op deze heerlijke nieuwe dag.
1: Yes, het is woensdag. De week is weer doormidden.
0: En wij zijn weer live in Kicking vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Periode met zon, droog en warm. Middagtemperatuur 21 of 22 graden.
1: En veel files richting de Maasvlakte. Met de langste op de A15 tussen Spijkenisse en de Suurhofbrug. En dan heb je een uur vertraging.
0: De pretparkeigenaar Wim Beelen die stond gisteren tegenover het Rotterdamse pro-raadslid Kevin van Eiker in de rechtbank voor een kort geding. De rechter die hoopte de twee nader tot elkaar te brengen. Maar dat bleek vergeefs. Van Eiker staat achter zijn uitspraken over Beelen. En Beelen die eist rectificatie. Maar wat waren het nu eigenlijk voor uitspraken van Beelen van Eiker over Beelen?
2: Over dat hij al jaren vastgoedontwikkelaar ook is. En zijn gedrag wijst erop dat hij gewoon een speculant is en probeert om een plek aan tafel te krijgen in 2030. Om daar toch een graantje van mee te pikken. Ja, daar heb ik gewoon wat van gezegd, dat hij een speculant is. En daar is hij boos over.
3: Als jij dingen roept over een ander als politicus, dan heb je een voorbeeldfunctie. Dan moet het wel zeker kloppen. Je moet het goede voorbeeld geven. En het polariserende samenleving waar we in leven, dat komt doordat dit soort uitspraken gedaan worden, ongefundeerd. En dat kan ik gewoon niet over mijn systeem heen krijgen.
0: Nou, op 2 oktober dan volgt de uitspraak van de rechter. Dan wordt duidelijk of Van Eiker zijn uitspraak inderdaad moet rectificeren.
1: En Rotterdam heeft deze winter voor het eerst een permanente winteropvang voor dakloze mensen. Vanaf 1 november is de opvang in de Overschie 5 maanden lang dagelijks geopend, ongeacht de temperatuur.
0: En na 208 wedstrijden in het blauw-wit van Argentinië zit het er nu echt op voor Lionel Messi. Hij nam namelijk afgelopen nacht afscheid met een 3-0 overwinning van het internationale voetbal. In een oefenwedstrijd tegen Benin. Zijn toegift kwam in de vorm van 2 assists en een goal vanaf 11 meter.
4: Bayern Messi. Supina, Valero, va Messi, Valero.
0: Goal! Ja, die man is daar nog bezig met een goal, dus ik moest hem op een gegeven moment even afbreken. Van lucht en dan gaat hij gewoon nog een kwartier
1: Bizar. Door.
0: Ongelooflijk.
1: En weet jij trouwens wat een plantaarnpaal is?
0: Een plantaarnpaal?
1: Ja, een plantaarnpaal. Zometeen hoor je het antwoord van de Rotterdamse bedenker Matthijs.
0: Ik ben heel erg benieuwd. Nou, zo meteen dus het antwoord. 14 minuten over 8, Radio Rijnmond met zo meteen Sophie Alice Bechter. Maar eerst Prince en dit is Kiss.

0: Kiss.
1: Prince and the Revolution en Kiss bij Radio Rijnmond. Het is 17 minuten over 8. En een goed idee is één ding, maar als je er ook nog een geweldige naam bij weet te bedenken, dan ben je wat mij betreft echt de koning. Matthijs, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat heb jij bedacht?
2: Ik heb een plantenbak ontworpen die je om lantaarnpalen kan zetten. En waarin je klimplanten kan plaatsen die langs de lantaarnpaal omhoog klimmen. En dat heb ik plantaarnpaal genoemd.
3: Wat een geweldige naam, plantaarnpaal.
1: Daar krijg je sowieso al een applaus voor.
3: Ja. Van twee mensen, maar in gedachten veel meer. Maar Matthijs, neem ons even mee. Hoe ben je op dit idee gekomen? Hoe is dit ontstaan?
2: Nou, ik woon en werk in Rotterdam. En als ik 's ochtends op mijn fiets naar mijn werk fietste, dan kwam ik langs de OC-dijk. En daar was een lantaarnpaal waar eigenlijk van nature al klimplanten langs omhoog aan het klimmen waren. En elke keer als ik daar langs fietste, dacht ik, het zou toch mooi zijn als elke lantaarnpaal in Rotterdam er zo uitziet. En dat is eigenlijk gewoon de basis geweest om over na te gaan denken. En toen heb ik er een vader-zoon project van gemaakt. En ben ik samen met mijn vader gaan zitten om eigenlijk een eerste prototype te bouwen. En daar is uiteindelijk plantaarnpaal uitgekomen.
1: Wat ontzettend leuk. Zitten jullie samen, het is een vader en zoon project, zitten jullie ook echt in het groen samen?
2: Nee. Ik zit in de data en mijn vader zit in de bouw.
1: Maar samen zitten jullie dus wel in het groen. En wat bijzonder om dit samen te doen. Want wat heeft het voor jullie band gedaan?
2: Goed, ja, nee, je merkt wel dat om samen aan de keukentafel hierover te sparren, dat geeft natuurlijk wel een, dat verbindt wel.
3: Nou, zeker, maar je had ook gewoon even naar het tuincentrum kunnen gaan met z'n tweetjes, daar een kop koffie kunnen drinken, een leuke bloempot mee kunnen nemen en kunnen neerzetten naast de lantaarnpaal, toch? Wat hebben jullie precies gedacht, hoe zijn jullie te werk gegaan?
2: Nou, zoals ik zo al zei, van ik heb verder geen technische achtergrond. Dus ik had wel een idee. Maar hoe je van een idee een product maakt, ik had geen idee. Nee. Dus het hielp dat mijn vader vanuit zijn achtergrond bouwtekeningen kon maken. Dus ik ben gewoon met schetsen aan de slag gegaan. En je krijgt dan heel snel heel veel vragen. Uiteindelijk wil je natuurlijk een product ontwerpen wat ook als Feyenoord een keer verliest nog eens blijft staan.
1: Ja, inderdaad. Mooi gezegd.
2: Dus ja, je moet inderdaad wel zorgen dat er de juiste houtkeuze, het juiste ontwerp. Ja, en op die manier kwam ik toch al vrij snel bij mijn vader terecht.
1: Wat leuk,
2: en dat, die samenwerking die verliep eigenlijk heel soep.
1: En jij bent van de data, dan wil ik wel even weten, hoeveel van die plantaarnpalen zijn er inmiddels in Rotterdam en kunnen we uitbreiding verwachten?
2: Ja, het zijn ongeveer 20. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb de laatste tijd weer heel veel leuke reacties gehad. Dus het zou er zomaar kunnen dat er nog wat meer gaan worden.
1: Wat goed zeg. Kunnen mensen zich opgeven voor een plantaarnpaal bij je of zo?
2: Daar ben ik nu nog even mee met iemand anders over in gesprek. Oh, ja. Maar we zitten er wel naar te kijken inderdaad om mogelijk een punt te maken waardoor mensen zich kunnen aanmelden.
3: Iedereen zou dit ook moeten hebben in de wijk. Lekker groen.
1: Een plantaarnpaal. Matthijs, de man achter de plantaarnpaal. Prachtig hoe zo'n klein idee een straat helemaal kan opfleuren. En wil je ze zien? De Van der Takstraat is het, geloof ik, hè?
2: Dat klopt.
1: Ja, daar staan ze allemaal, alle 20. Het hele verhaal kun je ook teruglezen op onze website of via de Rijnmond-app. Matthijs, fijne dag. Groetjes aan pa ook, hè?
2: Hey, dankjewel. Hoi, hoi.
1: Dit is Sophia, dat is Baxter. Murder on

0: Why Do Fools Fall in Love bij Radio Rijnmond. Diana Ross op je favoriete radiozender. Ik moet zeggen, ik ben heel snel verliefd altijd. Maar ik ben niet meer verliefd geworden sinds ik getrouwd ben met mijn vrouw. Dus ik ben alleen nog maar verliefd op mijn vrouw.
1: Als ik dat zou zeggen, of niet?
0: Nee, maar daar ben ik zo blij mee. Want voor hetzelfde geld word je verliefd op iemand anders. Ja. Dat wil ik toch even...
2: Maar is zij nog verliefd op jou na die tickets?
0: Nee, dat denk ik niet. Nee.
2: Zometeen krijgen we de hoofdpunten van het nieuws van deze datum.
1: Het was voor kinderen gisteravond weliswaar een schoolavond. Maar in Alblasserdam mochten ze toch wat langer opblijven. Daar was een reden voor. En die hoor je zometeen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
5: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Rijnmond gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 93.4 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Rijnmond. Denk vooruit.
6: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. De slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlab. Al jaren een begrip in de regio.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/jointheclub.
9: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.

0: Pot 50. Weet wat je moet doen.
1: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Vrijdag 9 oktober in Ahoy, Rotterdam. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
2: Hey joh, je auto kan er toch niet zo bijrijden, hè?

0: Niet lullen, gewoon wassen.
1: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen Rotterdam.
2: Het is 8:30, een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de vier langste files op dit moment bij ons in de regio. Het is druk op de Maasvlakte en dat merk je ook op de A15. Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-West, 12 kilometer. Iets meer dan een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk en de weg is daar wel weer vrij. Een langere file die vind je op de A15 Rotterdam richting Europort tussen Spijkenisse en de Suurhofbrug, 14 kilometer, maar daar doe je wel 3 kwartier langer over. Dan verderop op de A27 file Breda richting Gorkum tussen Oosterhout en Industrie. Gebied Aveningen, 14 kilometer. Daar heb je een klein half uur vertraging. En de langste file in onze regio die vind je op dit moment op de N218. Oostvoorne richting Spijkenisse tussen de aansluiting met de N496 en de aansluiting met de N57. 4 kilometer en daar doe je nu 1 uur en 1 kwartier lang over.
3: De weerman Ed Aldus, wat voor dag krijgen we vandaag? Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Nou ja, een hartstikke lekkere, ja, bijna nazomerse dag, denk ik. We hebben net een prachtige zonsopkomst gehad op een aantal plekken in de regio. En ja, op dit moment schuilt er ook nog wel wat bewolking over. Maar de zon die komt er ook al bij. Dit is het begin van een hele mooie dag. Want het blijft tot de avond overal droog. Er is veel zonneschijn en de maximumtemperatuur die komt uit op zo'n 21 of 22 graden maar liefst. En er staat niet veel wind. Pas eind van de middag komt er meer bewolking en dan in de loop van de avond gaat het van het westen uit regenen. En de wind, ja, die gaat pas vanavond langs de kust flink in kracht aantrekken. En morgen overdag is het wisselvallig. Het is zeker niet heel de dag slecht. Want een lagere temperatuur hoeft niet te zeggen, ja, dat het heel erg slecht is natuurlijk. Maar we krijgen morgen wel wisselvallig weer met ja, een mix van zon en bewolking. Er vallen ook verspreid over de regio een aantal buien morgen. Het is een heel stuk frisser, een graad of 16. Maar dat is voor deze fase van oktober heel, heel gewoon. En de wind die waait erbij uit het noordwesten. En ja, aan zee is die dan toch wel af en toe krachtig, een windkracht 6. Nou, het zal best wel even wennen zijn, denk ik. Want voor de laatste keer dat we zo'n temperatuur hebben gehad van 16 graden, dat was op 18 mei.
3: Zo, het is echt een tijd geleden. Dankjewel, Ed Aldus was dat. Het is 8:58. Tijd voor de hoofdpunten. Dave Datema, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De politie heeft iemand opgepakt waarvan ze denken dat hij heeft aan schieten in het centrum van Rotterdam gisteren. Toen werd hij iets voor 6 werden 1 of meerdere knallen gehoord. Er was ook een kogelinslag gevonden. Maar voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Uren later werd de man gearresteerd op de A13. Wie vanaf 2029 een nieuwe cv-ketel nodig heeft, moet dan ook verplicht een hybride waterpomp kopen. Het kabinet stelt dat verplicht voor huiseigenaren. De regel geldt niet voor appartementen en monumenten. De maatregel zou eigenlijk al dit jaar ingevoerd worden, maar het kabinet schoof zacht ervan af, omdat zijn nieuwe pomp al gauw €8.000 kost. En de nieuwe minister zegt dat huiseigenaren ervoor kunnen sparen en wil renteloze leningen aanbieden. Met een hybride warmtepomp wordt een huis elektrisch verwarmd, maar in koude periodes wordt ook nog gas gebruikt. En kinderen in Alblasserdam mochten gisteravond opblijven om mee te doen met een demonstratie. Het gemeentebestuur wil namelijk 12 speeltuintjes weghalen. Vanwege achterstallig onderhoud zijn ze gevaarlijk geworden. En geld om op te knappen of te vervangen, dat is er niet. Een handtekeningenactie leverde bijna 800 kruisjes op. En dus was er gisteravond een demonstratie met het Hart van Nederland.
6: Tweede individu van je huis is dus echt superbelangrijk. Daarom wil ik aan jullie van de gemeente vragen, willen jullie alsjeblieft de speeltuin houden? Dat zou mij en alle andere kinderen erg gelukkig maken. Bedankt voor het luisteren.
3: Oh, mooi.
5: Ja, de demonstratie was op het Raadhuisplein in Alblasserdam, voorafgaand aan een gemeenteraadsvergadering. Daar stond het speeltuinenplan niet eens op de agenda. Dat komt naar verluid pas volgende maand aan bod.
3: Maar ik vind het zo schandalig. Er zijn 11 speeltuinen, zei je?
5: 12.
3: 12 speeltuinen. En die gaan allemaal weg?
5: Ja, die gaan allemaal weg. Die zijn allemaal, ja, in de loop van de jaren nauwelijks onderhouden. Dus die zijn nu een gevaar om in te spelen. En dus heeft de gemeente gezegd, ja, we kunnen of we moeten ze vervangen, of moeten ze weghalen. Vervangen, daar is geen geld voor, dus gaan ze maar weg.
3: Je kan er toch wel een paar vervangen, zou je zeggen.
2: Ja, en dan vind je het gek dat niemand meer buiten speelt.
3: Nee, precies. Nou, hartstikke goed.
7: Dit is Radio Rijnmond.

0: beste uit de jaren 80, 90 en nu een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond met The Barge en Rhythm of the Night.
1: En zometeen bellen we pro-raadslid Kevin van Eikeren, die gisteren een rechtszaak had tegen ondernemer en pretparkeigenaar Wim Beben.
2: Rijnmond Nieuws.
1: Maar eerst het laatste voetbalnieuws uit de regio. Allereerst goed nieuws voor Feyenoord, want coach Giovanni van Bronckhorst werd uitgeroepen tot Rinus Michels coach van de maand september. Feyenoord won in de maand september 3 keer op rij in de competitie en scoorde 15 keer. Opvallend, want Gio die ziet juist die 5-1 nederlaag bij Barcelona als een belangrijk moment. Misschien zelfs een kentering.
3: De kritiek na de wedstrijd was dat we daarheen gingen als een soort schoolreis. Nou, dat was natuurlijk totaal niet zo. We hebben die wedstrijd natuurlijk gewoon goed kunnen voorbereiden. Ik dacht van tevoren, ja, wat kunnen we doen? We kunnen daar 5-4-1 gaan staan, wachten op een counter. Of we kunnen ons spel proberen te spelen tegen een, ja, een tegenstander van wereldformaat. En dat hebben we, ik heb voor het laatste gekozen. Dus ik denk dat die wedstrijd ons heel veel positiviteit heeft gebracht. Je hoort vaak ook trainers zeggen, ik heb het ook vaker gezegd en ook vaker tegen me gezegd, dat je heel veel leert van verliespartijen. En ik denk dat wij heel veel geleerd hebben van onszelf in dat team.
1: Anders Giovanni van Bronckhorst in gesprek met Kenneth Perez van ESPN. En dan Feyenoord's Jiviro Reed, die mag met Jong Oranje blijven dromen van het EK voetbal. Hij was aanvoerder tegen Bosnië en ze wonnen met 4-0. Maar ze waren ook afhankelijk van Israël, dat gelijk moest spelen tegen Noorwegen. En dat gebeurde wonderwel. Het werd zowaar 1-1.
4: Ik hoor net dat Israël 1-1 heeft gespeeld. Dat betekent dat wij door zijn naar de play-offs. Ja, mooi. Verdiend vind ik ook. We waren bijna elke wedstrijd wel de betere ploeg. En vandaag ook weer zo. Verdiend. Ja, ik dacht ook misschien wordt het weer zo'n wedstrijd. Maar ja, we hadden gewoon vertrouwen. We hadden goed gesproken in de kleedkamer. Ook een beetje hard naar elkaar, want we moesten gewoon scoren.
5: Maar wie neemt dan het voortouw? Want ja, 0-0 met rust is niet goed.
4: Nee, geen ruzie natuurlijk. Wel positief.
5: Nee, 0-0 met rust is
4: met
5: niet
4: rust.
5: Goed.
4: Oh nee, klopt.
1: Ik vind het zo mooi, die miscommunicatie met Maggiano Vink. Hey, 0-0 met rust is niet goed.
0: Nee, er was geen ruzie.
1: Ja,
0: ja, maar even. Het is toch ook gewoon geluk hebben?
1: Nou, een beetje geluk hebben wel inderdaad. Want ze hebben het bepaald niet zelf afgedwongen natuurlijk. Michael Reiziger en de zijnen hebben best wel gefaald in deze campagne. Jong Oranje is dus nu nog niet geplaatst ook voor het EK. De loting voor de play-offs die is 9 oktober. En in november dan vallen de beslissingen.
2: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.

0: Alex Horn en Emerald Eyes voor je op Radio Rijnmond.
1: Gisteren stonden ondernemer en pretparkeigenaar Wim Beelen en pro-raadslid Kevin van Eikeren tegenover elkaar in de rechtbank. Aanleiding vormt de uitspraken die van Eikeren eerder bij Rijnmond deed over Beelen. Beelen die vindt namelijk dat zijn goede naam daarmee is aangetast en beschuldigd van Eikeren van smaad. Even om het geheugen op te frissen. Dit waren onder meer de uitspraken die van Eikeren deed bij ons in het programma in de ochtendshow van Radio Rijnmond.
2: Hij speelt bij jullie en elders de Samaritaan in de krant. Maar het is gewoon een spijkerharde speculant. Hij versloopt bedrijven overal. En hij verkoopt straks gewoon de rommel voor oud ijzer om een plek aan tafel te krijgen om straks peperdure woningen daar te willen gaan bouwen.
1: Nou, we blikken terug met de twee hoofdrolspelers. Dat doen we voor de uitspraak van de rechter op 20 oktober. Vandaag met pro-raadslid Kevin van Eikeren, dus later nog met Wim Beelen. Goedemorgen, Kevin.
2: Goedemorgen.
1: Je hebt hier bij Rijnmond stevige uitspraken gedaan over Wim Beelen. Over dat hij dus een spijkerharde speculant is, peperdure woningen wil bouwen. Kun je die uitspraak ook daadwerkelijk bewijzen?
2: Ja, zeker. Dat heb ik gisteren ook in de rechtbank. En dat staat ook in 27 pagina's door mijn advocaat opgeschreven. Dat gaat natuurlijk. Op 1 april heeft het AD daar zelfs ook nog een artikel over geschreven. Dat hij en Henny van der Most al bezig waren om een deal te maken. Om met elkaar uiteindelijk 50-50 de winst te delen. Ja, en in Amsterdam, heb ik toen ook bij jullie in de uitzending gezegd, dat liet je net niet horen, maar dat zei ik ook, je moet ze in Amsterdam maar eens bellen hoe dat is gegaan. Dat speculatieve gedrag. En gisteravond gistermiddag in de rechtbank zei hij ook, ja, we hebben 21 keer concepten ontwikkeld. Ja, volgens mij speculeren gewoon, iets kopen.
1: Maar ben jij niet een beetje aan het speculeren, Kevin? Want hij heeft toch nog nooit woningen gebouwd?
2: Nee, het gaat niet om woningen bouwen. Het gaat erom dat je iets ontwikkelt wat meer waard wordt. Dus wat het nou woningen zijn die peperduur zijn of middelduur, dat maakt helemaal niet uit, dat is het hele punt niet. Dus ja, kijk, hij maakte gisteren ook, het was typisch Beelen, hij maakte er een heel drama van. Maar waarin het hele spul in de kern om gaat, en dat heb ik ook bij jullie gezegd, is dat er een contract ligt tot en met 2030. En Van der Most haalde alle deadlines niet in 2025. En toen die failliet ging, heeft de voltallige gemeenteraad gezegd, nou, we gaan daar betaalbare woningen bouwen. En daar is de burgemeester en de wethouders zijn er nu ook mee aan de slag. Ja, en iedere keer als ik zeg, let op meneer Beelen, in 2030 gaan we daar wat anders doen. Dat wist u voor de veiling. Ja, dan wordt hij boos.
1: Dat zijn niet de uitspraken waardoor hij die rechtszaak aanspant. Hè? Dat gaat natuurlijk meer over de beledigingen die hij uit. En waar geen hard bewijs voor is. Daar gaat die rechtszitting over.
2: Nee. Want belediging, het is geen beledigingen. Daar gaat die rechtszaak niet over.
1: Het gaat over proleet, over patjepeer, over spijkerharde speculant. Over die woningen, die peperdure woningen die gebouwd zouden worden.
2: Dat is dus volledige kul. Dan had je ook gewoon je huiswerk moeten doen. Het gaat niet over proleet of patjepeer. Dat zijn woorden. Ik gebruik soms scherpe woorden en stel kritische vragen. Ze hebben mensen me ook voor in de gemeenteraad gestemd om dat te doen. Nou, de rechter kijkt ernaar of dat ik bij jullie in de uitzending niet te scherp de boel had verwoord. Dat hij daar zit met speculatieve bedoelingen. Nou, ik denk dat ik dat gewoon mag zeggen. Wij denken dat we dat gewoon mogen zeggen. En de rechter kijkt er nu naar. Wij zijn ook heel benieuwd of dat dan wel of niet mag. Nou, ik denk van wel. Maar we gaan het zien, joh.
0: Heeft een van jullie je best gedaan om dit buiten de rechtbank op te kunnen lossen? Om een kopje koffie te gaan drinken, om aan tafel te komen?
2: Absoluut. We hebben 2 keer geprobeerd om een koffieafspraak te regelen. De eerste keer was in mei. Toen zei meneer Beelen, kom vandaag. Zeg ik, nou, ik kan vandaag niet, ik ben gewoon aan het werk. Nou, volgens hem had ik toen geen hart voor Rotterdam-Zuid en de kinderen van Zuid. Waar ik me elke dag voor inzet, zowel in de gemeenteraad als erbuiten. En gisteren heb ik ook nog geprobeerd op de gang in de rechtbank om toenadering te zoeken. Ik zei, joh, laten we nou gewoon koffie gaan drinken, maar dat betekent wel één ding.

0: sorry. Maar dan, ja, dan houdt het toch ergens een keer op, weet je wel. Ja, ik heb mijn best gedaan. Ja, hij wil dat gewoon niet. En hij heeft er nog een schep bovenop gedaan, voor de rechter ook. Want hij werd heel erg boos, dat heeft iedereen ook kunnen zien. En hij zei van, nou, ik ga door tot de laatste snik. En ik, met dat procederen. Ja, sorry, maar ik ben gewoon een normale gozer uit Charloes met een normale baan.
1: Nou, normale gozer, je bent een politicus. Je snapt ook wel dat mensen kunnen denken, die van Eikeren, die gebruikt deze rechtszaak om zichzelf politiek te profileren. Want jij roept allemaal mensen op, kom naar die rechtszaal. Ze hebben allemaal een baardje van jou.
2: Ja. just me,
1: Kevin. Ja. Is wel heel grappig, maar het is ook wel jezelf enorm op de kaart zetten op deze manier.
0: Nou, dit is echt pure flauwekul. Ik ben niet degene die een rechtszaak is begonnen.
1: Hoezo is dat pure flauwekul? Dat doe je toch via social media? Jij laat toch steeds zien van dat jouw onrecht wordt aangedaan. En jij roept toch mensen op om daar met z'n allen naartoe te komen? Dat is toch helemaal geen onzin?
0: Ik moet toch wat? Ik ben gewoon iemand uit Charloes. Ik heb gewoon een normale baan.
1: Nou, je bent wel de boel enorm op de spits aan het drijven.
0: Mag ik uitpraten? Ik heb gewoon iemand met een normale baan. Er komt iemand met honderden miljoenen op de bank. Die sleept mij voor het minst of geringste voor de rechtbank. Die wil niet koffie drinken. En ja, tuurlijk ga ik dan zorgen dat ook mijn achterban en de mensen die op mij gestemd hebben meegaan. Om te laten zien dat we ons niet monden laten maken in Rotterdam. Dat is toch om de wereld dat ik nu de schuld krijg van die rechtszaak.
1: Nou, dat is de ene kant. Je kan natuurlijk zeggen van, ik word voor het minst of geringste voor de rechter gesleept. Aan de andere kant heeft Belen zoiets van, ja, waarom werk jij zo polariserend? En waarom zeg je dingen over mij die je niet kunt hardmaken? Dat kun je namelijk ook niet hardmaken, dat die peperdure woningen bijvoorbeeld gebouwd worden.
0: Dat heb ik heb dat net uitgelegd, wat ik bedoel met dat speculatieve gedrag. Dat heeft ook te maken met zijn gedrag in het verleden. Hij is nog nooit pretpark-eigenaar geweest. Maar wel allerlei speculatieve projecten ook gehad. Daarnaast, als je zegt, als het gaat om woordgebruik, denk ik van, nou, weet je, patje peer en proleet en andere dingen, dat heb ik net al gezegd, moet de rechter maar, of hoe heet het, daar kan iedereen het zijne van vinden. Meneer Belen zegt zelf, en over dat polariseren, meneer Belen zegt zelf in alle podcasts dat ik ervoor gezorgd heb, eigenhandig, dat de kinderen op Rotterdam-Zuid allemaal in de armoede zitten. Dat iedereen die zijn kinderen meeneemt naar de Efteling, dat je daar als mens verkracht wordt.
1: Dat zijn uitspraken die ruk je nu uit zijn verband. Ik ken die uitspraken ook, maar die zijn nu echt. Die ruk je echt uit zijn verband.
0: En hij heeft jou ook. Zet de link maar hier in het artikel. Zet het er maar in, Peter. Ja. Ik vind het prima. Dan kunnen mensen het zelf beluisteren. Maar ik maak er ook geen groot punt van. Nou. Kijk, als iemand dan iedereen zijn bankrekening laat zien en ook zegt, joh, 6,5 miljoen heb ik in een week terugverdiend. Ja, weet ik, dan ben je bij mij thuis. Gewoon zo praten wij gewoon op Charles.
1: Ja, zo praten wij gewoon. Maar misschien moeten we juist. Ja. Kevin, misschien moeten we juist wat liever tegen elkaar zijn. Heb je daar wel eens over nagedacht?
0: Ik ben hartstikke lief. Ik maak me elke dag hard voor de school van de kids. Ik zit in de bewonersvereniging. Ik kom op voor het belang van mijn wijk. Ik ben met iedereen lief. Ja, maar als mensen ook gaan treiteren en om zich heen slaan, ja, dan streek ik ook ergens een streep in het zand. Ik laat niet over me heen lopen en ik laat me zeker niet mond open.
2: We wachten in spanning af.
1: Op 20 oktober is het laatste woord aan de rechter. Dankjewel voor je tijd. Kevin van Eikeren hoorde je, pro-raadslid. Dus
0: hier
1: op Radio Rijnmond. Hoi, hoi. De boer op komt eraan zometeen met de 5 na 9. Eerste Mea, All About The Money, nu met Peter Ebilou op Radio Rijnmond.

0: Het is Mea, All About The Money bij Radio Rijnmond.
1: En zo meteen hoor je Ruud de Boer in de Boer op met natuurlijk de 5 na 9. En hij begint met Duran Duran, U2 en Kings met Lola.
2: Ik heb er zin aan.
1: Ik ook.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Radio met een grote R.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Voordeelhuitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169.
7: Voordeelhuitjes.nl. Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
6: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
8: Voordeelhuitjes.nl.
9: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
10: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
11: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
12: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
13: Oh nee, verzekering...
12: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
13: Oh, wil ik wel.
12: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
14: Social deal, hotel deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social deal. Deals die je niet mag missen.
17: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
18: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
19: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
0: Goedemorgen, je bent bij De Boer op Radio Rijnmond. Het is bijna 9:00 en dat betekent dat we de koffiecorner zo meteen gaan openen. Je kunt meepraten over het nieuws, je weet het. Het gesprek van de dag bij het koffiezetapparaat, dan wel de waterkoeler. En ik kan je ook vertellen dat we zo meteen een prachtige 5 na 9 hebben. En ja, zet je alvast maar even schrap voor maar liefst 3 prijzen vandaag in deze uitzending. In de nieuwsquiz. En we gaan ook nog eens een keer die noodradio weggeven. Eerst het laatste nieuws krijgen van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
20: Goedemorgen. Een ongeluk gisteravond laat op de A15 richting Ridderkerk zorgt voor veel verkeersproblemen op Voorne Putten vanmorgen. Vooral op binnenwegen staat het muurvast. Het ongeluk was vlak voor middernacht. Een vrachtwagen kantelde ter hoogte van de Europoort en de container kwam overdwars op de snelweg te liggen. Het heeft tot 7:30 vanmorgen geduurd voordat de weg in oostelijke richting vrijgegeven kon worden. Het ongeluk valt samen met extra verkeersmaatregelen rondom de Zuurhofbrug. Het liep daarna niet alleen vast op de A15, maar ook op de N57 en de Groene Kruisweg. Waar het nu nog vast staat, hoor je zo meteen van Ruud. De politie heeft een man aangehouden op verdenking van schieten in het centrum van Rotterdam. Rond 17:45 kwam de melding binnen dat iemand stond te schieten op de Nieuwstraat. Er is een inslag gevonden, maar de schutter ging er snel vandoor in de auto. De verdachte werd gisteravond laat aangehouden op de A13. Er wordt nu onderzocht wat zijn rol precies is geweest. Rotterdam krijgt een permanente winteropvang voor daklozen. Tot nu toe regelde de gemeente alleen nachtopvang als de gevoelstemperatuur onder de 0 uitkomt. Maar vanaf 1 november kunnen mensen 5 maanden lang elke dag terecht aan de Volkelstraat. Het plan was al eerder al aangekondigd. Volgens de gemeente slapen dagelijks zo'n 200 tot 300 mensen buiten in Rotterdam. Maar de wethouder verwacht niet dat iedereen gebruik wil gaan maken van de winteropvang. Als het echt gaat vriezen, breidt de gemeente de basisopvang wel verder uit, zo schrijft de wethouder. De Amerikaanse president Donald Trump is van plan zeer binnenkort te gaan bellen met zijn Russische collega Poetin over de doden in een pestinstituut in Irkoetsk. Volgens Russische media overleed de vrouw aan de pest. Maar de autoriteiten hebben het over een longontsteking met onbekende oorzaak. Slachtoffer was laboratoriummedewerker bij een instituut dat al bijna 100 jaar onderzoek doet naar de ziekte. Russische media schreven dat de vrouw besmet was geraakt toen een reageerbuis brak. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft contact gezocht met de Russische Gezondheidsdienst om meer informatie te krijgen. Ook is aangeboden om eventueel in te springen. Het weer, periode met zon, droog en warm. Het is 21 tot 22 graden vandaag. Vanavond gaat het regenen. Morgen wisselen bewolkt, enkele buien en het is dan een graad of 16. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Dave. De verkeersinformatie, je hoorde het net al van Dave. Toch wel wat troubles. Dit zijn files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer. Dan kom ik al snel uit op de A4 Den Haag richting Schiphol. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet. Hou daar rekening met 10 minuten extra. Dik een kwartier vertraging op de A4 Den Haag richting Schiphol. Tussen Zoeterwoude Rijndijk en Roelof Arendsveen. Daarachteraan dus. Door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A15. Gorinchem richting Rotterdam. Tussen knooppunt Gorinchem en Harningsveld Giessendam. 10 minuten. De 15 Rotterdam richting Europort. Tussen de Thomassentunnel en de Zuurhofbrug. Een half uur vertraging. Dan 10 minuten extra op de 16. Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. En ook 10 minuten vertraging op de 20, Hoek van Holland richting Gouda tussen Vlaardingen en Rotterdam over Schie. Eens even kijken, de 27 zie ik ook nog. Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond. Een kwartier ben je daar langer onderweg. En dan de N-wegen, de N218, Oostvoorne richting Spijkenisse. Tussen Oostvoorne en de aansluiting met de N57. Moet je rekening houden met minstens een half uur extra reistijd. En de N218 Spijkenisse richting Oostvoorne tussen Briel en de aansluiting met de N15. Ruim 20 minuten vertraging. Als je onderweg bent, rij voorzichtig en geniet zometeen van een heerlijke 5 na 9. En dat heeft alles te maken met een evenement. Schouder aan schouder. Welke platen horen erbij en wat voor evenement is dat? Je hoort het zo.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
21: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardijen Rotterdam.
2: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
22: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
23: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
24: Meer van minder. Simpel.
25: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
26: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
27: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
26: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
28: Ah, hier kan het.
26: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
29: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
30: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
31: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
32: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op. Ruud de Boer.
4: Met een grote R.
3: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4. 5 na 9.

0: Duran Duran en Wild Boys. De eerste van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5 na 9.
0: Aangevraagd door Ed Peters, die zijn wilde haren nog lang niet heeft verloren.
2: Toch? Dat klopt, ja.
0: Wild Boys was de eerste die je hebt aangevraagd van Duran Duran. Ja, jij wil graag met mij praten over een mooi evenement dat eraan komt. Schouder aan schouder. Dat is volgende week, hè? Of tenminste iets meer dan een week.
2: Ja, iets meer dan een week. Ja. Volgende week donderdag. Dus spannend.
0: In Ahoy, in Rotterdam.
2: In Rotterdam.
0: Ja, het is... Nou, in deze donkere tijden is het wel even lekker om inderdaad letterlijk schouder aan schouder te staan. Lekker met Nederlandstalige nummers lekker meeblaren, maar Engels mag ook. Dat wordt echt een feestje.
2: Ja, zeker weten, ja. Vandaar dat ik ook de keuze heb gemaakt van zowel Nederlandstalig als dance. Een beetje terug in de tijd. Ja. We gaan van Johnny Logan tot en met Paul Elstak, alles wat ertussen zit.
0: Ja. Ja, Johnny Logan, daar bleef ik echt op haken. Die heeft twee keer natuurlijk het Songfestival gewonnen. Met, eentje was volgens mij What's Another Year. Maar die is nog steeds alive and kicking.
2: Nog steeds alive and kicking en nog super goed bij stemmen dus.
0: Oh, wat goed zeg, hij. Ja.
2: Ja.
0: Hey, maar het is, want jouw aangevraagde 5 na 9 weerspiegelt een beetje de variëteit van die avond. Hè? Want we hebben echt wel mooie gevarieerde platen zometeen ook in de 5 na 9, waarvan we er al eentje draaiden. Maar als ik zo de line-up zie, dan zie ik niet alleen Johnny Logan, maar bijvoorbeeld ook Gerard Joling.
2: Ja, daar ben ik ook best wel trots op. En dat is eigenlijk de artiest in Nederland op dit moment.
0: Ja,
2: dus,
0: maar ik zie ook Snap ertussen staan.
2: Snap, ja, dat is weer van een beetje toen ik een jaar of 20, 25 was natuurlijk. Zag je al die videoclips op tv. En het is bijzonder dat ik ze nu live heb kunnen boeken. Dus,
0: ja. Ja, want hoe is dat voor jou inderdaad? Ik bedoel, er zitten ook wel wat jeugdhelden van jou tussen. En dan,
2: op
0: een gegeven moment ben je zelf verantwoordelijk voor het boeken van die artiesten. Dat moet toch een gek gevoel geven?
2: Ja, dat is ook best wel zo, ja. Vroeger zat je naar de clips te kijken, nu heb je dan contact wel via het management. Maar
0: je bent ze ook wel keihard aan het boeken, Ed.
2: Ja.
0: Ja,
2: het is best bijzonder.
0: Ja, dat is best bijzonder. Ja, Snap zie ik staan, Gerard Joling, maar DJ Paul Elstak zal ook zijn acte de présence geven.
2: Maar Rotterdam ook, dus.
0: Ja, maar ook, over Rotterdam gesproken, Sherman Rouse, die doet ook duit in het zakje.
2: Ja.
0: Het wordt een hele gevarieerde avond, Ed.
2: Ja, ik ben ook van het gunnen. Ik zeg altijd, wie niet kan delen zal nooit vermenigvuldigen. Dus er moesten een paar Rotterdammers ook bij natuurlijk. Onder andere Sherman Rouse, Paul Elstak en de zingende buschauffeur.
0: Ja, fantastisch.
2: En mijn maatje Wim Dalmee. Dus,
0: dat wordt echt een topavond. Allemaal in Ahoy. Donderdag 15 oktober.
2: Ja.
0: Zijn er nog kaarten eigenlijk, Ed?
2: De balkons zijn uitverkocht, dus alle zitplekken zijn weg. En we hebben nu alleen nog Golden Circle staanplaatsen te koop. Dus.
0: Ja, goed, als mensen helemaal in de stemming zijn gekomen, zeker na de 5 na 9, dan weten ze
2: waar ze
0: zijn. Hey, en straks de Kings de Kings met Lola heb je aangevraagd. Maar ook I Will Survive van Gloria Gaynor. Heeft dat te maken met het feit dat je deze... heeft het ermee te maken dat je deze enorme organisatie hebt overleefd? Is dat het?
2: Ja, ook. Inderdaad, ja.
0: Someone Loves You Honey van June Lodge in Prince Mohammed. Nou ja, dat is misschien ook een beetje dat schouder aan schouder gevoel, hè?
2: Zeker weten.
0: Ja. Is alles een beetje rond? Of is dit zo'n laatste week voor jou organiseren dat alles nog bij elkaar moet komen en de letterlijke laatste loodjes?
2: Nou, de grote lijnen zijn natuurlijk rond. Dat zou niet best zijn als we dat nu nog moesten doen. Maar
0: je weet het
2: niet. Ik heb gelukkig steun van een goede producent daarin. Dus die helpt mij bij alles. Ja. Dus we zijn nu met de laatste dingetjes eigenlijk bezig.
0: Okay. En na volgende week van een 80-uurige werkweek weer terug naar een 40-uurige werkweek?
2: Ja, hopelijk wel, ja.
0: Hey, ik wens je onwijs veel plezier, Ed. En de bezoekers natuurlijk ook bij het Schouder aan Schouder evenement.
2: Dat was goed komen, dankjewel.
0: Ja, in Rotterdam Ahoy. Er zijn dus nog kaarten. En geniet van de laatste loodjes. En geniet vooral van die avond. Want dat heb jij mede toch maar eens even mooi voor elkaar gebokst.
2: Zeker, gaan we zeker doen.
0: Oké, okay, dankjewel, Ed.
2: Dankjewel, hè.
0: Ed Peters was dat. Mede verantwoordelijk dus voor dat fantastische evenement. Schouder aan schouder in Rotterdam Ahoy. En een van de 5 platen die hij heeft aangevraagd is deze. U2, Beautiful Day.

0: laatste van de 5 naar 9, aangevraagd door Ed Peters. En hij is medeverantwoordelijk voor het evenement Schouder aan Schouder. Ja, waar toch wel een bijzondere line-up is, hoor. Want Gerard Joling komt langs, Snap, Cher Marouse, maar ook Johnny Logan. En, dat vind jij wel leuk, Dave, DJ Paul Elstar komt ook voorbij.
1: DJ Paul.
0: Precies. Schouder aan Schouder. Hè. Als je nou ook een 5 naar 9 wil aanvragen, dan ben je van harte welkom. Stuur een mailtje naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 naar 9.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat Schouder aan Schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, Schouder aan Schouder live. Scoor je tickets nu op saslive.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/jointheclub.
6: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
7: En ook nog eens gratis parkeren.
8: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijk Mode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beijerland.
9: Bouw aan je merk met Rijnmond Reclame. En adverteer al vanaf 1000 euro. Kijk op rijnmondreclame.nl. Rijnmond Reclame. Jouw partner voor regionaal succes.
10: Hey joh, je auto kan er toch niet zo bijrijden, hè?

0: Niet lullen, gewoon wassen.
1: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom lekker hangen bij het gratis Bankhangconcert. Alleen dit weekend. Want live muziek beleef je nog beter als je lekker zit. Maar dansen mag ook. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
2: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
3: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Vrijdag 9 oktober in Ahoy Rotterdam. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
2: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
4: Half tien geweest. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. De boer op, daar luister je naar. Laten we eens even kijken hoe het staat op de wegen. Want het begon allemaal vrij druk en nog niet alles is weg. Dit zijn files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer. Kom ik als eerste uit op de A4 Rotterdam richting Schiphol, tussen knooppunt Diepenburg en knooppunt Hoogvliet. 10 minuten. Er ligt rotzooi op de weg. Op de A12 Den Haag richting Utrecht, tussen Den Haag-Malieveld en knooppunt Prins Klausplein. Ruim 30 minuten vertraging. Oh, het gaat om glas. Je voelde hem al aankomen, hè Dave? De vraag van mij aan jou. Wat is het dan? Wil jij dat uitzoeken?
5: Ja, ik ga wel weer.
4: Nee, maar er ligt dus glas op de weg. Ja, dat is niet goed. De A15 Rotterdam richting Europoort, tussen Afrit Brielen en de Zuurhofbrug. 10 minuten vertraging. Een half uur ben je langer onderweg op de A27. Breda richting Utrecht, tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Nou, en dat heeft trouwens, die Zuurhofbrug, dat heeft ook gevolgen voor het verkeer op de N15. Maasvlakte richting Rotterdam, tussen de havens 9999-100 en de Zuurhofbrug. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Een goede reis. En laten we eens even kijken hoe het er vandaag bij staat. Nog wel aardig hoor, want ik zei gisteren al stiekem, de bordjes worden verhangen, maar dat vond ik gewoon leuk om te zeggen, omdat Ed dat altijd zegt. Maar vandaag,
6: je zegt inmiddels vaker dan Ed zelf. Hè?
4: Ja, dat heb ik ook het idee.
6: Als je ook nog zo meteen even het woord jovelnootjes gebruikt, dan wordt het helemaal goed.
4: Oh, maar goed, nee, vandaag worden de bordjes dus nog niet verhangen. Dat gaat morgen gebeuren. Vandaag nog periode met zon, droog en warm, bij een middagtemperatuur misschien wel 22 graden. Maar dan, vanavond gaat het regenen. Vannacht trekt die regen wel weer weg, maar daarna komt er nog een bui. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen wisselen bewolkt in enkele buien. Het wordt dan 16 graden en aan zee staat een stevige noordwester.
6: Ja. Ed zei overigens in het weerbericht van dat het de laatste keer dat het niet warmer werd dan 16 graden in ons land, dat was in half mei.
4: Ongelooflijk.
6: Ja, dat is 5 maanden geleden.
4: Ja. Nou, goed. Je hoort hem al, Dave Datema, met de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen, Dave.
6: Goedemorgen. De Hoogstraat in Schiedam staat blank. Bij werkzaamheden is een hoofdwaterleiding geraakt. Inmiddels staat op sommige plekken 20 centimeter water in de winkelstraat. Bij sommige panden loopt het water nu ook naar binnen. De brandweer heeft wel putten opengezet, zodat het water weg kan lopen. Maar, voor zover bekend, komt er nog steeds water uit het lek. Evides is inmiddels wel te plaatsen. Wie vanaf 2029 een nieuwe cv-ketel nodig heeft, moet een hybride waterpomp kopen. Het kabinet stelt dat verplicht voor huiseigenaren. De regel geldt niet voor appartementen en monumenten. De maatregel zou eigenlijk al dit jaar ingevoerd worden, maar het kabinet Schoof zei van, wauw, dat is best wel duur, want zo'n pomp kost al snel €8.000. De nieuwe minister zegt dat huiseigenaren ervoor kunnen sparen en wil renteloze leningen aanbieden. Met een hybride warmtepomp wordt een huis elektrisch verwarmd. Maar als het heel koud is, dan wordt er ook een beetje gas bijgestookt.
4: Ja, nou ja, hoe ben je er klaar voor? Hè? Want het wordt dus nu een verplichting. Het is een beetje, beetje, ik zit er even over na te denken. Het hing al in de lucht dat die verplichting kwam jaren geleden.
6: Ja.
4: Heel veel mensen aan dat ding.
6: Ja.
4: Toen werd het weer versoepeld.
6: Mm-hmm.
4: En nu wordt het weer verplicht.
6: Ja. Ik krijg hem over iets meer dan een maand, als het goed is.
4: Ja.
6: Ik dacht van, oh, hey, ik zag dit bericht voorbij komen. Ja, dacht, dan loop ik voor, dat is mooi.
4: Ja.
6: Maar toen zag ik ook van dat de minister renteloze leningen wil aanbieden. En toen dacht ik van,
4: loop achter.
6: Ik ben te vroeg.
4: Ja, ik ben te vroeg inderdaad. Ja. Nou ja, goed, in ieder geval, praat erover mee in de koffiecorner. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. Was dat hem?
6: Zeker.
4: Dankjewel, Dave.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: De boer op.
4: Met nu de Kaizer Chiefs.

En nou niet zeggen dat Taylor Swift alleen maar liedjes kan zingen en niet cultureel onderlegd is, want Ophelia is een personage uit Hamlet en dat heeft ze bezongen in The Fate of Ophelia bij Radio Rijnmond. Goedemorgen, je bent nog steeds bij De Boer op en ja, daar komen wel mensen al binnen hoor. Echt al. Jan-Paul die zei net tegen mij, sorry Ruud, maar hoorde ik het nou goed? Moeten wij nou vanaf 2029, sorry, verplicht aan de hybride warmtepomp? En wat is dit voor zwabberij van de overheid, zei hij net tegen mij. Nou, hoe kijk jij daarnaar? Ja, het is dus vanochtend bekendgemaakt. Er komt dus een verplichting voor een hybride warmtepomp. En je kunt dan een soort renteloze lening afsluiten om dat te installeren. Ja. Nou ja, laat je mening erover horen in de koffiecorner. Open de app, rechtsboven klik op App ons. En wat zijn jouw ervaringen met het OV? Het kabinet wil versraling van het openbaar vervoer in de regio tegengaan. Wat zijn jouw ervaringen eigenlijk? Reis je prettig met het openbaar vervoer? En wat kan er beter? Praat mee over dit soort onderwerpen, maar je mag ook zelf een onderwerp aanbrengen. Je hoeft alleen maar de app te openen en rechtsboven te klikken op App ons. En dan kun je ook je foto achterlaten van jouw luisterpleisterplaats. Waar hang jij uit op dit moment? Sta je achter in de slager wat dingen klaar te maken voor een barbecuepakket? Of ben je een mooie taart aan het bakken? Of ben je druk bezig om alle banden weer winterklaar te maken in de garage? Je kunt het zo gek niet bedenken, maar Radio Rijnmond, ja, het staat op de meest vreemde plekken staat het aan. Misschien bij jou ook wel. Nou, laat het me even weten. Open de app, rechtsboven klik op App ons. En ik wil je even wijzen op een speciaal geluid waar je extra op moet letten. Als je dat geluid hoort namelijk, maak je kans op een noodradio. Dit is een test. Ik zeg het nog maar een keer. Dit is een test. Nou, als je dit dus hoort, en dat kan over 10 minuten al zijn, maar het kan ook pas over 2 uur zijn, dan maak je dus kans op een noodradio als je 93.4 FM appt naar de app van Rijnmond. Ik ben heel erg benieuwd hoe rap je erbij bent. En je weet ook niet wanneer die komt. We hebben namelijk ook nog eens een keer de nieuwsquiz. Nou ja, genoeg om weg te geven en genoeg om op te reageren. Dus Too Unlimited.

Too Unlimited hoorde je Nothing Like the Rain bij Radio Rijnmond. Ja, Nigel zei net tegen mij in de koffiecorner over die warmtepomp. Naast het geld, het is hartstikke duur, hè? Want die dingen die gebruiken heel veel stroom. En als er geen stroom is en als er ook niemand is om het te installeren, waar zijn we dan mee bezig? Wie help je hiermee, zegt Nigel net tegen mij. Het gaat over de verplichting van een hybride warmtepomp vanaf 2029. Praat ook mee in de koffiecorner. Open de app, rechtsboven klikken op AppOns. Snow Patrol nu en Chasing Cars.

0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor 149 euro.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
3: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
4: Voordeeluitjes.nl.
6: Download

0: Rijnmond Veilig. Weet wat je moet doen.
1: Bakfiets kopen, leasen of financieren? Na je proefrit gelijk meenemen of gratis laten bezorgen? Dat kan bij Megabike in Rotterdam. Bakfietsen van vele aanmerken zoals Urban Era. Megabike vind je aan het Hoofdplein in Rotterdam.
2: Voor, tegen, links of rechts? Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
5: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
6: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
5: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
6: Wow.
7: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
5: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
8: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: In Rotterdam is het 15 graden. Goedemorgen, hier ben bij Radio Rijnmond. Tweede uurtje van de boer op en zometeen gaan we de nieuwsquiz spelen. En je kunt meepraten in de koffiecorner. Het gesprek van de dag bij het koffiezetapparaat. Bijvoorbeeld over de verplichting voor een hybride warmtepomp. Moeten we er dan toch aan? Ja, we moeten er toch aan in 2029. Maar laat je mening horen. Ja, en de nieuwsquiz. Hè. Ik heb die leuke linnen tas met die gerse sokken van Rijnmond heb ik erin staan. Die zou zomaar voor jou kunnen zijn. Eerst het laatste nieuws krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
12: Goedemorgen. De Hoogstraat in Schiedam staat blank. Bij werkzaamheden is een hoofdwaterleiding geraakt. Door de stroom aan water stond op sommige plekken 20 centimeter. Inmiddels komt er geen water meer vrij en is het ergste overlast achter de rug. De Vides zegt dat er nu eerst gekeken moet worden naar hoe groot de schade is aan de leiding. En pas daarna kan het gat worden gedicht. Dat gaat waarschijnlijk nog heel de dag duren. Netbeheerder Stedin wil de tarieven voor volgend jaar met 22% verhogen. Dat betekent dat consumenten er per maand gemiddeld €13 meer gaan betalen. De kosten van Stedin voor het onderhoud aan gas- en elektriciteitsnet zitten verwerkt in de energierekening. Volgens Stedin is de verhoging nodig, onder meer voor de uitbreiding en de verduurzaming van het elektriciteitsnet. Van het geld worden onder meer nieuwe kabels gelegd en transformatorstations gebouwd. De totale kosten per aansluiting liggen rond de €900 per jaar. De verhoging is nu nog niet definitief. Eind november neemt de autoriteit Consumenten en Markt een definitief besluit over de voorstellen. Justitie laat psychiatrisch onderzoek doen naar een 20-jarige Mohammed H. uit Purmerend. De man staat terecht omdat hij een meisje van 16 uit de omgeving van Rotterdam had gedwongen zichzelf te snijden. En ze moest zijn naam Zorro, zijn bijnaam, in haar lichaam kerven. Hij zou er ook hebben gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen naaktfoto's van haar openbaar te maken. De man had contact gezocht met het meisje via het gameplatform Roblox. De zaak wordt in maart inhoudelijk behandeld in Rotterdam. De Amerikaanse president Donald Trump is van plan zeer binnenkort te gaan bellen met zijn Russische collega Poetin over de doden in het pestinstituut in Irkutsk. Volgens Russische media overleed de vrouw aan de pest, maar autoriteiten noemen het een longontsteking met onbekende oorzaak. Het slachtoffer was een laboratoriummedewerker bij een instituut dat al bijna 100 jaar onderzoek doet naar de ziekte. Russische media schreven dat de vrouw besmet was geraakt toen een reageerbuis brak. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, heeft contact gezocht met de Russische gezondheidsdienst om meer informatie boven tafel te krijgen. Ook is aangeboden om eventueel te helpen. Dan nog het weerperiode met zon. Het is droog en warm vandaag, 21 tot 22 graden. Vanavond gaat het regenen. Morgen wisselend bewolkt, enkele buien en dan 16 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
11: Dankjewel, Dave. Gaan we naar de start van de ochtendspits. Nog enige vertraging op de A12, daarna richting Utrecht. Tussen Den Haag, Malieveld en Voorburg. Er ligt rommel op de weg. Nou, rommel. Glas. Dat wil je niet. 5 minuten vertraging als gevolg daarvan. En de A15 nog steeds 5 minuten extra. Rotterdam richting Europoort vanwege de Zuurhofbrug. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Een goede reis. En geniet zometeen van lekkere muziek uit de 80's en 90's. En nu.
10: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
15: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Vrijdag 9 oktober in Ahoy, Rotterdam. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
16: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: De boer op. Ruud

0: Jannetje van de Boer op Goedemorgen. Ik kreeg een mooie luisterpleisterplaatsfoto van Ben. Die is weer lekker aan het werk. Dat vind ik zo leuk. Ben is een trouwe luisteraar en laat regelmatig weten waar hij uithangt. En nu zit hij ergens in het mooie Wallonië. En hij schrijft erbij: Mr. de Boer op vandaag rijk in het mooie Wallonië. En ik zie een rustige weg met glooiend landschap en een strak blauwe hemel. Goeie grutten. Nou, het is toch leuk, Ben. Dankjewel dat je je luisterpleisterplaats hebt doorgegeven. Nou, waar hang jij uit? Dat kun je gewoon doen door een fotootje te appen via de app van Rijnmond. En je kunt die app ook gebruiken om bij mij terstonds in de koffiecorner te verschijnen bij het koffieapparaat. Over apparaten gesproken. Nou wil het kabinet toch vanaf 2029 ons aan de hybride warmtepomp hebben. En daar mag je dan desnoods een rentevrije lening voor afsluiten. Ja, dus een slimme hybride warmtepomp. Minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting schrijft aan de Tweede Kamer dat het kabinet zo'n warmtepomp, zo'n hybride warmtepomp als tussenstap ziet op weg naar aardgasloze verwarming van alle gebouwen in 2050. Ja, dat is dichterbij dan je denkt. Maar goed, hoe kijk jij daarnaar? Het is toch ook een beetje opmerkelijk, want we hebben dit al eerder gehoord, hè, dat we verplicht aan de warmtepomp moesten. En toen werd het weer afgeschaald en nu komt het dan weer terug. Nou, laat je mening maar horen. En ik ben benieuwd naar jouw ervaringen met het openbaar vervoer. Want het kabinet wil versraling van het openbaar vervoer in de regio tegengaan. Maar ik ben benieuwd gewoon naar jouw ervaringen. Reis je prettig met het OV? Wat kan er beter? En natuurlijk kun je ook je eigen onderwerp te berde brengen. Hè? Dus wat zit je dwars? Of wat wil je van de daken schreeuwen? Deel het met mij en met ons en met je medeluisteraar. Open de app, rechtsboven klik op Apples. En die app kun je ook gebruiken voor...
1: Groepensneller.
0: De nieuwsquiz. En ik heb hier die leuke lindentas voor je in aanbieding. Dat is een heel geinig ding met een geinige tekst erop. Eigenwijze tekst erop. Dus dat is daarmee ook een collectors item. En er zitten gerse sokken in. Nou, ik laat een fragment horen uit het nieuws van vanochtend. Maar er is wat weggevallen. Wat woorden zijn vermalen geraakt met de koffiebonen. Maar ja, aan jou de vraag, welke woorden?
2: Ouders en kinderen hebben gisteravond in Alblasserdam gedemonstreerd tegen...
0: Waartegen is gedemonstreerd in Alblasserdam? A. Tegen het verdwijnen van speelplaatsen. B. Tegen het sluiten van een school. Of C. Tegen gevaarlijke troep op straat. Denk aan lachgaspatronen of misschien wel naalden. A, B of C. Over de app. Rechtsboven klik op Apples. En dan hoop ik jou over, wat is het? Iets meer dan een uur te spreken. Als winnaar van in ieder geval die leuke tas en die gerse sokken. Dus proef je geluk en je wijsheid. Dit is Tampa City, Self-Aware.

Police and Every Breath You Take. Nou, als je dat via de neus doet, dan ruik je heerlijke broodjes. Tenminste, als je in de buurt bent van Bram. Die stuurt mij zijn luisterpleisterplaatsfoto. En ik zie een close-up van een oven met daarin heerlijke saucijzenbroodjes. Is die op dit moment gewoon aan het maken, terwijl die zit te luisteren naar Radio Rijnmond. En Bram schrijft er net bij, hoewel ik mijn geopereerde hand nog niet geheel kan gebruiken, heb ik toch maar wat saucijzenbroodjes in elkaar gezet. Straks even testen bij een bakkie zwart. Ja, Bram die liep mij van de... Dat is een trouwe... Ja, nou, dat is een keukenprins. Ja, die laat altijd de meest jaloersmakende gerechten zien via de foto. Vind ik altijd leuk. Maar liet pas een foto zien van zijn hand in het verband. Dus ik dacht dat het een keukenongeluk was, maar het was iets anders. Maar goed, nou Bram, goed om te zien dat je in ieder geval in staat bent om weer heerlijke saucijzenbroodjes te bakken. Nou, als je jouw luisterplaats kenbaar wil maken met een fotootje, vind ik ook leuk. Dan kun je dat laten weten via de app van Rijnmond. Wordt ook druk gediscussieerd bij mij in de koffiecorner over die hybride warmtepomp. Jan zegt net tegen mij, het verplicht stellen van zo'n warmtepomp zijn vooral de linkse partijen al lang van plan. De gasprijs laten ze expres duurder worden en de gasputten in Groningen worden dichtgegooid om het gas onbetaalbaar te maken en dan mensen zo te dwingen om een warmtepomp te nemen. Zo doen ze dat ook met de benzine. Ja, even kijken hoor. Zijn er nog andere zaken van... Nou ja, Mike die zegt net tegen mij, het verplichten van een hybride systeem is niet de oplossing. We merken nu al dat cv-ketels worden opgehangen door Polen en Bulgaren, omdat die goedkoper zijn, omdat ze niet gecertificeerd zijn. Als wij hybride systemen gaan aanbieden voor zeg ongeveer 7000 euro... terwijl iemand anders een ketel kan ophangen voor nog geen 2000... nou dan, ook al heeft hij schijt aan de regels, nou dan is het snel gebeurd. Nou, praat mee. Vanaf 2029 moet ieder huishouden dus aan een hybride warmtepomp. Tenminste, als de oude cv-ketel opgeeft. Hoe kijk jij daarnaar? En hoe kijk jij naar het OV? Want dat is ook wat het kabinet wil aanpakken. De versraling van het openbaar vervoer in de regio. Wat zijn jouw ervaringen met het openbaar vervoer? Reis je prettig? Wat kan er beter? Open de app, rechtsboven klik op Apples. Maar aan hun overlaten. Aan hen overlaten. Karakteristiek geluid van Edward Sharp en de Magnetic Zeros. Dat was een vette hit. Ik denk alweer 10, 15 jaar geleden. Volgens mij ook bij de Olympische Spelen gebruikt. Dit is Home.

0: 24K magic in the air. Je moet maar uitkijken, hè, met een beetje het show van je juwelen. Want voor je het weet, word je beroofd. Daar kan onze Gulsen over meepraten. Je hoort Bruno Mars bij Radio Rijnmond. Het is 10:30. Goedemorgen. Kijken wat er aan de hand is op de wegen. Nou, valt allemaal reuze mee. Ja, de enige vertraging rond de Zuurhofbrug. Dat heeft gevolgen voor het verkeer op de A15 daar. En op de N15. Bij de Maasvlakte is dat. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Het weer voor vandaag ziet er aardig uit, hoor. Het is een zonnige dag. Het kan misschien wel 22 graden worden op sommige plekken in Zuid-Holland. Maar vanavond gaat het wel regenen. Vannacht trekt die regen dan weer weg, maar daarna komt er weer een bui en het koelt af naar een graad of 12. Morgen wisselend bewolkt met enkele buien, het wordt een graad of 16. Aan zee staat een stevige noordwestenwind. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen, waterleidingbedrijf Evidis verwacht nog heel de dag bezig te zijn met het repareren van een hoofdwaterleiding in Schiedam, waar die eerder de Hoogstraat heeft blank gezet. Bij de werkzaamheden werd een leiding geraakt. Daardoor kwam er op sommige plekken een laag water van 20 centimeter te staan. Inmiddels komt er geen water meer vrij. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt zal de komende 20 jaar flink stijgen. Vorig jaar kregen 136.000 mensen te horen dat ze ziek zijn. In 2040 zullen dat er waarschijnlijk 170.000 zijn, berekende het Integraal Kankercentrum.
2: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee ook toe.
1: Verwacht wordt dat vooral meer mensen te horen krijgen dat ze huidkanker hebben. En een medewerker van de CIA heeft toegegeven dat hij voor bijna $200 miljoen fraude heeft gepleegd. Dat deed hij door allerlei dingen te declareren voor operaties die helemaal niet bestonden. Zo declareerde hij goudstaven, dure horloges, luxe appartementen, omdat hij die nodig zou hebben voor zijn werk. Nou, er hangt er nu een straf boven het hoofd van bijna 20 jaar. Bij zijn arrestatie in mei bleek dat de man bijna 300 goudstaven in huis had. Wie heeft het nou niet? Ook werden er 35 dure horloges en $2 miljoen aan cash gevonden in zijn pand. Hij had verder voor $2 miljoen aan privévluchten gedeclareerd. Ja, Amerikaanse media die stellen nu de logische vraag: waarom heeft de CIA nooit vraagtekens gezet bij de declaraties?
0: Dat was dus ook bij mijn vraag. Van hoe kom je hiermee weg?
1: Hoe dan?
0: Ik bedoel, het is niet even dat je $10.000 even wegsluist of zo. Het is gewoon, ja.
1: Okay. Ja, goed, de grote baas van de CIA heeft inderdaad het een en ander gezegd over, ja, deze zaak. Ja. Maar dat antwoord is nog niet gegeven.
0: Dankjewel, Dave.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: De boer op.
0: Met nu Mariah Carey.
3: Radio. Met een grote R.

0: Thumber. En My Body Isn't Ready bij Radio Rijnmond. Je kunt meepraten over alle andere onderwerpen. Natuurlijk bij het koffieapparaat, dan wel de waterkoeler. Maar soms ben je niet in staat om even te komen. Maar je kunt wel natuurlijk je mening blijven verkondigen. Dat kan ook via een voice-appje, zoals Joost heeft gedaan.
1: Hoi, je vroeg de mening over het openbaar vervoer. Ik vind dat het openbaar vervoer in negatieve zin zeer verschraald is. Als ik het vergelijk met nu en pak een beetje 10, 15 jaar terug. Neem bijvoorbeeld Hoekse Waard. Routes zijn verwijderd. Routes zijn ingekort. Minder bussen überhaupt beschikbaar. Mensen moeten een veel langere afstand afleggen voordat ze bij de bushalte aankomen. Ja, dat is echt niet positief. Terwijl alles wel duurder wordt. Dat zou anders moeten.
0: Ja, Joost, dank je wel voor jouw reactie. En dat kun je ook doen. Hè. Je hoeft niet per se naar de koffiecorner te komen. Als je daar niet toe in staat bent, kun je ook een voiceberichtje achterlaten. Natuurlijk via onze app. Praat mee over alle andere onderwerpen. Bijvoorbeeld jouw ervaringen met het OV. Een ander onderwerp kan zijn natuurlijk de verplichte hybride warmtepomp vanaf 2029. Ja, we zitten een beetje op de valreep van de nieuwsquiz. Koppensneller. Rij jij op de valreep er ook vandoor met die leuke linnen tas. Met die gerse sokken erin. Dit is de opgave.
2: Ouders en kinderen hebben gisteravond in Alblasserdam gedemonstreerd tegen...
0: Ja, waartegen is gedemonstreerd in Alblasserdam? A, tegen het verdwijnen van speelplaatsen. B, tegen het sluiten van een school. Of C, tegen gevaarlijke troep op straat. Denk aan naalden en van die gascilinders en zo. Nou, laat je antwoord weten via de app. Rechtsboven klik op app. Ons maak je kans op die leuke linnen tas van Radio Rijnmond met daarin die gerse sokken.

0: Veel te veel Collins en Philip Bailey hoorde je een Easy Lover bij Radio Rijnmond. Groepensneller. Het moment is daar. Wie gaat er vandoor met die leuke linnen tas met die eigenwijze tekst erop geprint en erin die gerse sokken van Rijnmond? Dit was de hele ochtend de opgave in de nieuwsquiz Koppensneller.
1: Ouders en kinderen hebben gisteravond in Alblasserdam gedemonstreerd tegen...
0: Ja, waartegen is gedemonstreerd in Alblasserdam? A, tegen het verdwijnen van speelplaatsen. B, tegen het sluiten van een school. Of C, tegen gevaarlijke troep op straat. Jolanda, goedemorgen, wat denk je?
2: Goedemorgen, ik denk tegen het sluiten van speeltuinen.
0: Laten we eens even kijken of dat correct is en tevens juist.
1: Ouders en kinderen hebben gisteravond in Alblasserdam gedemonstreerd tegen het plan om 12 speeltuinen te schrappen.
0: Ja, ja, ja. Verdient geen applaus, maar het levert jou wel een leuke geinige linnen tas op met gerse sokken erin.
2: Nou, hartstikke mooi.
0: Want ook in Gouda kan het koud worden, hè?
2: Ja, zeker weten.
0: Nou, ze zei one size fits all. Dus als je kleine voeten hebt, grote voeten, middelmatige voeten, ze passen altijd. Dus nou, jij bent helemaal klaar voor de winter. Ja. Zit je in een appartement of in een huis?
2: Een huis,
0: oké.
2: Ja.
0: Heb je al een hybride warmtepomp?
2: Nee, nog niet. Nee,
0: heb je het nieuws gehoord?
2: Ja, ik heb het gehoord, inderdaad.
0: Ja, ja, ja. En wat vind je ervan?
2: Ja, we zullen moeten, denk ik.
0: Ja, we zullen wel moeten. Ja, je kan in ieder geval een renteloze lening afsluiten. Maar ja, dat blijft een lening natuurlijk. Dus,
2: ja, inderdaad. Dat doen we liever niet.
0: Maar of heb jij vorig jaar nog je cv-ketel laten vervangen?
2: Nee, dat niet.
0: Oh, dat is een oud basie.
2: Nou, niet heel oud. Oh. 2018. Dus,
0: Het gaat namelijk om voor mensen die dus een nieuwe cv-ketel willen aanschaffen. Dat gaat dan niet meer. Die zullen dan zo'n hybride ding moeten aanschaffen. Dus misschien ontspring je de dans.
2: Ja.
0: In ieder geval kun je je verwarmen met die heerlijke sokken, mocht die uitvallen. En ik dank je wel voor het meedoen, hè.
2: Ja, helemaal goed. Dank je wel.
0: Dag Jolanda.
2: Dag.
0: Hoi. Je bent bij Radio Rijnmond, je bent bij de boer op. Zometeen Flash in the Pan. Oh, heerlijke klassieker uit de 80's. Maar eerst Joe Buck en doe ik You Take Time. Growing

0: contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
2: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
3: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
2: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
4: Ah, oh, nee.
3: Maak er een potje van

0: dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
1: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
1: Een initiatief van Pfizer.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: In Vlaardingen is het 18 graden. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. Derde uurtje van de boer op. Ik heb hem nog niet gehoord, hè? Dat alarm. Ja, waar je op kan reageren door 93.4 FM te appen. En dan kans te maken op een noodradio. Ik heb hem nog niet gehoord. Maar misschien het komend uur. Denk het, misschien wel. We gaan gluren bij de buren straks, bij de collega's van Omroep 2. De Omroep voor Vlaardingen en Schiedam. Waar zijn ze daar op de redactie allemaal mee bezig? En ik ben benieuwd naar jouw mening natuurlijk. Je kan altijd even langskomen voor het gesprek van de dag bij het koffieapparaat. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. Laatste nieuws nu, Dave Datema, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Waterleidingbedrijf Evides verwacht nog heel de dag bezig te zijn met het repareren van een hoofdwaterleiding in Schiedam. Die is eerder vandaag gesprongen en zette een deel van de Hoogstraat blank. Bij werkzaamheden werd een leiding geraakt. Daardoor kwam er op sommige plekken een laag water te staan van zeker 20 centimeter. Het gebied zit vol met grotere en kleinere winkels, bij wie soms flink wat waterschade is.
6: Als ik het zo bekijk, is dus alles nat. Het zijn hier zeg maar rond de 70 klanten die hier de eigen spulletjes hebben staan. Waardoor het allemaal dus nu nat is. En ja, de brandweer komt zo om te helpen om de boel weer droog te krijgen. En dan maar zien wat het de verzekering verder doet.
5: Inmiddels komt er geen water meer vrij in de Hoogstraat in Rotterdam of Schiedam. Netbeheerder Stedin wil de tarieven voor volgend jaar met 22% verhogen. Dat betekent dat consumenten per maand gemiddeld 13 euro meer gaan betalen. De kosten van Stedin voor het onderhoud aan het gas- en elektriciteitsnet zitten verwerkt in de energierekening. Volgens Stedin is de verhoging noodzakelijk, onder meer voor het uitbreiden en verduurzamen van het elektriciteitsnet. Van het geld worden onder meer nieuwe kabels gelegd en transformatorstations gebouwd. De totale kosten per aansluiting liggen rond de 900 euro per jaar. De verhoging is nog niet definitief. Eind november neemt de autoriteit Consumentenmarkt een definitief besluit over de voorstellen. De Nederlandse staat heeft al bijna meer geld verdiend aan de redding van de ABN AMRO Bank dan dat het gekost heeft. Er is opnieuw een deel van het aandeel in de bank verkocht. Dat leverde 3,5 miljard op. Daarmee is het bedrag dat destijds is betaald om de bank van de ondergang te redden vrijwel helemaal terugverdiend. ABN AMRO kwam in 2008 in de problemen tijdens de kredietcrisis. De Nederlandse overheid nationaliseerde de bank daarna. Daarvan is nu nog 10% over. Inmiddels heeft de overheid al meer dan een miljard ontvangen dan destijds is betaald. Nederland behoudt de laatste 10% om vooral een vinger in de pap te houden bij de bank. Van de 250.000 studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met bijna 1% van 2,3 naar 3,3%. Het grootste deel van de mensen die inmiddels zijn afgestudeerd vallen onder de terugbetalingsregels van 15 jaar. Voor hen wordt elke 5 jaar de rente opnieuw vastgesteld. Eerder werd bekend dat de totale studieschuld voor het eerst in lange tijd is afgenomen. Wel is het aantal afgestudeerden met een zeer hoge studieschuld van 50.000 euro of meer flink toegenomen. En dat komt dan weer door het leenstelsel, dat inmiddels weer is afgeschaft. Dan nog het weer bij ons in de regio. Periode met zon, droog en warm. Het is 21 tot 22 graden vandaag. Vanavond gaat het regenen, morgen wisselend bewolkt, enkele buien en het is dan een graad of 16. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
4: Dankjewel, Dave. Nou ja, weinig te melden van de ANWB. Ja, enige vertraging bij de Zuurhofbrug. Maar voor de rest ziet het verkeersbeeld er redelijk normaal uit. Als je onderweg bent, rij voorzichtig natuurlijk. Ik wens je een goede reis. Zometeen kun je lekker meeblaren met Lenny Kravitz.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Rouwkaart, kerst,
9: uitvaartpraat.
8: Bloemstuk, koets met paarden,
9: uitvaartpraat.
8: Koffie, cake, bitterballen,
9: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
10: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Rijnmond gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 93.4 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Rijnmond. Denk vooruit.
11: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
12: Hey,
9: Wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
12: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
13: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
14: En ook nog eens gratis parkeren.
15: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijk Mode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beijerland.
9: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
16: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
17: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
18: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
17: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
19: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
20: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
19: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
20: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
21: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
22: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
21: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
23: Ah, hier kan het.
21: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
24: Dit is Radio Rijnmond.
25: De boer op.

Ja, hij heeft nu echt zijn bucketlist afgevinkt, hoor. Want Lenny Kravitz heeft nu zijn eigen Ken-pop. Je weet wel, Ken van Barbie. Lenny Kravitz heeft een eigen Ken. Er is een Ken-pop van Lenny Kravitz. Ja, echt serieus. En daarmee volgt die basketballer LeBron James. Ja, die kreeg de tweede man ooit toegevoegd aan de zogeheten Campassadors Connectie. Zo schijnt dat te heten. Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way bij Radio Rijnmond. De koffiecorner is geopend. Het wordt druk bezocht door mensen die wel een mening hebben over de verplichting van de hybride warmtepomp per 2029. Maar er komen ook reacties binnen over de stand van het OV. Wat zijn jouw ervaringen met het OV? Het kabinet wil verschraling van het OV in de regio tegengaan. Maar wat zijn jouw ervaringen? Reis je prettig met het OV? En wat kan er beter? Trouwens, even nog terugkomen op die hybride warmtepomp. Ja, die werkt dus op elektriek. En dan krijgen we net te horen dat net weer de steden in de netprijs omhoog gaat gooien. En ja, daar gaan jij en ik dus voor meebetalen. Nou ja, genoeg om over te praten in de koffiecorner. Open de app, rechtsboven klik op Appons. En ja, ik ben wel in afwachting van dit geluid. Ja, ik heb hem hier als voorbeeldje staan, maar ja, dit is een test. Ik zeg het nog maar even, dit is een test. Dus niet voor het echie. Maar als hij nou zomaar voorbij komt, ja, dan zou ik in actie schieten. En 93.4 FM, even appen naar ons. Want dan maak je kans op die geweldige noodradio die je ook gewoon kunt gebruiken in niet-noodsituaties. Kun je lekker luisteren naar Radio Rijnmond op de camping of in de keuken. Nou ja, je kunt het allemaal zelf invullen. Nou, hou het allemaal in de gaten. En misschien komt hij binnen nu en 10 minuten wel voorbij. Of misschien moeten we nog een half uur wachten. Je weet het gewoon niet. Otis Redding.

van Ray bij Radio Rijnmond. Atti zei net tegen mij in de koffiecorner: hey Ruud, als je nou verplicht wordt om een hybride warmtepomp te kopen, krijg je dan subsidie? Nu ja, het is nu een mededeling. Het zou natuurlijk kunnen dat er een subsidie op is. In ieder geval gaat de minister ervoor zorgen dat je een renteloze lening aan kan gaan als je een hybride warmtepomp wil aanschaffen. Dus dat is dan wel weer als belofte gemaakt. Maar ja, dat moeten we natuurlijk eerst maar even afwachten. Dus Ad, ik weet niet of dat jouw vraag helemaal beantwoordt. En bovendien, dat is wel even belangrijk om te zeggen, het geldt voor mensen met een huis en niet voor appartementen, want daar is het allemaal wat ingewikkelder. Heb ik begrepen. Maar ja, krijgen we dat ook nog? Jongen. Is het alweer zover? Ja, het is alweer zover. Je kunt kans maken op een noodradio. Als je nu de tekst 93.4 FM appt naar onze Rijnmond-app. Dus app nu 93.4 FM naar onze Rijnmond-app. En maak kans op die noodradio. En dat is echt een gaaf ding. En die kun je dus ook gebruiken als er geen noodsituatie is. Want laten we dat eventjes wel heel duidelijk stellen. Er zit een slinger aan, er zit een zaklamp in. Het is gewoon een heel leuk ding om te hebben. Maar ja, dan moet je er wel natuurlijk eventjes in actie schieten. Dus 93.4 FM appen naar de Rijnmond-app. Ik hoop je zo meteen te spreken als de winnaar voor vandaag van die radio.

0: Crowded House en Don't Dream It's Over bij Radio Rijnmond. De computers stonden weer lekker te roken hoor in de machinekamer. Maar gelukkig konden we nog net voorkomen dat de laatste computer crashte. Dus die heeft de winnaar eruit weten te vogelen. Wie gaat er vandoor met die noodradio? Dat is geworden Sonja! Goedemorgen!
1: Goedemorgen!
0: Ja, jij was er snel bij.
1: Ik was er snel bij. Ik denk, ja, laat ik eens een gokkie wagen.
0: Laat eens even een gokkie wagen. Nou, je weet het, de aanhouder wint. Trouwens, even, want jij hebt natuurlijk, je zit al lang naar de radio te luisteren. Maar waar komt deze te staan dan, deze noodradio?
1: Ja, deze noodradio die komt of in de woonkamer of in de slaapkamer.
0: Leuk dingetje hoor. Er zit ook nog een zaklampje in en zo en een slinger. En je kunt ze gek niet bedenken.
1: Oh, dat is helemaal mooi.
0: Ja, precies. Kun je donker ook nog je weg weten te vinden.
1: Oh,
0: hè?
1: Dat nog, ja.
0: Sonja, gefeliciteerd met de radio en dankjewel voor het meedoen, hè.
1: Dankjewel en graag gedaan. Okay. En nog succes met de uitzending.
0: Ja, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Dag Sonja.
1: Fijne
0: hoi,
1: dag.
0: Hoi.
1: Dag hoi. Hoi.

0: Taya Cruz en Trevi McCoy en Higher hoor je bij Radio Rijnmond. Bijna 11:30. Goedemorgen, je bent nog steeds bij De Boer op. Even kijken hoe het staat op de wegen. Volgens mij is het hetzelfde. Nee, er is wat bijgekomen. Maar eens even kijken, jongens. Wat is er allemaal aan de hand? Ik zie wat problemen in de buurt van de A29. Berg op Zoom richting Rotterdam. Even de laatste gegevens erbij halen. Die problemen zijn alweer voorbij, hoor. Het beperkt zich alleen maar tot de Zuurhofbrug. Maar ik zie ook wel enige vertraging in de buurt van Dordrecht aan de noordkant. Maar goed. Als je onderweg bent, rij voorzichtig en een goede reis. En geniet een beetje van het weer, hè. Want het wordt een mooie dag vandaag. En ja, dat is een van de laatste mooie dagen. Het kan 22 graden worden straks. Vanavond gaat het wel regenen. Vannacht trekt de regen weg. Valt er nog wel een bui. Koelt af naar een graad of 12. Morgen wisselen bewolkt. Enkele buien bij 16 graden. En aan zee staat er een stevige noordwestenwind. En de komende dagen, nou vrijdag regenachtig. In het weekend af en toe zon, maar ook enkele buien. In de middag kan het 16 graden worden. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Waterleidingbedrijf Evidis verwacht nog heel de dag bezig te zijn met het repareren van een hoofdwaterleiding in Schiedam. Die was eerder vandaag geraakt, raakte lek en heeft een groot deel van de Hoogstraat blank gezet. Daardoor kwam er op sommige plekken een laag water van 20 centimeter te staan. Dat liep meerdere panden in, zoals dit gebouw, waar net 9 woningen in opgeleverd moesten worden, zegt de aannemer.
2: Ja, laatste hand werd aangelegd, maar nu moeten we denk ik alles openmaken en alle isolatie eruit halen, gistplaten eruit halen, leidingen controleren en ja, dat is een behoorlijke schadepost.
3: Ja, wat is die schade? Weet je hoeveel?
2: Ja, nee, dat loopt wel in de tonnen.
1: In de tonnen.
0: Zo, dat is echt serieus geld, ja.
1: Ja, kan je wel zeggen, ja. Ja, volgens waterleidingbedrijf Evidis is het zo dat er werkzaamheden aan de gang waren door derden, dus oftewel door een andere partij. Ja. Een van de vrachtwagenchauffeurs die betrokken was bij het ongeluk vannacht op de A15 is aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag. Dat heeft de politie laten weten. Bij een inhaalmanoeuvre ter hoogte van de Europoort raakten de wagens elkaar. Een van de vrachtwagens schaarde en kwam in de berm op zijn kant terecht. De container van de oplegger lag daarna overdwars over de snelweg. Het duurde tot 7:30 vanmorgen voordat de weg richting Rotterdam werd vrijgegeven. Daardoor kwam het op Voor de Putten en op de A15 en lokale wegen helemaal vast te staan. En je moet er maar zin in hebben, een wandeling rondom heel de wereld. Nou, de Brit Carl Busby heeft het gedaan, ook al deed hij er 28 jaar over. Nou, Busby begon eind jaren 90 in het zuidelijkste puntje van Chili, schrijft RTL. Hij doorstond meerdere uitdagingen, van wekenlang lopen in min 30 graden door het doorkruisen van de Darien Gap. Dat is een van de meest gevaarlijke en beruchte jungles ter wereld. Maar ook zijn laatste etappe van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk, dat was geen makkie. Er gelden namelijk hele strenge regels voor. Het is zelfs illegaal om van de Franse kust zwemmend te verlaten. Mag alleen onder begeleiding van gespecialiseerde en gecertificeerde hulpboten. Maar ja, die zijn nou helemaal heel gewild. De wachtlijst is zo'n 2 jaar. Toch slaagde Carl erin een hulpboot te vinden die hem afgelopen week nog kon helpen om de oversteek te maken. Daarvoor had hij nog wel toestemming nodig van de Franse autoriteiten, want die moesten dus een uitzondering voor hem maken. Nou, hij begon gewoon met lopen met een karretje voor zijn spullen in Zuid-Amerika. In de afgelopen 28 jaar vloog hij af en toe tussendoor even naar Mexico, waar de kosten voor het levensonderhoud heel laag zijn, of naar de Verenigde Staten, waar veel van zijn sponsoren zitten. Daarna keerde hij steeds weer terug naar exact dezelfde plek waar hij was gestopt met lopen, om dan zijn route voor te zetten. En dan is hij dus helemaal naar Alaska gelopen, daar overgestoken en dan via Rusland en China en Midden-Azië terug. Maar hij is er dus nog niet.
0: Nee.
1: Hij moet nog 400 kilometer naar Hull. Dat ligt in het noorden van Engeland.
0: Ja, maar het zal er niet zo zijn dat je strandt in de laatste 400 kilometer.
1: Je wordt bijvoorbeeld aangereden. Het zou
0: ja, God nou zeg. Dank je wel, Dave.
1: Hoi.
4: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
0: Met nu Mac en Leo Sayer.

0: Cat's Eye hoorde je een Animal bij Radio Rijnmond. 11:30 geweest, betekent dat we altijd even gaan gluren bij de buren. En dat doen we bij een van de vele collega-omroepen die onze regio rijk is. En deze keer steken we ons licht op de redactie van Omroep 2, de omroep voor Vlaardingen en Schiedam. Programmamaker Julian Jansen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Ja, heb je natte voeten?
1: Nou, ik heb gelukkig geen natte voeten, want ik was net op de redactie aangekomen. Ja. En toen ging het helemaal mis daar.
0: Ja,
1: ik ben droog aangekomen.
0: Daar is de Hoogstraat in Schiedam. Die staat helemaal onder water na een leidingbreuk. Het ziet er niet uit.
1: Ja, het is ongelooflijk. Ja, ik wist eigenlijk niet wat ik zag toen we hadden net de vergadering gehad hier op de redactie. Ja. En ik open mijn mail en ik zie allemaal foto's verschijnen van een Hoogstraat die gewoon helemaal blank staat.
0: Het is een heel raar gezicht.
1: 20 centimeter hoog.
0: Ja, het is een heel raar gezicht. Maar ik hoorde ook net een winkelier zeggen, ja, dat de schade wel in de tonnen kan lopen.
1: Ja, dat is ongelooflijk. Want er zijn echt hele kelders helemaal volgelopen. Er was ook, dat is nog wel een leuk, enigszins grappige anekdote voor ons om te vertellen. Want er was schijnbaar een vrouw en daarbij was de weeën net begonnen. Ze was hoogzwanger.
0: Okay.
1: En ze wilde graag bevallen in bad. Dat had ze al 9 maanden van tevoren gepland dat ze dat wilde.
0: Ja.
1: Alleen door die leidingbreuk kon ze het bad niet vullen. Dus nou zit ze een beetje in het probleem.
0: Jongens, goed,
1: dat is een ongelooflijk verhaal. Ja.
0: Maar goed, dat gebeurt. Wat ook bij jullie gebeurt, is dat er wordt gesproken over de begroting van Schiedam. Nou, misschien wordt wel begroot dat het waterleidingnet moet worden vervangen.
1: Ja. Het zou zomaar kunnen, ja. Misschien moeten ze dat maar eens gaan doen. Nee, zeker. Ja, dat is altijd een beetje spannend. En misschien voor sommige mensen een beetje ver van hun bedshow. Maar eigenlijk is het superbelangrijk. Want ja, waar gaat het geld van jouw gemeente naartoe? En waar wordt het in geïnvesteerd?
0: Ja.
1: Nou, hebben we het vermoeden dat het eigenlijk best financieel goed gaat met Schiedam.
0: Mm-hmm.
1: Dus we gaan zien in welke cijfers dat allemaal terug gaan vinden vandaag.
0: Julian, betekent dat dan ook dat de cultuursector van Schiedam dan toch weer wat terugkrijgt? Want een korte tijd geleden ging het juist heel erg slecht met de cultuursector in Schiedam en moest er bezuinigd worden.
1: Ja, nou, dat zou zomaar kunnen. Ik kan me voorstellen dat zij met spanning zitten te wachten op wat er gaat komen vanmiddag.
0: Ja.
1: Dus de eerste signalen zouden daar goed voor kunnen zijn. Maar ja, de harde cijfers die hebben we nog niet, dus dat is even spannend.
0: Ja.
1: Zodra we die hebben, dan zijn die bij ons te vinden.
0: Ja, op ditis2.nl.
1: Dat komt goed.
0: Ja, helaas een belangrijk dossier, maar helaas zeg ik, omdat het gewoon een heel erg hartverscheurend verhaal is, dat is het dossier over de overleden honden, hè, bij jullie in de streek.
1: Ja, eigenlijk is Schiedam toch wel in rep en roer al toen 2 weken.
0: Ja.
1: We hebben inderdaad, om even kort samen te vatten, die overleden hondjes gehad. Inmiddels zijn het er geloof ik 6 op verschillende plekken.
0: Ja.
1: Maar goed, er lopen allerlei onderzoeken, vergiftigingen, paddenstoelen, er is van alles voorbij gekomen.
0: Ja. Ja.
1: Uiteindelijk weten we het nog steeds niet.
0: Nee.
1: Inmiddels is er ook een paar dagen terug een berkje afgegraven. Omdat ze vermoeden dat er iets in de grond zou zitten.
0: Mm-hmm.
1: Wat die hondjes vergiftigd zou hebben.
0: Ja.
1: En wat we gisteren uiteindelijk horen hebben, kreeg aan het eind van de dag, is dat er nog 3 berkjes worden afgegraven door de gemeente. Dus die heeft echt ingegrepen en gezegd, we gaan uit voorzorg, preventief, gaan we de grond weghalen voordat de uitslag nog bekend is.
0: Het bizarre natuurlijk is dat het eerst zich concentreerde op 1 gebied waar de honden werden uitgelaten. En die werden daarna onwel en een aantal van hen overleden. Ja, nu spreidt het zich uit. Maar dan zou je zeggen, dit is wel een heel vreemd verhaal natuurlijk, hè?
1: Ja. En nou is het ook zo dat de perkjes waar de gemeente voor gekozen heeft om ook af te graven, hè, dus we hebben het nu over 4 stukken in totaal, die zijn allemaal hetzelfde grond van dezelfde leverancier.
0: Okay.
1: Dus er zit toch een bepaald vermoeden bij dat er toch die grond die daar neergelegd is niet helemaal zuivere grond is.
0: Ja.
1: Maar ja, de onderzoeken, ik wil het er nog maar bij zeggen,
0: Die lopen nog.
1: Ja, dus het is allemaal een beetje preventief en uit voorzorg. Ja. En het is puur wachten tot uiteindelijk die onderzoeken naar buiten komen.
0: Ja,
1: dus dat is spannend.
0: Jullie hebben een uitgebreid dossier, zie ik bij jullie op de site staan. Dit is .nl. Julian, jullie houden ons op de hoogte. En ik hoop dat je snel weer droge voeten hebt. En dank je wel, hè?
1: Ja, dank je wel. Dat komt wel goed, hoor.
0: Hoi.
1: Dank je wel. Dag. Hoi.

Bon Jovi en Keep the Faith bij Radio Rijnmond. Weer de ene laatste van De Boer op. Maar Sandy Koos sluit dit uurtje af met True Love, That's a Wonder.

0: onvervalste nederbeat uit Voorburg. True Love, That's a Wonder, Sandy Coast. En het was gelijk de laatste in de boer op. Maar ja, we gaan natuurlijk onverdroten door op deze zender. We zijn er altijd voor je. Dus ook zometeen in lunchbreak met Olivier de Neven. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, zie je, nou ga jij de fout in, hè? Bijna
0: middag. Ja, goedemiddag, goedemorgen, goedenavond.
1: Dus ik hoop zo in die middag. Ja, dat snap ik.
0: Ik zit met mijn hoofd al in het weekend.
1: Ja, dat snap ik.
0: Oh, dat we hebben de week doormiddag gezaagd.
1: Zeker.
0: Zometeen lunchbreak. Wat staat er op het menu?
1: Nou, we gaan onder andere het hebben over de straatinrichting. En dan denk je, ja, waarom ga je dat saai onderwerp? Nou, dat valt wel mee.
0: Ja, ik wou zeggen. Dat
1: is, de straatinrichting is, Ruud, door mannen vooral bedacht. En ja... En dat is een probleem, want daardoor voelen vrouwen zich vaak niet veilig.
0: Oh, ja, hoekjes, gaatjes, je bedoelt de verlichting ook.
1: Bijvoorbeeld. En,
0: En
1: zelfs stoepen en dergelijke zijn door mannen bedacht. En ook daar zijn dus allerlei dingen waar vrouwen zich dus onprettig bij voelen. Ja. Of niet vrij door voelen.
0: Ja. Ja.
1: Vandaag is daar een groot festival over gaande
0: in
1: Rotterdam.
0: Heel goed.
1: Wij gaan met een van de organisatoren bellen om te horen wat daar nou precies dan aan scoort.
0: Eigenlijk is er een soort bewustwording, hè? Want tot mijn grote verbazing zijn heel lang de crash testen van auto's gebaseerd geweest op mannenlichamen.
1: Ja.
0: Heel veel iets, bijvoorbeeld hartonderzoek, is gebaseerd op mannenlichamen.
1: Medicijnen,
0: precies.
1: Ja, van alles.
0: Echt bizar als je erover nadenkt.
1: Wij mazzelen.
0: Ik bedoel, het is de helft van de bevolking.
1: Dus schandalig.
0: Ja,
1: dus
0: goed,
1: daar gaat naar gekeken worden. En verder...
0: De lunchplaat?
1: We hebben het lunchplaat ook nog. En we hebben een, voordat ik dat zeg, Sven Peetoom, Gouden Kalfwinnaar hebben we zo meteen.
0: Leuk. Ja.
1: Documentaire prijswinnend gemaakt. Dus dat is hartstikke leuk. En de lunchplaat inderdaad. Ja, dat is weer eentje, hoor. Een man met 300 zoetwaterschildpadden en 77 papegaaien. Ja, ik moest de administratie er even bij pakken. Die is aangehouden in Italië. Want die was van de haven van Sicilië onderweg naar Malta. Met al die dieren. Nou, die zijn bijna allemaal beschermd. Dus dat mag helemaal niet.
0: Oh, is die de sjaak, zeg?
1: Ja, die is de sjaak. Dus ja, een lunchplaat die aansluit op smokkelen, op papegaaien, op schildpadden. Noem het allemaal maar op. Ik denk dat je er wel wat mee kan, hoor.
0: Ik denk het ook. Ja. Nou, lekker aan de gang. Dus ik zou zeggen, open die app en klik op.
1: App ons.
0: Zometeen lunchbreak met Olivier.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
6: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
5: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
6: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
7: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
8: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there.

0: martijnweg.com/join the club.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
4: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
5: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
4: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
5: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
15: Goedemiddag, het is 12 uur, dit is Radio Rijnmond. Binnen nu in een paar minuutjes is het weer officieel lunchtijd met de start van dit radioprogramma Lunchbreak. Mede mogelijk gemaakt door Olita Adams en Isabel van Gelder. Dat is een groot nieuw talent. En door jou natuurlijk, hè, want voor de lunchplaat zoek ik een plaat die bij een opvallend nieuwtje past. Zometeen meer erover. Na het Rijnmond nieuws van 12 uur met Dave Datema. Dave, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Waterleidingbedrijf Evides verwacht nog heel de dag bezig te zijn met het repareren van een hoofdwaterleiding in Schiedam. Eerder daar is een hoofdwaterleiding gesprongen. Die heeft heel de Hoogstraat blank gezet. Op sommige plekken stond meer dan 20 centimeter water. De schade is vrij groot, zoals bij dit pand waar woningen moesten worden opgeleverd, zegt de aannemer.
17: Ja, laatste hand werd aangelegd, maar nu moeten we denk ik alles openmaken en alle isolatie eruit halen, gipsplaten eruit halen, leidingen controleren en dat is een behoorlijke schadepost.
18: Ja, wat is die schade? Weet hoeveel?
17: Ja, dat loopt wel in de tonnen.
16: Inmiddels komt er geen water meer vrij. De werkzaamheden aan de Hoogstraat in Schiedam werden uitgevoerd door een aannemer in opdracht van waterbedrijf Evides. Een van de vrachtwagenchauffeurs die betrokken was bij het ongeluk vannacht op de A15 is aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag, dat zegt de politie. Bij een inhaalmanoeuvre raakten de twee vrachtwagens elkaar. Een van hen schaarde en kwam in de berm op zijn kant terecht. De container op de oplegger kwam daarna overdwars terecht op de weg. Het duurde tot 7:30 vanmorgen voordat de weg richting Rotterdam weer vrijgegeven werd. Daarna kwam het op Voorne-Putten om de A15 en lokale wegen helemaal vast te staan. Net Beheerder Stedin wil de tarieven voor volgend jaar met 22% verhogen. Dat betekent dat consumenten per maand gemiddeld €13 meer gaan betalen. De kosten van Stedin voor het onderhoud aan het gas- en elektriciteitsnet zitten verwerkt in de energierekening. Volgens Stedin is de verhoging noodzakelijk, onder meer voor de uitbreiding en de verduurzaming van het elektriciteitsnet. Van het geld worden onder meer kabels gelegd en worden transformatorstations gebouwd. De totale kosten per aansluiting liggen rond de €900 per jaar. De verhoging is nog niet definitief. Eind november neemt de autoriteit Consumentenmarkt een definitief besluit over de voorstellen. De Nederlandse staat heeft al meer geld verdiend aan de redding van de ABN AMRO-bank dan het gekost heeft. Opnieuw is een deel van de bank verkocht. Dat leverde 3,5 miljard op. Daarmee is het totale bedrag dat destijds is betaald om de bank van de ondergang te redden meer dan terugverdiend. ABN AMRO kwam in 2008 in de problemen tijdens de kredietcrisis. De Nederlandse overheid nationaliseerde de bank. Daar is nu nog 10% van over. Inmiddels heeft de overheid al bijna een miljard meer ontvangen dan destijds is betaald. Nederland behoudt de laatste 10% om een vinger in de pap te houden bij ABN AMRO. Dan nog het weer bij ons in de regio. Periode met zon. Het is droog en warm en het is 21 tot 22 graden. Vanavond gaat het regenen. Morgen wisselend bewolkt, enkele buien en het is dan 16 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
15: Dave, dankjewel. Tot 12:30 weer. Verkeersinformatie. Op dit moment een paar hele korte meldingen in onze regio. Sterker nog maar eentje. De A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Bij Barendrecht 1 kilometer file met een paar minuutjes vertraging. Vanwege een kapotte vrachtauto. De afrit is daar dicht.
11: De lunchplaat. Welke som hoort bij het verhaal vandaag?
15: En uiteraard ben ik ook aan het begin van deze uitzending weer op zoek naar een lunchplaat. En vandaag zoek ik er eentje die past bij het opvallende nieuws over de Italiaanse politie die een man betrapte met een grote hoeveelheid schildpadden en papegaaien in zijn auto. Tel even mee, 300 zoetwaterschildpadden maar liefst en 77 papegaaien. Goeiedag zeg. De dieren die werden aangetroffen in een auto met onvoldoende ruimte. Uiteindelijk zijn ze in beslag genomen en ze zijn naar een opgevangen tijdelijk bij een fokker waar ze wachten op een geschikte locatie. Ja, nou, een plaat dus die aansluit bij dit nieuws. Bijvoorbeeld iets met dieren, met papegaaien, met schildpadden. Of nog iets heel anders, smokkelen bijvoorbeeld. Laat het weten via de gratis Rijnmond-app.
19: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
20: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
21: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
22: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
21: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
22: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap, al jaren een begrip in de regio.
23: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
14: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
26: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
25: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
27: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
28: Hallo, eet smakelijk voor straks.
27: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
29: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
27: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
30: Dit is Radio Rijnmond.
31: Lunchbreak. Olivier de Neve.
30: Radio met een grote R.

0: Mooie opbeurende mededeling van Aletha Adams. Er is altijd hoop. Hou vol en lekker positief blijven. Hè? Window of Hope op Radio Rijnmond. Goedemiddag, wees welkom bij een gloednieuwe lunchbreak op deze woensdag 7 oktober. Heel fijn dat je er bij bent hoor, in deze lekkerste lunchtent van onze regio. Ik ben Olivier de Neve en die lunchtent die zit weer bomvol vandaag hoor. Onder andere met die fijne Tijn Timmerman, producer van de show, die alles hier weer in goede banen leidt. En met zometeen in dit programma aandacht voor hoe onze straten ontworpen zijn en hoe dat leidt tot onveiligheid bij vrouwen. Vandaag vindt daarom het Straatvrijheid Festival plaats in Rotterdam en ik spreek zo de organisatie ervan.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: En natuurlijk ben ik weer op zoek naar een passende lunchplaat. En vandaag zoek ik er eentje die aansluit bij het nieuws over een man die in de haven van Sicilië is opgepakt door de Italiaanse politie. Hij wilde maar liefst 300 zoetwaterschildpadden en 77 papegaaien in zijn auto smokkelen richting Malta. Maar ja, dat mag dus helemaal niet. Nou, dat was je wel duidelijk. De politie heeft al die dieren in beslag genomen, zijn tijdelijk bij een fokker ondergebracht. En die man wordt verdacht van dierensmokkel en dierenmishandeling, omdat die dieren allemaal, ja, heel erg op elkaar gepakt in dat autootje zaten. Nou, ik zoek dus een lunchplaat die bij dat nieuws past. Een nummer dat gaat over papegaaien, over schildpadden, over smokkelen, over dieren in de brede zin des woords. Hè. Kan natuurlijk ook over Italië, noem het maar op. Ik ben heel benieuwd waar jouw creativiteit je toe brengt. Laat het weten via die gratis Rijnmond-app. Kun je downloaden in de App Store of Google Play. En dan druk je app ons en dan komt je suggestie direct hier in de studio binnen. En kom ik er straks op terug na Isabel van Gelder, een groot Hollands talent met een Amerikaans klinkende plaat. Dit is Kissing You Away.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: allemaal opbeurende platen vandaag. Het zal wel woensdag zijn. De Bellamy Brothers en Let Your Love Flow. Bij Lunchbreak op Radio Rijnmond. Het is de week van de veiligheid deze week. En daarom vindt vandaag het Straatvrijheidsfestival plaats. Want veel vrouwen voelen zich namelijk nog steeds niet veilig op straat. Er zijn veel verschillende redenen voor. Maar eentje waar soms makkelijk overheen gekeken wordt is hoe onze leefomgeving ontworpen is. Dus bijvoorbeeld de straat. Daar wil aannemingsbedrijf JB van Eesteren met een kennisfestival, dat Straatvrijheidsfestival, dus aandacht aan geven. En Lilian Ouwerkerk is projectontwikkelaar bij JP van Eesteren. Lilian, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, jij bent niet alleen projectontwikkelaar, maar natuurlijk ook vrouw. Tenminste.
1: Absoluut, dat klopt.
0: Zo klink je wel. Voel je jezelf wel eens onveilig door hoe de straten in onze regio zijn ingericht?
1: Ja, dus deels onveilig en op andere momenten ook onprettig. Dus er zijn genoeg voorbeelden waarin je door donker naar huis loopt, waarin je dan toch bijvoorbeeld liever niet door het park loopt. Of als er, dat je door de straat loopt en dat je denkt van, zou ik hier wel moeten lopen? Maar het is wel mooi dat je zegt dat het de week van de veiligheid is, want We willen eigenlijk verder gaan dan veiligheid en juist naar vrijheid voor vrouwen.
0: Ja.
1: Omdat wij denken dat veiligheid is een beetje de bare minimum. En dat mag wel een beetje meer zijn.
0: Ja, precies. Dus niet alleen dat je niet aangerand of nagesist of aangevallen wordt door mensen. Maar ook dat je je gewoon vrij voelt. Dat je blij bent als je op straat
1: precies,
0: bent.
1: Ja, precies. Dat je gewoon inderdaad met een goed gevoel over straat kan. Overdag en 's avonds en op allemaal verschillende plekken.
0: Ja, nou las ik dat die vermaledijde mannen, waar ik mezelf ook toe reken, toch wel een van de redenen zijn daarvoor. Want die hebben tot nu toe vooral het ontwerp gedaan van straten bijvoorbeeld. Is dat inderdaad, wat is het probleem daarvan dan, dat mannen dat hebben bedacht?
1: Nou, ik weet niet of er zozeer een probleem is. Maar wat je gewoon ziet is dat vrouwen en meiden hebben een andere behoefte in de openbare ruimte. En als man ben je daar misschien minder van bewust.
0: Ja.
1: En van oudsher zijn onze steden en straten en leefomgevingen met name vanuit de mannen ontworpen. En die hebben daar gewoon een blinde vlek in. En wij eigenlijk als geheel hebben daar nu ook een blinde vlek in, omdat we de manier waarop onze leefomgeving ingericht is nu een beetje voor waarheid beschouwen.
0: Ja.
1: Terwijl het dus ook gewoon heel anders kan. Dus daar organiseren we vanmiddag ons kennisfestival voor.
0: Ja, laten we eens even naar hoe het anders kan gaan. Want ik zag allerlei voorbeelden van straten tot verlichting, tot stoepen zelfs. Wat is nou een vrouwvriendelijke stoep dan?
1: Een vrouwvriendelijke stoep is met name eentje die niet te steenachtig is. Dus het mag ook wel wat prettiger door bijvoorbeeld groenvoorzieningen. Maar het gaat er ook om dat je overzicht hebt. Dat je geen blinde vlekken hebt, waardoor je een soort onprettig gevoel krijgt waarvan je niet weet wat staat er om die hoek.
0: Ja.
1: En dat er ook voldoende ruimte is om bijvoorbeeld prettig over de stoep te kunnen lopen.
0: Ja, nou is het natuurlijk wel zo, hè? Heel veel dingen zijn al ingericht. Dat zou je moeten openbreken of moeten aanpassen. Ja, hoe moet dat gedaan worden? Want ik bedoel, JP van Eesteren, jullie zijn ook niet van het leger des heils, zal ik maar zeggen. Er moet wel geld verdiend worden. Hoe ga je dat regelen?
1: Dat klopt. Nou, een beetje de gedachte is dat als het voor vrouwen prettig is, dan is het voor alle doelgroepen prettiger.
0: Mm-hmm.
1: En uiteindelijk, er moet geld verdiend worden, maar we willen vooral ook hele mooie steden maken.
0: Ja.
1: Dus uiteindelijk worden we daar allemaal blij van.
0: Precies. En jullie gaan dus tijdens het festival vandaag kennis delen vooral. Heb je een soort doel ermee dat je denkt, nou, binnen zoveel jaar zou dit of dat bereikt moeten zijn op dit vlak?
1: Nou, het gaat er voor ons met name om dat dit gesprek steeds hoger op de agenda komt staan. Er zijn al heel veel onderzoeken naar en er is al heel veel kennis naar, maar het blijft nog steeds een soort nieuw thema. Dus eigenlijk willen wij vandaag de handreiking bieden aan alle mensen die dus zich bevinden in het ontwerpvlak of het realisatievlak.
0: Mm-hmm.
1: Om met elkaar hierover in gesprek te gaan. Dat we leren welke blinde vlekken hebben we nou. En welke vraag moeten we elkaar dan stellen en onszelf in zo'n ontwerpproces. En op basis daarvan kunnen we stapsgewijs de steden prettiger maken.
0: Juist. Als je nou meer wil weten over het festival, waar kan je dan terecht?
1: Dan kan je op www.tbi.nl/news/straatvrijheid kijken.
0: Oké. Oh, dat is wel even. We schrijven even mee. TBI, dus Tinus Berend Isaac. Nee, moet ik goed zeggen. Ingrid.
1: Misschien kan je hem linken.
0: Ja, precies. We gaan wel even linken hier. Dat komt helemaal goed.
1: Top.
0: Dank in ieder geval voor je toelichting en succes ermee, hè?
1: Ja, dankjewel. We hebben er zin in.
0: Nou,
1: ja,
0: dat kan ik me heel goed voorstellen. Lilian Ouwerkerk, projectontwikkelaar bij JP van Eesteren was dat. En nou, alles dus om richting een vrouwvriendelijker, maar ook vooral vrijer straat te gaan voor vrouwen. In onze regio en verder buiten natuurlijk. Dit is weer een zootje mannen. Ja, dat heb je dan ook weer op Radio Rijnmond. Dit is Coldplay en The Sky Full of Stars.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw nieuws, jouw muziek, jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: lying. Een goede tip, don't lie van de Black Eyed Peas. En goedemiddag, 12:30 geweest. Je luistert naar Radio Rijnmond. Dit is Lunchbreak met zometeen de hoofdpunten van het nieuws met Dave Datema. Ik heb ook nog het weer zometeen voor je, althans Ed Aldus dan. Maar eerst heb ik nog de verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment 2 meldingen in onze regio. De A15, Rotterdam richting Europoort. Tussen havens 5700, 6200 en de Zuurhofbrug. 2 kilometer file met een aantal minuten vertraging. Het wegdek daar is in slechte toestand. 2 rijstroken zijn dicht. En de A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom bij Barendrecht. Daar ook 1 kilometer file, 2 minuten vertraging vanwege bergingswerkzaamheden. Vanwege een kapotte vrachtauto daar. Ook daar 2 rijstroken dicht. Dan het weerbericht. En dat krijgen we gelukkig ook deze woensdag weer van Ed Aldus. Ed, goedemiddag.
1: Ja, dag Olivier. Een hele goede middag.
0: Het is een beetje copy-paste, hè? Op het moment weer een prachtige dag.
1: Ja, nou ja, gisteren viel het dan toch nog wel lang tegen natuurlijk.
0: Ja, dat is ook weer waar.
1: Want toen hadden we wel aardig wat bewolking. Ja, ik hou het precies bij natuurlijk.
0: Ja, dat is ook waar. Ja, dat is je werk.
1: Vandaag is het zon overgoten. Het is prachtig weer. Een beetje sluierbewolking hangt er alleen hier en der. Er komt ook vanuit het zuidwesten wel wat meer sluierbewolking aan. Het is nu 1 graad of 20. Ja, het kan wel zo 21, misschien lokaal wel 22 graden worden. Ja, dat in combinatie met weinig wind is het gewoon geweldig om buiten te zijn op dit moment. En het blijft ook rustig weer voorlopig de rest van deze middag. Ook droog trouwens. Richting het eind van de middag neemt wel de bewolking wat verder toe vanuit het westen, zuidwesten. Maar daar is ook alles mee gezegd. Ja, en dan vanavond, dan is het wel bewolkt. De bewolking wordt dikker. En in de loop van de avond, dan gaat het regenen. Die regen komt wat later dan eerder was berekend. En dan vannacht trekt de regen vervolgens naar het oosten weg. Maar dan valt er nog wel weer plaatselijk een losse bui. En de temperatuur die zakt dan naar 1 graad of 12. En ja, vanavond en vannacht staat er langs de kust flink wat wind. Want de wind gaat toenemen tot krachtig en die komt dan uit het noordwesten. Ja, en morgen overdag een wisselende bewolking. Dus ook wel momenten dat de zon tevoorschijn komt te vallen. Een aantal buien, zo verspreid over de regio. Maar die temperatuur die laat een behoorlijke veer. Het wordt dan nog maar 1 graad of 16... Ja, en dat bij een stevige wind uit het noordwesten, in combinatie met af en toe is een bui, ja, is het toch echt wel een heel stuk minder aangenaam dan nu.
0: Ja, dat is jammer, maar het is wel redelijk normaal voor de tijd van het jaar, toch? Die 16 graden, of niet?
1: Ja, zeker. Maar we moeten trouwens wel weer lang teruggraven om zo'n temperatuur terug te halen, hoor. Dat was op 18 mei.
0: Echt waar, joh? Nou, dat is wel heel lang geleden.
1: 16 graden voor het laatst.
0: Dat kan me niet meer herinneren.
1: Geleden.
0: Ja, precies. Nou, dat is
1: nee,
0: toch
1: ik heb er geen actieve herinnering meer aan in ieder geval. Toch?
0: Nee, klopt, nee. Ja. Hey Ed, dankjewel. Wij zullen dit ons altijd blijven herinneren, dit weerbericht.
1: Is goed, joh.
0: Fijne dag, hè?
1: Groetjes.
0: Hoi, hoi. En dan Dave Datema, die is hier. Halleluja, met de hoofdpunten van het nieuws. Dave, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Netbeheerder Stedin wil de tarieven voor volgend jaar met 22% verhogen. Dat betekent dat consumenten per maand gemiddeld 13 euro meer gaan betalen. De kosten van Stedin voor het onderhoud aan gas- en elektriciteitsnet zitten verwerkt in je energierekening. Maar volgens Stedin is de verhoging noodzakelijk voor onder meer de uitbreiding en de verduurzaming van het elektriciteitsnet. Van het geld worden onder meer nieuwe kabels gelegd en transformatorstations gebouwd. Er komen mogelijk nieuwe acties in het openbaar vervoer. De bonden hebben een ultimatum gesteld om de vastgelopen cao-gesprekken weer op gang te helpen. Nou, eerder gaven de bonden aan dat er al tot nu toe aan de kerstactie gevoerd gaan worden. Dat ultimatum is verlopen om 12 uur. Wanneer de eerste acties plaats gaan vinden, wordt eind deze week bekend. Dat wordt steeds kort vooraf bekendgemaakt. Nou, volgens de bonden willen de werkgevers verslechteringen doorvoeren, zoals onbetaalde pauzes. In totaal werken er 13.000 werknemers in het OV. En ook de RET valt daar dus onder die cao. En het was deze week een groot feest, want de oudste band ter wereld, Gaal uit Brazilië, werd namelijk 114 jaar. En de op één na oudste man, Ken uit Australië, werd op exact dezelfde dag 113 jaar. Scheelde precies een jaar.
0: Ja.
2: En dus sturen ze een kaartje naar elkaar, schrijft het AD met van harte gefeliciteerd. Nou ja, hoewel de mannen een behoorlijke leeftijd hebben bereikt, moeten ze nog wel even geduld hebben voordat ze zich de oudste persoon ter wereld kunnen noemen. Dat is namelijk op dit moment Ethel Catherum uit het Verenigd Koninkrijk. En zij heeft een zeer respectabele leeftijd van 117.
0: Dat is echt ongekend, hè? 117. Ja. Moet je voorstellen hoe lang jij dan nog leeft. Als je 117 zou worden.
2: Moet halen, ja, dan ben ik net op een derde zo ongeveer.
0: Ja, dan ben je nog lang niet op de helft.
2: Nou, bijna op de helft.
0: Ja, ah, precies. Maar toch, zou je dat graag willen worden, 117?
2: Ligt er aan onder welke omstandigheden natuurlijk.
0: Alleen permanent ziek de laatste 50 jaar.
2: Ja, nou, laat dat maar zitten.
0: Laat dat maar zitten. Nee, maar het is natuurlijk wel zo, de kwaaltjes komen steeds meer, hè?
2: Ja, nee, dat is waar. Kijk, en als jij die laatste 3-4 jaar als een als alleen maar op een bank kan hangen en helemaal niks doet en helemaal niet helder bent, ja, wat heb je er dan aan?
0: Ja, dat is waar. Dan kan je maar beter gewoon laat die eindstreep maar zitten, hè?
2: Ja, daarom.
0: Dan stoppen we ermee. Ja. Nou ja, 117, ik zou ervoor tekenen in goede gezondheid.
2: Zeker.
0: Dat is het leuk, hè? Dankjewel, Dave.
2: Hoi.
0: En zo meteen de lunchplaat.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: Nou, iemand die ook bijna 117 is. Madonna en Into the Groove.
3: Radio met een grote R.

0: Je luistert naar Lunchbreak op deze woensdagmiddag van Radio Rijnmond met Madonna en Into the Groove.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ik vroeg jou om suggesties voor een lunchplaat vandaag. En dat moet natuurlijk altijd aansluiten bij een actueel bizar nieuwtje. En vandaag gaat het over een man die in de haven van Sicilië is opgepakt door de politie. Hij wilde maar liefst 300 zoetwaterschildpadden en 77 papegaaien in zijn auto smokkelen richting Malta. Nou, één probleempje daarmee, dat mag natuurlijk helemaal niet. De politie heeft al die dieren in beslag genomen, naar een plaatselijke fokker gestuurd om ze daar in ieder geval even te kunnen opvangen. En de man wordt verdacht van dierensmokkel en dierenmishandeling, omdat die dieren ook allemaal hutje-mutje in die auto gepropt waren. Dus ik zoek een lunchplaat die bij dat nieuws past. Een liedje dat gaat over papegaaien, over zoetwaterschildpadden, over smokkelen, over in een auto gestopt worden. Noem het allemaal maar op. En er zijn alweer goede suggesties binnengekomen, joh, dat wil je niet weten. Phil heeft er bijvoorbeeld al twee. Fly Too High van Janis Ian en The Border van America. Corrie zegt, papegaaitje, leef je nog? Ja, heel leuk, Corrie. Top. Henk en Joke zeggen, Beestenboel van Kinderen voor Kinderen. En Pete komt met Don't Let Me Be Misunderstood van The Animals. Ja, natuurlijk, The Animals. Hartstikke leuk. Nou, zo zijn er nog heel veel meer dingen binnengekomen. Maar jouw suggestie is ook nog zeer welkom. Dus laat het even weten via die gratis Rijnmond-app. De plaat die jij daar goed bij vindt passen. En wie weet, met een beetje mazzel komt dan jouw plaat zometeen als lunchplaat voorbij dit programma. Over een minuutje of, pak een beet, 10, zoiets. Allemaal na Nate Smith en Fix What You Didn't Break bij Rijnmond.

0: Nate Smith en Fix What You Didn't Break. Bij Lunchbreak hier op Radio Rijnmond. Leerlingen in onze regio kunnen op een bijzondere manier kennis gaan maken met technische vakken. Bij het Techniek Oriëntatie Vlaardingen Experience Center. Nou, een hele mond vol, even ademhalen. Het is kortweg TOV, dat is iets makkelijker. Dit centrum opent vandaag officieel de deuren na een succesvol pilotjaar. En er is al jaren een tekort aan technisch personeel, dat is geen nieuws natuurlijk. De TOV wil dat aanpakken door jongeren de mogelijkheid te bieden om hun talent in bijvoorbeeld duurzame energie, robotica of infratechniek te ontdekken. En Hanneke Gutter is verantwoordelijk voor die TOV, zo korten we het maar even af. Hanneke, goedemiddag.
1: Dag, goedemiddag Olivier.
0: Ja, hoe groot is dat probleem nu met het vinden van technisch geschoold personeel? Want ik hoor er al jaren over. Wordt dat nou groter? Is het
1: zeker,
0: even groot?
1: Zeker. Nou ja, de vraag wordt nog niet zoveel minder, merken we aan alle kanten. En daarnaast merken we dat leerlingen gewoon eigenlijk nauwelijks meer in contact komen met alles wat techniek is. Dus dat, terwijl het zo vanzelfsprekend eigenlijk zou moeten zijn. Maar ja. Goed.
0: En hoe komt dat dan?
1: We hebben de uitdaging aangenomen.
0: Ja, hoe komt dat dan? Zeg maar, gaan scholen niet gewoon naar technische bedrijven toe of zo? Moet ik dat
1: voorstellen? Nee, nou ja, verschillende redenen. Je ziet dat de regelgeving rondom veiligheid is enorm toegenomen en aangescherpt. Waardoor je eigenlijk zo makkelijk met jonge mensen een bedrijf niet meer binnenkomt. Zeker werkplaatsen en dat soort locaties.
0: Oh ja.
1: Dus dat is echt een uitdaging om te organiseren voor scholen. En wat we zien is dat als jij er niet mee in aanraking komt, dan is het iets wat buiten jouw gezichtsveld, buiten jouw beleving ligt. Dus,
0: onbekend maakt onbemind.
1: Ja, zoiets dat denken we wel.
0: Jullie gaan het bekend en ook bemind proberen te maken. Dat is eigenlijk het doel van het Experience Center. Vorig jaar opgericht, zei ik al. Waarom, waarom eigenlijk een jaar testen?
1: Nou, wij hadden eigenlijk niet helemaal een idee van, joh, hoe gaan we nou precies starten? Dus je bent aan het praten met een stel bedrijven, scholen haken aan, zo van, ja, goed idee. Maar wanneer start je nou met dat goede idee? Dat is eigenlijk een beetje de vraag dan. Mm-hmm. En wij kregen een van de middelbare scholen in Vlaardingen, kregen wij de vraag van, goh, zouden jullie niet voor ons een stukje technische keuzevakken vorm willen geven qua praktijk? En toen zeiden wij dachten we van laten we dat gaan doen. Maar dat betekent dus dat je een strakke deadline hebt en dat je in het nieuwe schoolseizoen moet starten. Dus snel een pand vinden en aan de bak met een paar bedrijven.
0: Precies. Nou, zo zijn jullie gaan testen. Uiteindelijk is de test dus succesvol gebleken. Want anders waren jullie nu niet officieel vandaag open gegaan.
1: Nee.
0: Even voor mijn beeld. Hè. De middelbare school meldt zich. Die zegt, we hebben wel wat leerlingen die daarin geïnteresseerd zijn of die we daar kennis mee willen leren. Laten maken. Hoe ziet het er dan vervolgens uit? Jullie gaan gewoon naar een bedrijf, kloppen daar aan en zeggen, we hebben hier wat leerlingen, kunnen die even wat proberen hier? Of hoe ziet dat
1: vervolgens uit? Nee, wij doen zowel voor primair onderwijs als voortgezet onderwijs geven wij praktijklessen. En scholen die melden zich bij ons. Vaak volgt er een gesprek van, joh, wat wil je dan eigenlijk precies? Op het moment dat die vraag helder is, gaan we kijken van, kunnen we dat waarmaken? Wij vragen voor de voortgezette scholen, vragen wij bedrijven om de lessen bij ons in huis, zeg maar, in de werkplaats te verzorgen. Dus we hebben een bouwbedrijf wat bijvoorbeeld jongeren leert metselen. We hebben metaalbedrijven die metaalbewerking doen. En voor de jongere kinderen, zeg maar, dus echt dan spreek je echt over basisschoolleeftijd. Die gaan in onze experience met allerlei kleine technische opdrachtjes aan de slag. En dat doen we onder begeleiding van vrijwilligers.
0: Ja, precies. Om alvast echt zo breed mogelijk eigenlijk verschillende dingen te kunnen proberen. En te kijken wat slaat er aan bij jou als leerling.
1: Ja, wat vind je leuk, hè? Want vaak zijn ze, zeker jonge kinderen zijn gewend om te tekenen, stickers te plakken of met een beeldscherm te werken. Maar daar houdt het wel een klein beetje mee op in veel gevallen.
0: Precies.
1: Dus ga maar eens iets bouwen. Nou, succes.
0: Ja, precies. En jullie zorgen dan ook, je zei net, het heeft ook met veiligheid te maken en zo. Jullie zorgen dan dat er geen dingen naar beneden komen vallen en ze gewond afdruipen.
1: We hebben veiligheid hoog in het vaandel staan. En er mag ook best wel eens, je mag best een keer iets hebben wat een klein beetje fout gaat, maar wel binnen de perken gedaan. Ja. Daar leer je heel veel van.
0: Wel met al je tienvingers nog aan je
1: zeker,
0: aan je
1: arm. Ja.
0: Precies. Ja, heel goed.
1: Wel,
0: Hey, en dan is natuurlijk uiteindelijk het doel, neem ik aan, om ervoor te zorgen dat heel veel leerlingen enthousiast worden en ook daadwerkelijk iets in die techniek gaan doen.
1: Ja, wat wij hopen is dat we, zeg maar, een soort doorlopende lijn kunnen ontwikkelen, waardoor je vanaf je basisschoolperiode eigenlijk jaarlijks in contact komt met zoiets als TOF. Wij noemen het gewoon TOF. Je hebt een hele mond vol.
0: Ja,
1: maar het praat makkelijker. Dus wij hopen eigenlijk dat leerlingen uit Vlaardingen en omgeving jaarlijks bij ons terugkomen, waardoor ze, zeg maar, techniek een soort van normaal gaan vinden en gaan ontdekken hoe veelzijdig het is. En als jij dan uitstroomt richting een opleiding wat iets met techniek te maken heeft, dan vinden wij dat natuurlijk geweldig. Ja. We hebben ook VMBO-leerlingen, vierdejaars. Ja, die werken al samen met bedrijven die aangesloten zijn bij ons. Ja, als jij een BBL-opleiding wil doen, klop alsjeblieft aan bij zo'n bedrijf. Want dan heb je een win-win, denken wij.
0: Ja, en dat moet dus wel via de school. Als ik individueel, stel ik ben uw vader en moeder, op vader of moeder. Ik zit nu te luisteren en ik denk, nou, mijn zoon of dochter wil dat ook wel doen. Dat kan niet, of wel?
1: Ja. Nog niet. We hebben nog niet een apart programma. We zijn bezig met naschoolse activiteiten in het leven te roepen. Het is een beetje afhankelijk van wat voor vragen er komen. Ook uit de samenleving. En we zien dat er steeds meer worden. Dus ik sluit het niet uit voor de toekomst.
0: Nee, precies. Als je meer over jullie wilt weten, waar kan je naartoe gaan?
1: Wij hebben een website dat heet tovlaardingen.nl. En daar staat de nodige informatie op. En anders een LinkedIn-kanaal hebben we ook actief.
0: Hartstikke goed. Nou, ik zou zeggen, heel veel succes daarmee. Met techniek, oriëntatie, Vlaardingen, oftewel TOF. Dus ik zou eigenlijk ook wel kunnen zeggen, mazzel TOF.
1: Zo is het.
0: Ja, heel goed.
1: Hey, dankjewel.
0: Ja, jij bedankt. Hanneke Gutter dus van techniek, oriëntatie, Vlaardingen. Zo meteen de lunchplaat van vandaag. Maar eerst nog even rocken met die rockchick die weinig van techniek weet, maar veel van gitaren. Dit is Anouk en Are You Kidding Me?

0: Anouk en Are You Kidding Me bij Radio Rijnmond. Lunchbreak om precies te zijn.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Hoog tijd voor die lunchplaat van vandaag. Over een man die in de haven van Sicilië is opgepakt met 300 zoetwaterschildpadden en 77 papegaaien in zijn auto. Die wilde die smokkelen, maar ja, dat mag dus niet. De politie heeft die dieren in beslag genomen. De man wordt verdacht van dierensmokkel en dierenmishandeling. En ja, er zijn een hoop leuke plaatjes op binnengekomen die daarbij dat nieuws passen. Waaronder ook nog van Olaf, die zegt Smuggler's Blues van Glenn Frey. Cor, Kees en Peter gaan allemaal voor Hij was een smokkelaar van Johnny Hoes. Peter zegt Busted van Ray Charles, ook leuk. Jeanette komt met Better Be Home Soon van Crowded House. Ze zegt erbij, het was wel heel druk in die auto en die dieren willen snel naar huis. Goed bedacht. Monique, Don't Get Mad, Get Even van Aerosmith. En komt ook nog met Low Life van Youngblood. En Peter zegt nog, So Happy Together van de Turtles. Ja, natuurlijk vanwege al die honderden turtles daar, die schildpadden. Maar ik ben uiteindelijk gegaan voor eentje die door 3 mensen is aangevraagd. Namelijk door Luc, Jurgen en Guido. Die willen graag Ronnie en de Ronnies horen. En beestjes. Nou, met heel veel plezier hoor. Dit is de lunchplaats.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Womo Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.

0: veilig. Weet wat je moet doen.
1: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
2: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
8: Goedemiddag, 1 uur geweest. Je luistert naar Rijnmond. Over een paar minuutjes kan het zomaar gebeuren dat je in de prijzen valt. Want dan gaan we de Rijnmond platenlepel weer spelen, waarmee je een lunchbreak lunchbag kunt winnen. Ik leg je zo uit hoe het werkt en hoe je kunt winnen. Direct na het nieuws van 1 uur. Hier is Dave Datema. Dave, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Reizigers die gebruik maken van het openbaar vervoer in de regio moeten de komende weken rekening houden met acties van personeel. De acties hebben te maken met het mislukken van de onderhandelingen over een nieuwe cao, melden de vakbonden. Volgens een woordvoerder van vakbond CNV zal er elke week een landelijke actiedag in het streekvervoer worden gehouden. Vrijdag worden de acties voor volgende week bekendgemaakt. In onze regio gaat het om het busvervoer op Voorne-Putten, in de Hoekse Waard, Goeree-Overvlakke en in de Drechtsteden. Ook de BMW de Lingenlijn op het spoor valt onder de cao. De acties hebben geen gevolgen voor het stadsvervoer van de RET. Een van de vrachtwagenchauffeurs die vannacht betrokken was bij een ongeluk op de A15 is aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag. Dat heeft de politie laten weten. Bij een inhaalmanoeuvre raakten de wagens elkaar. Een van die wagens schaarde en kwam in de berm op zijn kant terecht. De container op de oplegger lag daarna overdwars op de weg. Het duurde tot 7:30 vanmorgen voordat de A15 richting Rotterdam weer werd vrijgegeven. Daardoor kwam het op Voorne-Putten en vooral ook op lokale wegen helemaal vast te staan. Een CIA-medewerker heeft toegegeven dat hij voor bijna $200 miljoen heeft gefraudeerd met operaties die helemaal niet bestonden. Hij declareerde goudstaven, dure horloges en luxe appartementen omdat hij die nodig zou hebben gehad voor zijn werk. Er hangt hem een straf boven het hoofd van 20 jaar. Bij zijn arrestatie in mei bleek de man bijna 300 goudstaven in huis te hebben. Ook werden 35 dure horloges en $2 miljoen aan cash gevonden. Hij had eerder voor $2 miljoen aan privévluchten gedeclareerd. Amerikaanse media vragen zich af waarom niemand binnen de CIA vraagteken zette bij de hoge declaraties. Van de 250.000 studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met bijna 1%, van 2,3 naar 3,3%. Het grootste deel van de mensen die inmiddels zijn afgestudeerd vallen onder de terugbetalingsregels van 15 jaar. Voor hen wordt elke 5 jaar een nieuwe rente vastgesteld. Eerder deze week werd bekend dat de totale studieschuld voor het eerst in lange tijd is afgenomen. Wel is het aantal afgestudeerden met een hele hoge schuld van boven de €50.000 flink toegenomen. Maar dat komt weer door het leenstelsel en dat is inmiddels weer afgeschaft. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is droog, het is zonnig en het is warm. Het is 21 tot 22 graden vandaag. Vanavond gaat het regenen, morgen wisselen bewolkt enkele buien en het is dan 16 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
8: Dave, dankjewel. Fijne dag nog. Verkeersinformatie nu van de ANWB, de A15 Rotterdam richting Europoort, tussen havens 5700, 6200 en die Zuurhofbrug. 4 kilometer file, 2 minuten vertraging vanwege het wegdek dat in slechte toestand is en aan de bademing moet. En dan de A29 Berg op Zoom richting Rotterdam, tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein. 3 kilometer, 10 minuten doe je er langer over. En tot slot de N15, dus Maasvlakte richting Rotterdam, tussen havens 9000, 9900 en havens 5700, 6200. 6 kilometer file, 12 minuten vertraging vanwege veiligheidsmaatregelen. De linkerrijstrook is dicht. En dan, daar gaan we.
10: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren.
8: Ja.
10: Welke hit is het?
8: Het is weer tijd voor die Rijnmond platenlabel. Ik draai een nummer achterstevoren. Het is aan jou om te raden welke het is. En dan maak je kans op een exclusieve lunchbreak lunchbag. Als je tenminste weet dus welk liedje het is. Hier komt de opgave van...

0: ik vind hem niet makkelijk. Dus ik zeg het je heel eerlijk. Maar gelukkig ga ik je een beetje helpen, want ik geef je drie opties. Hoorde je net? Lepel A, Robbie Williams met Feel. Lepel B, Westlife met Uptown Girl. Of lepel C, Ronan Keating met Life is a Rollercoaster. Weet jij het goede antwoord? Stuur het in via de Rijnmond-app. Of waag gewoon een gokje, hoe kan jou het schelen? En wie weet heb ik jou straks van aan de lijn voor die lunchbreak lunchbag. Dus A, Robbie Williams met Feel. B, Westlife met Uptown Girl. Of C, Ronan Keating met Life is a Rollercoaster. Stuur het nu in via de Rijnmond-app.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat schouder aan schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, schouder aan schouder live. Scoor je tickets nu op saslive.nl. Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeven jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
4: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Vrijdag 9 oktober in Ahoy, Rotterdam. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
10: doei doei
9: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
13: Dit is Radio Rijnmond.
14: Lunchbreak. Olivier de Neve.
13: Radio met een grote R.

0: Als je een zoet, mooi engeltje genoemd wordt, dan kun je hem in je zak steken, hoor. Heaven must be missing an angel van het liefdevolle Tavares. Goedemiddag, het is Lunchbreak waar je naar luistert. Op je woensdagmiddag, 7 oktober is het om precies te zijn. Het is precies het midden van de werkweek, maar ik ben er om je ook door het begin van deze middag heen te slepen. Olivier de Neve hier met straks onder andere een gouden kalfwinnaar in de show. Hij won de publieksprijs voor een documentaire en komt uit onze regio. Straks meer daarover. En het zou zomaar kunnen dat er straks weer een alarm te horen is op deze zender. Met jouw kans op een Rijnmond Noodradio. Als je dat alarm hoort, dus niet nu al, maar dan pas. App dan 93.4 FM door en dan maak je kans op die noodradio. En muziek zit ook in het programma, hè? Ook een vast onderdeel. Billie Eilish en Bill Medley samen met Jennifer Warnes, die tekenden er onder andere voor vanmiddag. En dan ook nog...
1: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Zoals iedere werkdag mag ik weer die multifunctionele lunchbag weggeven. Je weet het, hè, je kan er dingen in stoppen om het warm te houden, maar je kunt ze er ook in stoppen om ze juist koud te laten. Nou ja. Die gaat er dus uit en daar moet je wel wat voor doen. Namelijk goed meespelen en luisteren naar de platenlepel van vandaag. De opgave, die heb ik voor je klaarstaan en die hoor je

Het is een bekend nummer, maar dan achterstevoren gedraaid. En aan jou dus de vraag, welk nummer is dat en van wie? Optie A, Robbie Williams met Feel. Is het label B, Westlife met Uptown Girl? Of label C, Ronan Keating met Life is a Rollercoaster? Eén van die drie is het, de andere twee die heb ik gewoon verzonnen. Als jij het weet, laat het mij dan ook gauw weten via die gratis Rijnmond-app. Open hem, druk op App ons en dan maak je dus kans op die Rijnmond lunchbag. En ook nog eens op een gratis lunch aan het einde van de week als je de weekwinnaar wordt. Moet ik wel goed uitspreken. Weekwinnaar. Goed, A, Robbie Williams met Feel. B, Westlife met Uptown Girl of C, Ronan Keating met Life is a Rollercoaster. Eén van die drie is het, maar welke? Laat het weten. Waag een gokje. En wie weet val je dan zo in de prijzen. Na Billie Eilish en What I Was Made For bij Rijnmond.

0: Tegenwoordig, ja, ik kan er niks aan doen, maar ik altijd denken aan Lucky TV. Dat filmpje wat ze hadden gemaakt van Donald Trump en Hillary Clinton, die dit samen zongen tijdens een verkiezingsdebat. Natuurlijk, trucage, maar ja, ik kan het niet meer uit mijn hoofd te krijgen. Zo gaat dat af en toe, hè. I've had the time of my life van Bill Medley en Jennifer Warnes hier bij Radio Rijnmond.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Dat is de vraag natuurlijk. Ik liet je net een bekend liedje horen, maar dan in de verkeerde volgorde, achterstevoren namelijk. En daarom heb ik jouw hulp gevraagd om erachter te komen om welk nummer het gaat. En daar ben ik dan ook niet de lulligste. En dan geef ik ook iets voor weg, namelijk een lunchbreak lunchbag. En je maakt kans op een gratis lunch als je de weekwinnaar vrijdag wordt. Die trekken we uit alle mensen die een lunchbag hebben gewonnen deze week. Nou, eens kijken of Suzanne van der Hoeven uit Hoogvliet er chocola van weet te maken. Suzanne, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Olivier.
0: Hoe gaat het met je?
2: Hartstikke goed.
0: Ja, oh, dat klinkt goed. Ja. Komt dat door het lekkere weer of door iets anders?
2: Ja, gelukkig wel. Gisteren was het mistig, hè?
0: Ja, klopt. Ja, dat was morgen zo meteen ellende. Dat je dacht, nee, ik heb er geen zin meer in.
2: Nee, we hebben heerlijke nazomer.
0: Eigenlijk fantastisch, hè? En doe je vandaag nog iets bijzonders? Of zit je lekker thuis? Of wat ben je aan het doen?
2: Lekker thuis, de hand werken. Ik heb boodschappen gedaan en straks koken.
0: Nou, heel goed. En wat staat er op het menu?
2: Andijvie, stamppot andijvie.
0: Oh, lekker. Ik kom straks even naar Hoogvliet als je het goed vindt. Dan eet ik even mee.
2: Heerlijk,
0: ben
2: welkom.
0: Heel goed. Hey Suzanne, we gaan even ter zake komen, want de platenlepel moet ook gespeeld worden. Ik ga nog één keer de opgave laten horen, oké?

0: Ja, hij is niet makkelijk, zeg ik je eerlijk bij. Maar ik heb drie opties voor je. Is het A, Robbie Williams met Feel? Is het B, Westlife met Uptown Girl? Of C, Ronan Keating met Life is a Rollercoaster?
1: Ik had lepel C. Of nee, dat was drie. Westlife.
0: Ja, nee, je had de lepel C had je ingestuurd volgens mij.
1: Ja, lepel C. Ik ben in de war met gisteren.
0: Ja, nee, precies. Ja, nee, lepel C heb je gestuurd. Nou, eens even kijken of dat dan goed is. Ja, natuurlijk. Ja, ik denk zo meteen zit ze zichzelf nog een grote strop om te hangen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, Suzanne.
1: Ik had opgeschreven lepel 3, 1, 2, 3 met dit ABC.
0: Ja, dat maakt niet uit, joh. 3 is ook goed. Als het maar duidelijk is welke je bedoelde. Jij bedoelde Ronan Keating met Life is a Rollercoaster. En dat is hartstikke goed.
1: Ja, leuk. Hij was moeilijk.
0: Ja, dat vond ik ook, hoor. En ik moet je ook eerlijk zeggen, ik heb hem extra moeilijk gemaakt. Want die twee andere opties die hadden het op zich ook best kunnen zijn.
1: Ja.
0: Kijk, als ik daar nou had gezet, is het, weet ik veel, Queen of zo. Ja, dan had je wel gedacht van, nou, dat is het niet.
1: Maar je herkende de stem van Robbie Williams er niet in. En dat was wel, dat ik dacht van, die valt af. Maar die andere twee waren moeilijk.
0: Ja, ik snap het, ja. Nou, je hebt het goed gedaan. Heel veel mensen hadden het fout. Jij hebt het goed. Dus jij wint. En dat betekent dat jij de prachtige lunchbag wint. Waar je bammetjes in kan stoppen om ze warm of juist koud te houden. Dus die komt jouw kant op. En
1: dankjewel.
0: Je dient dus mee naar die weekprijs. Hè? Dat is een lunch op mijn kosten. Dus vrijdag word je misschien wel rond dit tijdstip gebeld.
1: Dankjewel, ja. We gaan het afwachten.
0: Ja, hou de telefoon gewoon in de gaten komende vrijdagmiddag. Dus komt goed. En nog een hele fijne dag. En eet smakelijk alvast, hè, met die andijvie.
1: Dankjewel, jullie okay, ook een fijne dag. Bedankt.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.
0: Dat was Suzanne van der Hoeven uit Hoogvliet. Dus die lunchbag heeft gewonnen. En dit is Ronan Keating. En Life is a Rollercoaster. Oftewel, lepel C.

0: Niet Westlife en ook niet Robbie Williams waren de goede antwoorden op de platenlabel van vandaag. Maar wel Ronan Keating en Life is a Rollercoaster. En die hoorde je hier net bij Lunchbreak op Radio Rijnmond. En goedemiddag, het is 1:30 geweest. Je luistert dus naar Lunchbreak met zometeen de hoofdpunten van het nieuws met Leon Mastic. Ik heb ook nog zometeen het weer voor je. Maar eerst verkeersinformatie in onze regio. En op dit moment valt het wel mee qua meldingen. Maar toch een paar. De A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost. Daar staat 4 kilometer file, 11 minuten oponthoud door een ongeluk. En ook de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Tussen havens 7201 en 8100 en de Zuurhoefbrug. Daar staat 6 kilometer, 16 minuten vertraging. Het wegdek is daar in slechte toestand. Heb je vast al wel wat over gehoord. De linkerrijstrook is daar dicht. Dan het weer. Vandaag zonnig, droog, warm. In de namiddag komt er wat meer bewolking. Zo'n 21 of 22 graden maximaal vandaag. Vanavond dan gaat het regenen. Vannacht trekt de regen weg. Valt er nog een enkel buitje. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen wisselend bewolkt. Een paar buien. Het wordt 16 graden. En dan vrijdag regen, regen en nog eens regen. En het weekend af en toe zon, maar ook enkele buien. En in de middag wordt het dan zo'n 16 graden. En zoals aangekondigd en nu dan ook komen. Leon Mastic met de hoofdpunten van het nieuws. Leon, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Olivier. Reizigers in het openbaar vervoer in onze regio moeten rekening houden met acties en stakingen de komende weken. Ook daarbuiten wordt gestaakt. Wanneer de acties precies plaatsvinden, wordt eind deze week pas bekend. In onze regio gaat het om busvervoer op Voorne-Putten, in de Hoekse Waard, op Goeree-Overflakkee en in de Drechtsteden. En ook de Merwede-Lingenlijn op het spoor valt onder de CAO. De acties hebben geen gevolgen voor het stadsvervoer van de RET. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft woningen en bedrijfspanden doorzocht in Overijssel. Ze worden verdacht van fraude bij de handel in runderen. De handelaren zouden de dieren niet of verkeerd hebben geregistreerd. En dat dat goed gebeurt is belangrijk, bijvoorbeeld als er ziekte onder de dieren uitbreekt. Anders is er niet meer te achterhalen waar het vlees en de dieren vandaan komen. En schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen heeft een week na haar overlijden een bijzonder record neergezet. In de wekelijkse bestsellerlijst staan 7 van haar boeken in de bestseller 60. Dat meldt nu.nl. En dat is volgens boekenkoepel CPMB nog nooit eerder voorgekomen. In het kort staat zelfs in de top 10. En slechts 2 boeken van haar die ze ooit schreef staan niet in de lijst. Cornelissen overleed op 30 september op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Ze is de komende weken nog op televisie te zien als de jurylid bij De Slimste Mens.
0: Ja, het is toch wel bijzonder dat daar dan zoveel aandacht altijd na het overlijden van iemand komt. Hè? Zie je ook bij veel artiesten. Ineens die muziek weer gestreamd wordt en zo. Ja, heb jij dan ook die neiging als iemand dood is dat je dan denkt, daar ga ik eens even meer mee verdiepen?
1: Nou, je hebt het bijvoorbeeld rond overlijdens in je omgeving er ook wel eens over. Hè? Pas de echt mooie woorden komen uiteindelijk pas als iemand is overleden.
0: Ja, dat is ook waar.
1: Heel cru, maar je ziet het wel vaker dat inderdaad muziek wordt gedraaid. Draait ineens als mensen zijn overleden of dat boeken worden verkocht.
0: Ja.
1: Wel bijzonder, maar mooi dat ze op deze manier toch een beetje bijblijft. Het is
0: zeker.
1: Misschien een cliché, maar wel waar.
0: Ja, het is zeker waar. En ik hoorde ooit een baas van een platenmaatschappij zeggen, heel cru, maar het was wel waar. Het beste voor de verkoopcijfers is als die overlijdt. Dus ja, het is heel treurig, maar het is wel waar.
1: Wat mij betreft geen aanrader, maar...
0: Nee, zeker niet.
1: Laten we toch eventjes hier blijven,
0: ja,
1: wat mij
0: zeker,
1: betreft.
0: Zeker. Dankjewel, Leon. En als ik jou was, en dan zeg ik dan niet tegen Leon, maar wel als luisteraar van dit programma, zou ik je even je radio extra hard gaan zetten, standje 11 of zo, want deze week geven we weer noodradio's weg op Radio Rijnmond. En dus ook hier een lunchbreak. Rijnmond is rampenzender in dit gebied en daarom laat ik je straks een noodsignaal horen. Als je dan mij appt met de frequentie van Rijnmond, 93.4 FM dus, dan maak je kans op die noodradio.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: En nu Shania Twain en Man, I Feel Like a Woman.
2: Radio met een grote R.
3: Let's go, girls.

0: gaat misschien wel doorbreken in Amerika, hè? Deze Douwe Bob en zijn kattenbelletje Note to Self hier bij Lunchbreak op Radio Rijnmond. De confronterende en persoonlijke documentaire Mama Cool, oftewel Mijn Moeder, heeft de publieksprijs van het Gouden Kalf gewonnen. Dat is een van de hoogste prijzen in de Nederlandse filmwereld. De documentaire gaat over de koloniale geschiedenis van Nederland in Indonesië, die veel impact heeft gehad op mensen met een Indische achtergrond. Een groot gedeelte van die mensen praat niet over de heftige verhalen uit hun verleden. Filmmaker Sven Peetoom uit Rotterdam die probeert dat taboe te doorbreken met deze documentaire. En met deze prijs op zak kun je zeggen dat dat behoorlijk goed aan het lukken is. Sven, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, gefeliciteerd zeg.
1: Ja, dankjewel.
0: Bent het al om aangekondigd te worden als Gouden Kalf-winnaar Sven Peetoom?
1: Nou, dit is de eerste keer, dus even wennen. Maar
0: kijk.
1: Ja, het is wel geweldig natuurlijk. Het is een fantastisch gevoel.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, want het is natuurlijk de ultieme erkenning voor jouw werk. Het is dus een documentaire. Waarom vond je het belangrijk om die te maken?
1: Nou, ik ben eigenlijk al 7 jaar bezig met films te maken over dit onderwerp. Dus zowel de Indische geschiedenis als de Molukse en de Indonesische geschiedenis. En mijn eigen opa Fred uit Vlaardingen, die praatte eigenlijk nooit over zijn jeugd in Indonesië, terwijl hij daar wel vandaan kwam. En het is eigenlijk altijd mijn missie geweest om dat zwijgen te doorbreken. En dat doe ik dus door het vertellen van de verhalen van andere mensen die daar nog wel wat over kunnen zeggen. En maatschappelijk gezien lopen er bijna meer dan 10% van de Nederlanders naar schatting heeft wel een band of een verleden in Nederlands-Indië of Indonesië. Er zijn zoveel mensen die ermee te maken hebben. En ik vind het gewoon heel belangrijk dat de verhalen verteld worden, maar ook dat er nu publiek voor is.
0: Ja, je hoort het vaker, hè? Dat ook bijvoorbeeld na de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust, dat ook heel veel Holocaust-overlevenden daar niet over konden of wilden praten. Maar hoe zou jij dat verklaren? Dat mensen, is dat dan echt het trauma dat mensen denken, ik kan hier gewoon niet over praten?
1: Ja, het zijn verschillende factoren. Dus aan de ene kant zijn het de trauma's van vroeger natuurlijk. Dat speelt een hele grote rol. Maar het is ook zo dat toen de Indische en de Molukse mensen hier aankwamen, dat dat niet bepaald een warm welkom was. Ze moesten overleven. Ze moesten vaak hun diploma's inleveren en aan de slag gaan in fabrieken. In pensions werden ze ondergebracht. Dus er was ook, ze moesten gewoon overleven. En er was niet heel veel ruimte en niet heel veel interesse vanuit de andere Nederlanders, die natuurlijk ook net uit de verschrikkelijke oorlog kwamen, om het daarover te hebben. Dus ik denk dat heel veel van die verhalen ook zijn weggeveegd en dat het een aantal generaties duurt voordat je het daar echt over kan hebben.
0: Ja, nou, misschien is nu dan het moment wel rijp daarvoor om er uitgebreid over te praten. Is het zo dat je behalve, je zegt net, bewustwording is dus belangrijk, hè, om dat op de kaart te zetten. Heb je ook nog een ander maatschappelijk doel met jouw documentaire? Moet er iets veranderen nog in de maatschappij?
1: Nou, ik denk dat mijn films zijn wel aanmoedigingen om het gesprek aan te gaan, ook binnen families. Ik merk dat eigenlijk in iedere film die ik heb gemaakt, merk je dat er binnen families bepaalde thema's zijn die dwars zitten, die confrontatie opwerpen, maar dat zelden mensen echt durven het gesprek aan te gaan over dingen die al hun hele leven spelen. En ik denk wat het hoopvolle is in mijn documentaires, is dat je ziet dat als mensen dat gesprek aangaan, of dat nou met hun moeder of hun grootouders is, dat er eigenlijk alleen maar prachtige dingen gebeuren en dat mensen dichter bij elkaar komen. Dus mijn aansporing is echt daadwerkelijk, ga het gesprek erover aan binnen families, maar misschien ook op maatschappelijk vlak. En dat we daar, dat dat misschien niet heel erg engs is, maar dat meestal als je een open gesprek hebt, dat je samen er wel vooruit op gaat.
0: Ja, en doe het ook voordat het te laat is, want op een gegeven moment sterft die generatie natuurlijk ook uit.
1: Precies, er zijn er nog niet heel veel meer over. Dus,
0: nee. Nee, precies. Wat voor reacties krijg je van mensen die de film hebben gezien tot nu toe?
1: Nou, echt wel heel veel mensen die in tranen zijn en die echt zeggen, ik ben zo blij dat dit verhaal verteld wordt. Want dit is mijn verhaal en ik heb nog nooit eerder dit op het grote scherm gezien. Nu is deze film specifiek ook op de Molukken gefilmd gedeeltelijk. En ik krijg ook wel heel veel reacties van mensen die gewoon zo ontroerd zijn dat ze eindelijk de Molukken een keer op een bioscoopscherm zien. En wat ik heel bijzonder vind is dat ik ook mensen hoor die een andere afkomst hebben, dus voor Surinaamse of Joodse mensen, die thema ook herkennen. En dan zie je ook maar dat het een universelere film is dan dat het alleen over deze specifieke doelgroep gaat.
0: Ja, dus ook als je inderdaad denkt van, ik heb niet per se iets met die Indische geschiedenis of van Nederlands-Indië, dan kan je daar toch iets van herkenning misschien in vinden.
1: Precies, het gaat over moeilijke familieverhalen, over verledens die verzwegen zijn. En helaas zien we dat toch in heel veel verschillende groepen terugkomen.
0: Ja, nu heb je natuurlijk de ultieme aanmoediging gekregen met zo'n Gouden Kalf. Heb je al een volgend film of docu-idee en wordt dat dan weer zo'n pittig thema? Of denk je we gaan eens even wat luchtigs maken?
1: Nou, luchtig zal het bij mij denk ik nooit worden. Maar ik probeer altijd wel de lichtheid in te houden. Want volgens mij is dat de enige manier om zware thema's te benaderen. Maar ik ben met verschillende projecten bezig. En ik probeer ook een beetje richting fictie te gaan. Dus om niet alleen maar documentaires te maken. Maar ook om bijvoorbeeld via horrorfilms de trauma's zichtbaar te maken uit het verleden. En om familieverhalen te vertellen uit het verleden die met een hele familie kunnen, die eigenlijk dus niet meer leven vandaag de dag. Nee. Dus om toch zo wat echt verzwegen is, om dat zichtbaar te maken.
0: Wauw, dus wij noteren even, de volgende zou wel eens een horrorfilm kunnen worden.
1: Precies. Ja.
0: Nou, mooi dat we dit in ieder geval even uit jou hebben gekregen. Dank in ieder geval voor jou dat jij van de lijn wilde komen. En geniet nog even, hè? Heb je hem op je wc staan, dat gouden kalf?
1: Nee, hij staat hier recht voor me op de tafel, zodat ik elke dag naar kan kijken.
0: Ah, wat goed. Ja. Nou, aai hem af en toe even, zou ik zeggen, en geniet ervan.
1: Zal ik doen.
0: Oké. Dat was filmmaker en dus gouden kalfwinnaar Sven Peetoom, die dus de documentaire Mama Koe heeft gemaakt. En die is nu natuurlijk te zien. Zometeen gaan we eens even kijken of we nog iemand aan de lijn kunnen krijgen die misschien iets gehoord heeft op de zender eerder in dit programma. Ja, het zou zomaar kunnen. Ik weet het ook niet, hoor. Maar goed, eerst de man die binnenkort in de Ziggo Dome in Amsterdam staat. Niemand minder dan Stevie Wonder en Uptight bij Lunchbreak op Radio Rijnmond.

0: ik zei het, hè, binnenkort staat hij in de Ziggo Dome. Ik heb daar ontzettend veel zin in, want ik heb kaartjes op de kop weten te tikken. En dan gaat hij integraal het legendarische album Songs in the Key of Life helemaal dus spelen. En ja, dat wordt denk ik een waanzinnige avond. Eind oktober dus Stevie Wonder in Nederland voor het eerst in jaren weer. En net natuurlijk op Radio Rijnmond met Uptight. Stevie Wonder in a Lunch Break. Ja, we gaan ervoor. Want net liet ik je iets horen. En dat ging even zo stiekem een beetje weggemoffeld tussen twee platen. Namelijk een noodsignaal. En nou, geen paniek, er is geen nood op dit moment aan de man. Maar je kunt er wel prijzen mee winnen. En Reinier van der Lucht die appte naar Radio Rijnmond. Reinier, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar kom je vandaan?
1: Ik zit nu in Rijswijk.
0: Je zit nu in Rijswijk, woon je daar ook?
1: Ik woon daar ook,
0: oh,
1: maar ik heb altijd Radio Rijnmond aan, want ik werk in Rotterdam.
0: Kijk, oké, daar zijn we heel blij mee natuurlijk. Ja. En wat doe je voor werk in Rotterdam?
1: Ja, ik werk in de kinder- en jeugdpsychiatrie.
0: Oh, dat is wel pittig.
1: Een ambulante behandelaar ben ik.
0: Ja, dat is wel pittig, neem ik aan. Allemaal kinderen met mentale issues en zo.
1: Zeker, zeker. Maar het is ook wel weer mooi.
0: Zeker. Nobel werk in ieder geval. Ja. Nou, dan doet het ons extra plezier natuurlijk dat we je nu aan de lijn hebben. Want Renier, wat appte jij net naar Radio Rijnmond?
1: Ja, 93.4.
0: Oké, eens even
1: FM.
0: Kijken. Ja, ja.
1: Ja.
0: Wat wou je zeggen?
1: Nou, ik heb er nog een smiley achteraan geplakt, geloof ik.
0: En alleen voor die smiley al? Hoppakee. Ja, natuurlijk. Jij valt in de prijzen, Renier. Gefeliciteerd.
1: Nou, leuk. Hartstikke leuk.
0: Jij krijgt die noodradio. Die gaan we naar je laten komen. En dat betekent dat jij in de prijzen valt. En voortaan geen enkel excuus meer hebt om Radio Rijnmond te kunnen aanzetten.
1: Dat heb ik het niet. Oké.
0: Ja, hey,
1: fijne dag nog.
0: Jij ook, hè. Werk ze.
1: Oké, dag hoor.
0: Hey, dat was Reinier van der Lucht. Die dus in de prijzen viel met de Rijnmond Noodradio. En ondertussen gaan we nog één keer naar muziek luisteren voordat dit programma alweer op zijn laatste benen loopt. Dit is ABC en een moordgeval hier op Radio Rijnmond op de woensdagmiddag. Dit is The Night You Murdered Love.

0: ABC. And the night you murdered love. Zometeen tussen 2 en 4 de middag door op Radio Rijnmond met de capo di tutti capi van de muziekradio, Ronald van Oudheusden, met nog heel veel muziek om onder andere je vingers bij af te likken. Zoals van Kelly Clarkson, Simple Minds en Jessie J. Kortom, dat wordt weer genieten met een hoofdletter G. Blijf er dus bij en dan kom je zometeen in de vertrouwde handen van Ronald terecht na het nieuws van 2 uur. Morgen zit Cheryl hier bij Lunchbreak. Veel plezier met haar dus. En wat mij betreft, tot vrijdag.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio. Met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
6: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Rijnmond gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 93.4 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Rijnmond. Denk vooruit.
7: Hey joh, je auto kan er toch niet zo bijrijden?

0: Niet lullen, gewoon wassen.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Elke twee minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap.

0: zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
4: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Het is iets na tweeën. Je bent bij Rijnmond. Goedemiddag. Zometeen neemt Ronald van Auteurs die je mee de middag door. Eerst krijg je van mij het Rijnmond nieuws. Mijn naam is Leon Mastik. De gemeente Schiedam verwijdert preventief nog eens 3 stukken grond na de dodelijke vergiftiging van 6 honden. Dat meldt Omroep 2. Het gaat om perkjes in Schiedam Noord, Oost en West. Op die plekken is net als in Park de Plantage pas geleden nieuwe grond gestort. Na onderzoek zijn daar schimmels aangetroffen in het zand. En de gemeente heeft nu dus besloten om voor de zekerheid op meer plekken grond weg te halen. Het gaat in alle gevallen om grond van dezelfde leverancier. Reizigers die gebruik maken van het openbaar vervoer in de regio moeten de komende weken rekening houden met acties en stakingen. Die hebben te maken met het mislukken van de onderhandelingen over een nieuwe CAO. Dat melden de vakbonden. Volgens CNV zal er elke week een landelijke actiedag in het streekvervoer worden gehouden. Vrijdag worden de acties voor volgende week bekendgemaakt. In onze regio gaat het om busvervoer op Voorne-Putten, in de Hoekse Waard, op Goeree-Overflakkee en in de Drechtsteden. En ook de Merwede-Lingenlijn op het spoor valt onder de CAO. De acties hebben geen gevolgen voor het stadsvervoer van de RET. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen heeft een week na haar overlijden een record neergezet. In de wekelijkse bestsellerlijst staan 7 van haar boeken in de bestseller 60. Dat meldt nu.nl. Dat is volgens boekenkoepel CPMB nog nooit eerder voorgekomen. In het kort staat zelfs in de top 10. Slechts 2 van haar boeken die ze ooit schreef staan niet in de lijst. Cornelissen overleed op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Ze is de komende weken nog op televisie te zien als jurylid bij De Slimste Mens. Op een begraafplaats in het Limburgse Schiene hebben wilde zwijnen de grond van meerdere graven omgevroed, meldt L1. Een man bezocht het graf van zijn vrouw toen hij het werk van de wilde zwijnen aantrof. Hij noemt het een slagveld. De zwijnen komen niet zo diep als de kist, maar mensen zijn wel bang dat de grafstenen worden omgeduwd. De begraafplaats probeert zo snel mogelijk een nieuwe afrastering neer te zetten om de dieren zo buiten te houden. Het weer dan nog, periode met de zon, droog en warm. Het is 21 tot 22 graden. Vanavond gaat het regenen. Morgen wisselend bewolkt met enkele buien. Het is dan 16 graden. En dat was het nieuws. Meer in onze app en op rijnmond.nl. Heb ik nog verkeersinformatie van de ANWB voor je. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoogmade en knooppunt Hofvliet staat 5 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. En dat komt door een kapotte vrachtauto. En daardoor is de rechter rijstrook dicht. En op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht-Oog er staat 7 kilometer file. Komt door bergingswerkzaamheden. De vertraging is daar 18 minuten. Ook nog een korte op diezelfde A15 Rotterdam richting de Maasvlakte tussen haven 5700 en 6200 en de afrit Oost-Voorne. 4 kilometer met 2 minuten. Dat komt door het wegdek daar in slechte toestand. De 2 rijstroken zijn daar dicht. En nog een file op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam tussen havens 7201, 8100 en de Zuurhofbrug. Door diezelfde werkzaamheden in slechte toestand. 6 kilometer file, 19 minuten vertraging.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. het Maritiem Museum Rotterdam.
9: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
10: En ook nog eens gratis parkeren.
11: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijk Mode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beierland.
8: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
12: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg hotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
13: Voordeeluitjes.nl. Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
14: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Voordeeluitjes.nl. Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
15: Download

0: voelt veilig. Weet wat je moet doen.
1: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
4: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
5: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
6: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
7: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
8: Honda, the power of dreams.
5: Nu bij Dirk, WC-kuip. Diverse varianten, €1,89.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: De middag door. Ronald van Oudheusden.

Zoé. Gooi leeg die emmer, zou mijn opa zeggen. Die heeft een strot, Kelly Clarkson, 2009. My life would suck without you. Nou, koud die maar in je zak. Goedemiddag en welkom bij de woensdageditie van Rijnmond de Middag Door. Het begon met Ice House, met het prachtige Crazy uit 1987. En dat zette de toon voor 2 uur de lekkerste muziek hier op Radio Rijnmond. Ook in de andere programma's wordt lekkere muziek gedraaid. Hè? Maar iedere middag op de werkdagen tussen 2 en 4 is toch net even een tandje. Nee, alle gekheid op een stokje. Hè? Laat ik niet te veel voor eigen parochie gaan zitten preken. Het is woensdag 7 oktober. Ja, 7 oktober, dat is toch een datum die 2 jaar geleden... in ieder geval in de geschiedenisboeken binnenkwam. En dat is een hele trieste aanleiding. De 7 oktober zal nooit meer gewoon genoemd worden als de 7 oktober. Als een vrolijke dag. We herdenken natuurlijk heel veel ellende die op die dag gebeurde. En ook in de periode daarna. Laat ik het daar maar bij houden. Hetzelfde geldt natuurlijk voor 11 september. Er is ook een dag die nooit meer een normale 11 september zal zijn. En er zijn ook mensen gewoon jarig, hè? Op woensdag 7 oktober. Louis Capaldi, die wordt vandaag gewoon 30 jaar. Of Tom York, de zanger van Radiohead, wordt vandaag 58 jaar. Tony Braxton, ook gewoon jarig, 59 jaar. John Mellencamp, 75. Kortom, voor die mensen is er nog wel wat te vieren. Maar voor de rest is 7 oktober toch een dag met grote schaduw... Over de geschiedenis. Laat ik het zomaar gewoon uitdrukken. En niet te veel over politiek gaan praten. Dat schiet allemaal niet op. Want iedereen trekt zich tegenwoordig terug in zijn eigen bubbel. En discussiëren, dat moet altijd. Je moet altijd een keuze maken. Je bent voor of tegen. Maar nee, je kan ook gewoon eens zoals vroeger... of in het Engelse parlement gewoon met argumenten... denk ik een gesprek aangaan. Zonder elkaar gelijk naar het leven te staan. Genoeg gezegd. Muziek is de rode draad de komende 2 uur. En dat is lekkere muziek. Simple Minds staat klaar. Michael Jackson staat klaar. De Eagles heb ik meegenomen. En Temper City met een geweldige nieuwe plaat. Self-Aware. Straks allemaal. Maar nu...

We kijken graag op het labeltje waar de prijs op staat, hoor. Dit was Price Tag van Jesse G. Hier op Radio Rijnmond, ook alweer 15 jaar oud. En daarvoor een gouden ouwe van de Simple Minds. Ja, hallo, dat is gewoon 40 jaar oud. Alive and Kicking hier op Rijnmond. De lekkerste muziek, niet alleen uit de jaren 80, 90 en het heden. Maar straks ga ik ook nog terug naar 1975. En ook de 60's komen tegenwoordig weer veel voorbij. En dat doet me hartstikke goed, want ik ben een kind van de 60's, hè. 1963, och ja, eind dit jaar word ik mijn geboortejaar, om het zo maar even uit te drukken. Voor de liefhebbers van pianomuziek vanavond om 7:15... een meesterpianist uit Polen, Christian Zimmerman, gaat daar een optreden geven. Volgens mij is er nog een aantal kaarten beschikbaar. Dus als je echt volgens de fijnproever is dat echt Champions League, hè? Een legendarische pianist live wil horen in de Doelen, dan moet je daar vanavond naartoe gaan. Christian Zimmerman, meesterpianist uit Polen in de Doelen van Rotterdam. Is er verder nog wat te doen? Ja, kijk op rijnmond.nl/uitagenda. Daar zie je dat er iedere dag wel iets te doen is in het Rijnmondgebied, waar je wellicht gratis of voor een kaartje naartoe kunt gaan. Tijd voor muziek. Terug naar 1993. Daarna een sprong naar 1975. Oftewel eerst C.B. Milton met Send Me an Angel. En daarna Living Eyes. Prachtige single.

Hartstikke leuk bandje uit Los Angeles. Een trio. Chen Cordova, Aviv Barenholtz en Ethan Pelet. Ja, dat zijn geen makkelijke namen om te onthouden. Maar ja, wel een lekker plaatje. Wat vooral op TikTok werd ontdekt door de jeugd. En daarna viral ging. Het is al in februari van dit jaar uitgebracht. Maar klinkt nog steeds hartstikke lekker. Wat heb ik straks nog voor je in petto in het tweede uur van dit programma Rijnmond de Middag Door. Ik ga terug naar 1974, het jaar dat we de WK-finale van Duitsland verloren. West-Duitsland verloren. Ik wrijf het er nog even in. Maar het was een prachtige tijd natuurlijk. Hè? 1974 was echt volgens mij het toppunt van de vrijheid. Hè? Iedereen liet zijn haar groeien, liepen topless over de stranden. Het kon allemaal niet op. Iedereen rookte en iedereen deed maar wat. En het was ook hartstikke. Er waren geen files volgens mij, toch? Nee, als je de 70's bewust hebt meegemaakt en je kijkt er nu op terug, dan denk je, oh, wat een mooie tijd was dat eigenlijk. Verder straks Flock of Seagulls, Davina Michelle met haar nieuwe single. En ook James Brown.

0: And I'll write your name.
1: Ja, dat blanco plekje op haar lichaam voor een tatoeage, daar stond toen nog geen Travis Kelce. Dat is haar huidige echtgenoot. Want Taylor Swift trouwde op 3 juli jongstleden deze zomer in New York met de held van de Kansas City Chiefs. Bekende American voetbalspeler. Dus geldzorgen hebben die twee niet. Maar ja, lekker om deze plaat, een ouwtje van Taylor, weer eens voorbij te horen komen. En daarvoor die hele ouwe van Michael Jackson, en Black or White. Wat mij betreft een van zijn lekkerste plaatjes. Wat gaan we straks na drieën draaien? Nou, ik heb heel veel lekkers uit de kast getoverd en in de tas gedaan. Ik heb straks Davina Michel met een nieuw plaatje. Ik heb een ouwe van Keen meegenomen. Sam Brown komt voorbij. Geen familie van James Brown. Met zijn seksmachine ga ik straks het spits afbijten kort na het nieuws. Hier op Radio Rijnmond. En wat zit er nog meer in de tas? Even kijken. Shannon Spyro natuurlijk heb ik. Ook de zaagplaat is Duitsstalig straks van Bab. B.A.P. Diana Ross, ook in de tas. Kortom, je hoeft je niet te vervelen. Een alibi om lekker te blijven luisteren op deze heerlijke woensdag, toch? Ja, die herfst, die blijft maar lekker even weg. Want morgen wordt het wel een stukje koeler, geloof ik. It's not-

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
4: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
3: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
4: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.

0: flats in Bergsenhoek.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk

0: actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Het is 3:00, je bent bij Rijnmond. Zometeen gaat de Ronald van Auto's hier door. Eerst krijg je van mij het Radio Rijnmond nieuws. Mijn naam is Leon Mastik. De gemeente Schiedam verwijdert preventief nog eens 3 stukken grond na de dodelijke vergiftiging van 6 honden. Dat meldt Omroep 2. Het gaat om perkjes in Schiedam Noord, Oost en West. Op die plekken is net als in Park de Plantage pas geleden nieuwe grond gestort. Na onderzoek zijn daar schimmels aangetroffen in het zand. De gemeente heeft nu dus besloten om voor de zekerheid op meer plekken grond weg te halen. Het gaat in alle gevallen om grond van dezelfde leverancier. Een 32-jarige Schiedammer krijgt van de rechter een taakstraf van 240 uur. De motorrijder veroorzaakte 2 jaar terug een dodelijk ongeluk bij een straatrace. De man kwam al driftend en zigzaggend met zijn motor op de verkeerde weghelft terecht en botste frontaal op een tegemoetkomende motor. De 18-jarige bestuurder van deze motor liep ernstig hoofd- en hersenletsel op en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Een 36-jarige man uit Rotterdam, die de straatrace zou hebben georganiseerd, is door de rechtbank vrijgesproken. Een opvallend gezicht op de A20 vanmiddag. Een legervoertuig van de Royal Air Force is daar stilgevallen bij Schiedam. Probleem was een verhitte motor. Er kwam rook onder de motorkap vandaan en daarom is de brandweer ingeschakeld. Die hoefde uiteindelijk niet in actie te komen. De Britse militairen zijn iets later voorzichtig van de snelweg afgereden en wachten daar nu op verdere hulp. Het voertuig is namelijk te zwaar voor een normale bergauto. Een 39-jarige man uit Oostvoorne is veroordeeld tot 30 uur taakstraf voor geweld tegen een hulpverlener en het onderplassen van een ambulance. Hij belde in juni van dit jaar naar 112 omdat hij psychische problemen had. Een ambulance haalde hem op om hem naar een zorginstelling te brengen. Op het terrein van de instelling moest de ambulance even wachten. De man plaste toen het voertuig onder en gaf een ambulancemedewerkster een trap tegen haar arm. Naast de taakstraf heeft hij ook 1 dag gevangenisstraf gekregen, maar die heeft hij al uitgezeten. Zijn agressie vloeide voort uit een verslaving aan alcohol en speed. Daarvoor is hij inmiddels in behandeling. Het weer dan nog, periode met de zon, droog en warm. Het is 21 of 22 graden vandaag. Vanavond gaat het regenen, morgen wisselend bewolkt met enkele buien. Het is dan 16 graden. Dat was het nieuws, meer in onze app en op rijnmond.nl. En dan heb ik nog ANWB verkeersinformatie voor je. Het is druk op de wegen in onze regio. Ik noem de vertragingen van meer dan 10 minuten. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. Er staat 8 kilometer file, de vertraging is daar 11 minuten. De N15, de Maasvlakte richting Rotterdam, tussen de havens 8120 en 8220 en de Zuurhofbrug. 8 kilometer, de vertraging is daar maar liefst 55 minuten. En ook in Rotterdam is het druk. Op de Coloradoweg tussen de Europahaven en de Malakkastraat staat maar, dus maar 3 kilometer. De vertraging is daar 37 minuten.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
4: Rouwkaart, kerst,
5: uitvaartpraat.
4: Bloemstuk, koets met paarden,
5: uitvaartpraat.
4: Koffie, cake, bitterballen,
5: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
6: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
5: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Wiemans Uitvaartzorg.
7: Bakfiets kopen, leasen of financieren? Na je proefrit gelijk meenemen of gratis laten bezorgen? Dat kan bij Megabike in Rotterdam. Bakfietsen van vele aanmerken zoals Urban Era. Megabike vind je aan het Oostplein in Rotterdam.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
13: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
12: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
14: Dit is Radio Rijnmond.
15: De middag door. Ronald van Oudheusden.

80 bent. Met zo'n singeltje dat je eigenlijk vergeten was. En als je hem draait, denk je, oh, wat leuk, A Flock of Seagulls. Ja, The More You Live is daarvan de titel. En ja, ik draaide dat laatst thuis. En toen zei mijn dochter, wat is dat? Wat leuk. Ja, zo zie je maar. Dat slaat soms hele generaties over. En het is weer hartstikke vers. James Brown opende, trouwens, goedemiddag. En welkom bij het tweede uur. James Brown opende dit uurtje met zijn Sex Machine. Een grote hit uit 1970. Met die geweldige gil aan het begin natuurlijk. Ja, die overleed in... op de eerste kerstdag in 2006 was het, ja, in Atlanta, 73-jarige leeftijd. Had longontsteking en werd daarna opgebaard, weet ik nog wel, in Harlem, in New York, volgens mij, in het Apollo Theater. Ja, van een geweldig daar. En die shows ook. En dan kwam die op en dan kwam er echt zo'n hulp met een soort cape of een handdoek. Die drapeerde die dan over James Brown. Het was allemaal show natuurlijk, maar wat een geweldig daar. En ja, heel veel invloed gehad natuurlijk op artiesten als Michael Jackson, Prince, maar ook Mick Jagger natuurlijk, hè. James Brown voor de eeuwigheid, zullen we maar zeggen. Verder straks Keen, Sam Brown, geen familie van James, denk ik zomaar. Lijkt ook niet op elkaar. Carl Douglas zou wel familie kunnen zijn met Kung Fu Fighting. Heerlijke soulvolle disco uit de jaren 70, 1974 om precies te zijn. En ik heb ook nog een Duitsstalige plaat. Dat is vandaag de Zaagplaat. We gaan, ja, de aanleiding is heel vervelend en heel naar, Kristallnacht. Maar het is wel een geweldige, mooie plaat die we straks gaan dragen. En ook nog Shanna Spyro met die heerlijke stem. Dit is Davina Michel uit onze eigen regio. En ja, gaat hij naar het Songfestival of niet? Dat is de grote vraag. Nieuwe single. Ik zag vorige week op de social media liefste boodschappen te doen op vakantie in Spanje. En hoorde ze uit zo'n plafondspiekertje haar eigen singeltje voorbij komen. En ze was helemaal ontroerd daardoor. Grappig. Davina Michel. Pinky Swear.

Na het prachtige Keen met Sovereign Light Café hoorde je zojuist Sam Brown met haar grote hit uit 1988. Muzikale kind hoor. Want zij heeft beroemde ouders. Joe Brown en Vicky Brown zijn de papa en mama van Sam Brown. Die trouwens ook nog als achtergrondzangeres furore maakte. En op platen terug te horen is van George Harrison, Pink Floyd, David Gilmour, Gary Moore. Ze zongen ook met Spandau Ballet, met Nick Cave. Kortom, Sam Brown is een grote dame hoor. Maar ja, de grote successen liggen ver achter haar. 1988 was dit het prachtige stap. Straks Carl Douglas, 1974. Ik heb thuis het singeltje. Ja, daar moet ik altijd een top op denken. Ik was natuurlijk nog heel hartstikke jong. Ik denk een jaar of negen toen dit uitkwam. In de zomer van 1974. Kung Fu Fighting. Het leuke is dat Carl Douglas, dat is een soort zwiebeltje effect. Die wordt altijd natuurlijk herinnerd aan Kung Fu Fighting. Daarna probeerde hij nog een keer zo'n succesvol single te maken met ook weer iets over iets met een Japanse vechtsport. Maar dat was bijna gewoon een kopietje van zijn eerste single. Dus dat werd een totale flop. Maar wel heel grappig om terug te horen. Want je hoort dat iemand echt dan heel erg probeert zijn grote succes te evenaren met iets dat er totaal op lijkt, maar net de plank mislaat. Nu eerst maar eens even naar Eva Max gaan luisteren met Sweet But Psycho. Oh, see.

0: is de zaag van vandaag.
1: Tot 4 uur op Radio Rijnmond. De middag door met Ronald van Oudheusden.

Ja, dit is natuurlijk prachtig en loopzuiver gezongen. Je moet er wel van houden. Dit was Diana Ross voor alle liefhebbers hier op Radio Rijnmond uit 1992. When you tell me that you love me. Dat was in ieder geval bijna het slot van deze woensdag 7 oktober. Rijnmond de middag door met ook een heerlijke, stevige zaagplaat zojuist in de Duitse taal. Prachtige taal trouwens. 1983, Bab met Kristallnacht. En zo meteen ga ik verder met Agda en de Munnik. Een ouwtje van 26 jaar geleden als het vuur gedoofd is. Ik zag ze vorige week nog bij Eva, geloof ik, te gast. Jemig de Pemig, dat was me vals, zeg. Ja, mag ik dat zeggen? Nou ja, als het vals is, is het vals. Ja, ik vind die Agda, die kan echt niet zingen. Overspeel ik nou, man? Nou goed, laat ik het vrolijk doen. Het is woensdag, kortom, zaagmans in het land. We gaan lekker lonken naar het weekend. Zometeen heel veel plezier bij het duo dat nooit vals zingt, spreekt en altijd in harmonie radio maakt hier. Oftewel Rijntjan en Feza. Pak die noodradio of pak die sokken of pak dat koelkastmagneetje in... wat is het? Het stripmannetje, de stripjockey of inderdaad de noodradio, hè? Nou ja, je weet hoe het werkt. Morgen hoor je mij weer tussen 2 en 4. Zaterdag geef ik pas een noodradio weg tussen 10 en 12. Dus mocht je er deze komende dagen naast piezen, de pot, dan kun je zaterdagochtend nog een poging doen. Ik dank jullie wel voor het luisteren op deze woensdag. En ik zaag lekker mee. Op naar het weekend. Dit is Agda en de Munnik.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
4: Raamdecoratie nodig? Kom naar ons, Paul en Paul. Kijk op paulenpaul.nl.
3: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
5: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom lekker hangen bij het gratis Bankhangconcert. Alleen dit weekend, want live muziek beleef je nog beter als je lekker zit. Maar dansen mag ook. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Het is nu 4:00. Dit is Radio Rijnmond. En dat betekent dat we gaan beginnen aan Afslag Rijnmond. Eerst nu het nieuws met Leon Mastic.
3: Goedemiddag. Een 32-jarige Schiedammer krijgt van de rechter een taakstraf van 240 uur. De motorrijder veroorzaakte 2 jaar terug een dodelijk ongeluk bij een straatrace. De man kwam al driftend en zigzaggend met zijn motor op de verkeerde weghelft terecht en botste frontaal op een tegemoetkomende motor. De 18-jarige bestuurder van deze motor liep

0: ernstig hoofd- en hersenletsel op en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Een 36-jarige man uit Rotterdam die de straatrace zou hebben georganiseerd is door de rechtbank vrijgesproken. Een 39-jarige man uit Oostvoorne is veroordeeld tot de 30 uur taakstraf voor geweld tegen een hulpverlener en het onderplassen van een ambulance. Hij belde in juni dit jaar naar 112 omdat hij psychische problemen had. Een ambulance haalde hem op om hem naar een zorginstelling te brengen. Op het terrein van die instelling moest de ambulance even wachten. De man plaste toen het voertuig onder en gaf ambulancemedewerkster een trap tegen haar arm. Naast de taakstraf heeft hij ook 1 dag gevangenisstraf gekregen, maar die heeft hij al uitgezeten. Zijn agressie vloeide voort uit een verslaving aan alcohol en speed. Daarvoor is hij inmiddels in behandeling. Een brandende auto heeft in Dordrecht voor flinke problemen gezorgd. Een automobilist kwam vanmiddag aanrijden toen hij bovenop het parkeerdek bij winkelcentrum Sterrenburg rook uit zijn wagen zag komen. Al snel werden dat grote vlammen. Probleem, het parkeerdek is niet toegankelijk voor grote en zware voertuigen en dus kon de brandweer niet bij de auto komen. Er moest een speciaal verlengstuk van tientallen meters aan te pas komen om het vuur te blussen. De rook en de hoge vlammen zorgden uiteindelijk voor veel overlast bij de naastgelegen flats. Het vuur is inmiddels uit, niemand is gewond geraakt, maar de auto is totaal los. En Demi Vollering heeft zilver gewonnen bij het EK tijdrijden in Slovenië. De wielrenster uit Pijnacker kwam 23 seconden tekort voor de winst. Afgelopen weekend pakte Vollering wel al het goud bij de wegwedstrijd op dat EK. Een week eerder kroonde ze zich ook al tot wereldkampioen in Canada. Daarom rijdt Vollering dit EK in de regenboogtrui. Het is sowieso een succesjaar voor de renster. Ze won onder meer de Giro d'Italia, de Tour de France Femme en de Ronde van Vlaanderen. Het weer, de zon krijgt het steeds lastiger, maar het blijft droog. De middagtemperatuur komt uit op 21 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Morgen een wisselvallige herfstdag met zo nu en dan buien. En dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: En dan de files, de belangrijkste files en bijzonderheden op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Papendrecht en Gorkum 9 kilometer, een vertraging van een kwartier. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen Ridderkerk en de Van Brien Noordbrug 2 kilometer, een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, 2 rijstroken zijn daar dicht. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen afrit Numansdorp en afrit Oud-Beijerland 8 kilometer, een half uur vertraging. Door een vrachtauto met pech, 2 rijstroken zijn daar dicht. En de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Tussen havens 8220, 8325 en de Zuurhofbrug 9 kilometer. Een uur vertraging. Wegdek is daar in slechte toestand. De linker rijstrook is dicht.
2: We houden het allemaal voor je in de gaten. Het verkeer van deze woensdagmiddag. Dan zijn wij toe aan de eerste plaat in Afslag Rijnmond. En laten we maar eens een lekkere plaat uit de jaren 90 nemen vandaag. Ja, wat is dit ook alweer?
1: Oh ja.
3: Afslag Rijnmond.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
8: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
9: De

0: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
1: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
2: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
6: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Afslag Rijnmond. Rijntjan Potsen.
1: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.
2: Ja!

0: 1996 was de daverende start van de Spice Girls met dit nummer. If you wanna be my lover. Wanna be. Ja, we beginnen van Afslag Rijnmond op Radio Rijnmond. Goedemiddag, het is woensdagmiddag. Het is 10 minuten over 4. En dat betekent hoog tijd voor Afslag Rijnmond. Als je een dag hard hebt gewerkt en je bent weer op weg naar huis. In ieder geval al, misschien in de praktijk, maar of in gedachten. Dat kan natuurlijk ook, hè. Dan zijn wij er voor je om weer naar huis te begeleiden. Tessel, jij kijkt me nou aan, wat zeg je nou weer, Angel?
1: Ja, nee, in gedachten.
0: Ja, dat kan ook.
1: Ineens alsof je niet wilt zijn op de plek waar je bent.
0: Nou ja, precies. Sommige mensen die zitten nu nog werk af te ronden op kantoor. Maar die zijn natuurlijk in gedachten al wel een beetje aan het denken van, wat gaan we eten vanavond? En,
1: ja, dat is waar.
0: En wat zou de lekker lange laatste zijn? Hè? Vragen
1: dat
0: veel mensen
1: vooral.
0: Zich ook af.
1: Ja. Ja, dat vooral.
0: Nou ja, goed. Wij zijn er in elk geval voor je tussen 4 en 7, zoals elke werkdag. Vinden we reuze leuk om je naar huis te begeleiden. Of als je een avonddienst hebt, om je naar je werk te begeleiden. Maakt allemaal niet uit. Blijf erbij, want we hebben heel veel fijne platen. We hebben een gestripte plaat zometeen. Er gaat weer een noodradio uit. En laat ik me nu alvast even zeggen, als straks dat geluid weer gaat, dan moet je dus 93.4 appen. Ja. Maar, zeggen we erbij vandaag, als je nou al een noodradio gewonnen hebt, vallen ons dan niet lastig.
1: Oh, ja. Geef een ander de kans, zeggen we.
0: Geef een ander de kans, dat bedoel ik.
1: Je mag ons altijd lastig vallen.
0: Ja, nee, maar het is niet de bedoeling dat mensen 5 noodradio's winnen. Dus als je één gewonnen hebt, dan hoef je niet meer te hebben.
1: Precies, precies.
0: Goed, lekker weer vandaag, Feza.
1: Nou, en het is wel zo grappig dat omdat we ons beseffen dat het de laatste, nou ja, mooie dag is. Met mooie temperaturen zijn we toch allemaal een beetje ook bezig met ook proberen te genieten. Ja. En ook gewoon, oh, wanneer ging het ook alweer regenen? Oh, ik hoop zo laat mogelijk. Dus we zijn ook wel een klein beetje met regen bezig, heb ik het idee.
0: Ja, want vanaf vanavond, ik heb net nog even gekeken, 8:30 staat nu de buienradar volgens mij. Dan gaat het regenen. Maar goed, dat vragen we zo meteen wel aan onze weerman.
1: Ja, maar in Schiedam.
0: In Schiedam hadden ze al heel veel nattigheid, hè?
1: Ja, ik wilde net zeggen, het is daar niet heel erg droog gebleven de hele dag. Maar collega Jacco Vergiessen is daar geweest en die is weer terug, zag ik. Dus die halen we zo even de studio in om te vragen hoe het daar nou was.
0: Precies. Het water in Schiedam was veel overlast vandaag. En zometeen alle bijzonderheden in Afslag Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit

0: Texas is haar grote hit. Al een half jaar nummer 1 in Amerika en ook in Nederland. Inmiddels een hele grote hit. Daarvoor hoorde je Soul Sister, The Way to Your Heart. We gaan eens even kijken hoe het in Schiedam was vandaag. Want we hadden het net al even over die wateroverlast in het centrum van die prachtige stad. Jacco van Giessen is net terug uit Schiedam. Jacco, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, want er was nogal wat aan de hand. In de Hoogstraat daar, hè?
1: Nou, het was iemand die zei van, ik ben eigenlijk een kano-fanaat, maar ik vind het zo jammer dat ik mijn kano niet mee heb genomen. Had ik kunnen wild water varen naar mijn werk.
0: Ja. Op sommige plekken stond het wel 20 centimeter hoog.
1: Ja. Kijk dan. Moet je kijken hoeveel.
2: Te veel de Schiedam.
1: Het is echt diep. Oh. Op de vetbike.
0: Op de fatbike.
1: Dat was Joey met zijn zoon. En die rijden door een volledig lege straat. Maar wel 20 centimeter water. En ja, die weten niet wat ze meemaken.
0: Ja,
1: en dat hebben we wel meer mensen. Die wisten niet wat ze zagen vanochtend.
0: Ja, veel wateroverlast. Heel veel water. Hoe komt het dan nog gebeuren? Hoe is dit tot stand gekomen?
1: Er werd een woning verbouwd. Of eigenlijk, ze waren bezig om 9 woningen. Die waren bijna klaar. Nieuwbouwwoningen, huurwoningen. Om dat op te leveren. Maar het water moest aangesloten worden vanaf de straat. Dus er was een onderaannemer van Evides bezig en die raakte een hele dikke pijp. Daar is ook iemand van Evides die dat nog even vertelt, maar eerst even naar Anne, want die wist ook niet wat ze zag in de straat.
3: Ze kwam echt met een grote snelheid eruit en er liep een grote lading ook door de steeg daar naar beneden weer de haven in. Ja, het was echt een soort zwembad.
4: Ja, een aannemer was van ons bezig om een aansluiting te maken voor 9 nieuwe appartementen. En helaas bij het voorsteken heeft die PVC-distributieleiding van ons geraakt.
0: Ja, een PVC-distributieleiding. Een hele grote
1: en dat is een dikke pijp.
0: Ja, een dikke pijp. Met
1: dus
0: veel water.
1: Het spoot eruit en zo is het gegaan. En dan de gevolgen. Ja, waar dat dus gebeurde, daar worden dus die woningen. En die moeten 19 november worden opgeleverd. Die zijn bijna klaar. Maar dat ging dus meteen naar de laagst gelegen woningen. En het zit aan een dijk natuurlijk. Het staat helemaal blank. En er was die onderaannemer die dus die oplevering moest zorgen, die de laatste puntjes aan het doen was. Ja, daar was ze niet blij mee.
5: Ja, laatste hand werd aangelegd. Maar nu moeten we denk ik alles openmaken. En alle isolatie eruit halen, gistplaten eruit halen. Leidingen controleren. En dat is een behoorlijke schadepost.
1: Ja, wat is die schade? Weet je hoeveel?
5: Ja, dat loopt wel in de tonnen.
6: Als ik het zo bekijk, is dus alles nat. Het zijn hier zeg maar rond de 70 klanten die hier de eigen spulletjes hebben staan. Waardoor het allemaal dus nu nat is. Maar ik moet zeggen, de brandweer en de politie zijn naar me toegekomen. Ze hebben gezegd dat de verzekering er straks langskomt. En de brandweer komt straks kijken. Dus ik moet zeggen, ik krijg wel alle hulp van iedereen.
1: Ja, het was ook wel schattig hoor. Mensen liepen met flesjes water voor andere collega-ondernemers. Om toch koffie te kunnen zetten. Hè, om toch bezig te blijven. Want het water was afgesloten. Ja, dus er wordt elkaar, ze helpen elkaar. En,
0: ja. Nou ja, tonnen schade, Jacco. Ja. Is het water inmiddels weer weg?
1: Ik hoop het van wel, weet ik eigenlijk niet zeker. Maar ik had het idee dat die pijp gewoon even vervangen moest worden. En dat het daarna weer de druk erop kon gaan. Maar ik weet niet zeker.
0: Ja, op de website van Evides wordt in elk geval gemeld dat... want het water was natuurlijk ook afgesloten. Hè, voor
1: dat
0: de omgeving,
1: was afgesloten, ja.
0: Omdat natuurlijk die pijp weer aangesloten moest worden. Ja. Dus het water even eraf. Maar goed, als het goed is, rond deze tijd ergens zou het water er weer moeten zijn in Schiedam. En dan iedereen weer...
1: We hebben straks mooie beelden op TV Rijnmond.
0: Precies, of anders gewoon
1: op onze website.
0: Rijnmond.nl. Jacco van Giessen, dankjewel.

0: even voor 4:30 en daar is hij weer.
1: De Stripjockey.
0: Ja, en de meeste mensen die weten inmiddels wel van de Stripjockey. Maar mocht je nou nieuw zijn, hoor je dit programma voor het eerst. Kan natuurlijk, hè, dat je hier toevallig even langskomt. Leuk, gezellig.
2: Ja, zeker.
0: Maar dat vraagt het wel enige uitleg, Peter. Wat is een stripjockey?
2: We hebben een hele lieve collega. Die heeft een speciaal plekje op de zolder. En die, ja, die stript een hele plaat van alle muziek en alles. En dan blijft er alleen maar een heel klein stukje zang over.
0: Ja, het is een merkwaardige functie, maar hij doet het heel erg goed, mag ik wel zeggen. Want echt hoor, het is altijd een kabaal daarboven, totdat een plaat helemaal gestript is. Alleen een klein stukje zang inderdaad. En dan is de bedoeling van dat kleine stukje, dat levert hij dan in bij ons. En jongens, hier is hij voor vandaag. Dat onze lieve luisteraars dan gaan raden welk liedje het is en wie het zingt. Nou, ben benieuwd.
3: When I never miss your water till you're well and I...
0: Nou, komt dit jou bekend voor? Dan laat die hersentjes maar kraken, want wie is dit?
3: When I never miss your water till you're well and I...
2: Nou, ik weet hem echt niet.
0: En welk liedje zingt hij? Het is er eentje uit een grijs verleden, mogen we wel zeggen. Maar vast nog wel een liedje dat een aantal mensen zullen kennen. Als je het weet, bel ons op 010-436-4436. Of stuur je oplossing met de Rijnmond app.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat schouder aan schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, schouder aan schouder live. Scoor je tickets nu op saslive.nl.
6: Download

0: weet wat je moet doen.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Hey joh, je auto kan er toch niet zo bijrijden, hè?

0: Niet lullen, gewoon wassen.
1: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Vrijdag 9 oktober in Ahoy, Rotterdam. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
2: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
3: Het zijn engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
2: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
2: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
5: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer-locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenissen, Rotterdam.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: Het is 4:58. Radio Rijnmond, zometeen de hoofdpunten. Maar eerst even kijken naar de files.
8: Het is behoorlijk druk op de weg. De langste files op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam 11 kilometer. Een kwartier vertraging. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht, tussen Prins Klausplein en Zoetermeer 8 kilometer. Een kwartier. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Verder de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Klaverpolder en Ridderkerk 16 kilometer 20 minuten. En ook 20 minuten vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda. De andere kant op dus. Tussen Rotterdam 5 Noord en afrit Dordrecht Centrum, een file van 9 kilometer.
7: Het is nu nog zonnig in de regio, maar vanavond als de zon ondergaat, dan gaat het meteen ook regenen. Pas vannacht dan trekt die regen weer weg en valt er nog een bui hier en daar. Het koelt af naar 12 graden. En morgen is het wisselend bewolkt, ook weer een enkele bui. Het wordt morgenmiddag 16 graden. En aan zee krijgen we dan een stevige noordwestenwind. Dan de hoofdpunten van het nieuws, Leon.
9: Goedemiddag. Toekomstige bewoners van 9 huurwoningen in Schiedam kunnen voorlopig hun huis niet in. Ze zouden half november intrekken in de nieuwbouwhuizen, maar dat kan niet meer door de flinke waterschade die vanmorgen is ontstaan door een leidingbreuk in de hoofdstraat. Gipsplaten moeten eruit, leidingen moeten gecontroleerd en de isolatie die moet er ook uit, want anders komen er schimmels. Ook veel ondernemers hebben schade. In totaal lopen de kosten in de tonnen. Een autobrand, dat zien we wel vaker. Maar vanmiddag stond de brandweer in Dordrecht toch voor een flinke uitdaging. Er stond namelijk een auto in Lichtelaaien bovenop het parkeerdek van winkelcentrum Sterrenburg. Daarbovenop kunnen geen zware voertuigen komen. Maar ja, de brandweer, die rijden en dat soort dingen, was wel nodig. Het vuur sloeg flink omhoog en de zwarte rook trok vlak langs de flats. Uiteindelijk heeft de brandweer dus een soort verlengstuk moeten aansluiten met behulp van omstanders om het vuur te kunnen blussen. Nou, dat is gelukt. Geen gewonden, maar wel een auto die totaal los is. En dit is een flink lijstje, let op. Ze won dit jaar onder meer al de Giro d'Italia, de Tour de France Femme en de Ronde van Vlaanderen. Ah. Daar voegde ze ook anderhalve week terug al een wereldtitel aan toe. Vier dagen terug werd ze Europees kampioen op de weg. En inderdaad, je hebt het goed, ze voegde nog maar een prijs aan toe. Wielrenster Demi Vollering uit Pijnakker pakt weliswaar geen goud deze keer, maar ze won het wel zilver bij het EK tijdrijden in Slovenië. Ja. Succesvol jaar voor haar.
7: Zij is zo goed, Demi Vollering. Dankjewel, Leon.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: Afslag Rijnmond.
7: Ja, zometeen laten we de opgave nog een keer horen, want hij is best lastig, hè, vandaag. Ja.
10: Radio met een grote R.
7: Dan denk ik ook stripjockey, slof je toch niet zo uit.

0: Mai Tai, het Nederlandse drietal met nederdisco uit de jaren 80. History was dat.
1: De Stripjockey.
0: Heeft weer een bekende hit, helemaal ontdaan van alle muziek. Alleen de zang overgehouden en vervolgens een heel klein stukje ervan afgeknipt. En nu is de bedoeling dat jij gaat raden welk liedje het is en wie het zingt. En het is best wel lastig. Even flink in je geheugen graven. Nou, dit is de opgave.
2: When now you never miss your water till you're well and die.
0: Dit komt uit een bekende hit van een poosje geleden. Als jij denkt, ik weet wel wat het is, dan kun je alvast bellen of appen. Maar je kan ook zeggen, laat nog maar één keer horen en daar komt hij nog een keer.
2: But now you never miss your water till you're well and die.
0: Ja, wie is dit? En hoe heet het liedje dat hij zingt? Wat is de titel? Laat het even weten met de Rijnmond-app. En je mag natuurlijk ook gewoon bellen naar Radio Rijnmond. 010-436-4436 als jij denkt te weten welke hit er is gestript door onze stripjockey.

0: Moves Like Jagger van Maroon 5 en Christina Aguilera. Wat een heerlijke plaat is dat toch. Ja, dan de stripjockey, een bekende hit, helemaal gestript. En dan raden wat het is. Nou, toch weer veel goede oplossingen. Aan de telefoon vanuit Capelle aan de IJssel, Etto Setti. Wacht eens even, die naam die ken ik.
1: Ja.
0: Etto, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Reen.
0: Ja, dat is een bekende naam, hè?
1: Wat leuk.
2: Ja. Ja. Ik dacht, ik ga even een beetje porren vandaag.
0: Je gaat maar een beetje porren vandaag.
2: Ja. Maar het is heel lang geleden dat we elkaar gesproken hebben.
0: Ja, want jij, voor de luisteraars die dat niet meer weten, jij was in de jaren 70 toch wel een behoorlijk beroemde zanger in Nederland, van de groep Tiffany.
2: Ja, klopt. Ja,
0: dus je hebt zelf een hit gehad met Tiffany.
2: Ja.
0: En later heb je ook nog meegedaan aan The Voice, volgens mij. The Voice Senior.
2: Klopt ook, ja.
0: Ja. Ben je nog steeds aan het zingen, Etto?
2: Jawel, ik ben nog steeds actief. En daarom vind ik het fijn dat je me... Kijk, toeval bestaat niet, zeg men. Weet je wel? Want ik doe mee op 15 oktober met een uitvoering in Isala Theater in Capelle aan de IJssel. En het heet Trots op Capelle. Talkshow Trots op Capelle. En daar doe ik ook aan mee.
0: Oh, wat leuk.
2: Voor het eerst in mijn leven mag ik ook behalve zingen, ook acteren.
0: Oké.
1: Okay. Wat tof.
0: En wat is dan de rol die jij speelt?
2: Zanger en een beetje de mensen, de talkshowgasten een beetje begeleiden.
0: Oh, superleuk zeg. Wat leuk dat je nog steeds zo lekker bezig bent, Etto. En ik vind het ook heel leuk dat je naar ons luistert.
1: En meedoet.
0: En meedoet met het spelletje.
2: Natuurlijk. Maar kijk, we moeten bezig blijven hier eentje. En ik bedoel, rust, toch?
0: Nou ja, helemaal gelijk. Die ga ik zeker onthouden, Etto. Maar nu ter zake, want er is een bekende hit gestript door onze stripjockey. Een beetje uit dezelfde periode waarin wat jij zo succesvol was.
2: Ja, en het mooie ervan is dat ik hem al ook een keertje ontmoet heb in de studio in Hilversum.
0: Oh,
2: en hij was ook een van mijn favoriete zangers. Ik vond hem echt te gek.
0: En over wie hebben wij het dan?
2: Over Brian Ferry.
0: Ja, en hoe heet dat liedje dat hij zingt?
2: Let's Stick Together.
0: Ja, dat is helemaal goed. Ja, fantastisch. En wat geweldig dat je hem ontmoet hebt. Hè. Hij was natuurlijk de zanger van Roxy Music, maar had ook veel succes.
2: En altijd heel super, super mooi en netjes gekleed.
0: Nou, zeker. Zeg dat wel. Strakke kuif altijd. En een geweldige zanger.
2: Ja.
0: Nou goed, superleuk om weer te spreken. Jij krijgt natuurlijk van ons de sokken.
1: En onze koelkastmagneet.
2: Oh, kijk. Nou, mooi hoor. Ik ga hem op een prominente plaats zetten.
1: Ah, dat is leuk.
0: Etto, dankjewel. We gaan lekker meezingen met Brian Ferry. En volgende week in het Isala Theater in Capelle.
2: 15 oktober.
0: Allen daarheen, zou ik zeggen.
2: Hey, bedankt.
0: Doeg.
2: In de uitzending. Hoi.
0: Leuk zeg. Beroemde ster van vroeger, zomaar in de uitzending, Veza. Daar zijn we toch trots op. En dit was inderdaad een goede oplossing. Brian Ferry en come on, let's stick together. Now

0: Brian Ferry. Ja, helemaal goed geraden door Etto, die hem notabene zelf ontmoet heeft in de studio in Hilversum. Ongelooflijk. Let's stick together, wat een toeval weer. 5:12. Het is alweer tijd voor het volgende element in ons draaiboek. En dat is natuurlijk...
1: Nieuwe muziek.
0: Ja, vandaag is dat nieuwe muziek van Bruno Mars.
1: Ja, fantastisch.
0: Die is morgen jarig. Dan wordt hij 41. En vlak voor zijn verjaardag haalt hij een van de opvallendste nummers van zijn laatste album naar voren. Dance With Me is alweer de vierde single van het album. Bruno Mars, geboren op Hawaii, is al sinds 2010 een van de grootste sterren in de muziek van dit moment. Met hits als Just The Way You Are, dat 11 weken op nummer 1 stond in Nederland. Die With A Smile natuurlijk, met Lady Gaga. En eerder dit jaar I Just Might, zelfs maandenlang op nummer 1 in Nederland. Dance With Me is het slotnummer van The Romantic. En deze zomer was hij met zijn Romantic Tour 4 avonden in de Johan Cruijff Arena. Maar toen speelde hij dit nummer niet. Dance With Me is een romantische slow song over twee geliefden die uit elkaar dreigen te groeien. Hij vraagt haar om nog één dans in de hoop dat ze elkaar zo weer terugvinden. En in de nieuwe videoclip speelt de Colombiaanse zangeres Karol G zijn grote liefde. Ze zingt overigens niet mee. Bruno Mars, lekker romantisch. Hier is Dance With Me.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

Bruno Mars. De nieuwe single is het sluitstuk van zijn album The Romantic. Dance With Me. Nieuwe muziek op Radio Rijnmond. Elke dag doen we dat zo rond deze tijd. En morgen weer een hele andere nieuwe plaat van een Zweedse groep. Morgen een groep die je vast niet kent, maar waar je morgen kennis mee gaat maken. Nu al leuk om te vertellen. Hoor je morgen meer over. Nu...

0: geluid van de jaren 90 van de Smashing Pumpkins. Ook al heet het nummer 1979. Zometeen het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Rouwkaart? Kirst?
5: Uitvaartpraat.
4: Bloemstuk? Koets met paarden?
5: Uitvaartpraat.
4: Koffie? Cake? Bitterballen?
5: Uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
6: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
5: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
7: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
10: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
11: Ik kun je laten staan? Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
12: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
13: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
14: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
15: En als je huur verandert?
14: Pas het zelf aan.
16: En als je gaat samenwonen?
14: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
0: 5 uur, dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Leon Mastik heeft het nieuws.
17: Goedemiddag. Toekomstige bewoners van 9 huurwoningen in Schiedam kunnen voorlopig hun huis niet in. Ze zouden volgende maand intrekken in hun nieuwbouwhuizen, maar dat kan niet meer door flinke waterschade. Die is vanmorgen ontstaan doordat een waterleiding werd geraakt bij werkzaamheden. Gipsplaten en isolatie moeten eruit en leidingen moeten gecontroleerd worden, want anders komen er schimmels. Hoe groot de vertraging is niet duidelijk. Ook veel ondernemers in de buurt hebben schade. In totaal

0: totaal lopen de kosten in de tonnen. De twee opvangboten voor asielzoekers in Maassluis verdwijnen hoogstwaarschijnlijk volgend jaar. De overeenkomsten van de twee schepen lopen af en de gemeente wil die niet meer verlengen. Maassluis vangt sinds 2022 asielzoekers op. Eerst was dat één schip met 70 mensen. Vorig jaar kwam daar een tweede schip bij, waardoor de opvangcapaciteit verdubbelde naar 140 personen. Dat de laatste overeenkomst in april afloopt, betekent niet automatisch dat de opvang diezelfde dag voorbij is. Op andere locaties in het land bleven mensen soms na het contract, omdat het Centraal Opvang Asielzoekers naar eigen zeggen geen andere opvangplek voor hen had. Een brandende auto heeft in Dordrecht voor flinke problemen gezorgd. Een automobilist kwam vanmiddag aanrijden toen hij bovenop het parkeerdek bij winkelcentrum Sterrenburg rook uit zijn wagen zag komen. Al snel werden dat grote vlammen. Het probleem, het parkeerdek is niet toegankelijk voor grote en zware voertuigen en dus kon de brandweer niet bij de auto komen. Er moest een speciaal verlengstuk van tientallen meters aan te pas komen om het vuur te blussen. De rook en de hoge vlammen zorgden voor veel overlast bij de naastgelegen flats. Het vuur is uit, niemand is gewond geraakt, maar de auto is totaal los. En een 39-jarige man uit Oostvoorne is veroordeeld tot 30 uur taakstraf voor geweld tegen een hulpverlener en het onderplassen van een ambulance. Hij belde in juni dit jaar naar 112 omdat hij psychische problemen had. Een ambulance haalde hem op om hem naar een zorginstelling te brengen. Op het terrein van die instelling moest de ambulance even wachten. De man plaste toen het voertuig onder en gaf een ambulancemedewerkster een trap tegen haar arm. Naast de taakstraf heeft hij ook één dag gevangenisstraf gekregen. Zijn agressie kwam door gebruik van alcohol en speed. Daarvoor is hij inmiddels in behandeling. Het weer. Het is ongeveer 21 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Morgen een wisselvallige herfstdag met zo nu en dan buien. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Het wordt steeds drukker op de weg. De langste files en bijzonderheden op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk 19 kilometer. Een kwartier vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Prins Klausplein en Zoetermeer 8 kilometer. Ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Dan de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam 6 kilometer 20 minuten. En de A15 Rotterdam richting Europoort tussen Rotterdam-IJsselmonde en Knooppunt Beek. Benelux 6 kilometer, een vertraging van ruim 20 minuten. Dat komt door een ongeluk, de weg is daar dicht. En nog de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Tussen havens 8220, 8325 en de Zuurhofbrug 10 kilometer, een uur vertraging. Wegdek is in slechte toestand, de linkerrijstrook is daar dicht.
2: Vandaar dat het zo druk is daar op de Maasvlakte. Ja. Dan in afslag Rijnmond weer de volgende goede plaat. Het is in dit geval een Nederlandstalige, maar wel met een stevige gitaar. Benieuwd of je deze gitaar herkent. Je hoort hem zo.
3: Rijnmond.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
7: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
8: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardijen Rotterdam.
9: Last van nek, schouder of rugklachten? Meld je aan voor het fysio-event van Slaapboulevard Kwakernaat. 9 en 10 oktober. Ervaar welk matras of bed bij jou past.
10: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
11: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
12: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
13: En als je huur verandert?
12: Pas het zelf aan.
14: En als je gaat samenwonen?
12: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
15: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
16: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
17: Dit is Radio Rijnmond.
18: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
17: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: The Scene, de band van Telau. Met een heerlijke boodschap. Je staat niet alleen, iedereen is van de wereld. En de wereld is van iedereen. Onthoud dat, 11 minuten over 5. Dit is Radio Rijnmond, je luistert naar Afslag Rijnmond. We houden je gezelschap tot een uur of 7 met nog veel meer van dit soort fijne platen. Want we hebben weer heel veel fijne platen meegenomen. En straks na 6 dan kun je zelf ook weer meedoen door een plaatje te kiezen. En natuurlijk het nieuws van deze dag. En ja, we hebben zometeen een bijzondere gast, Vezen.
1: Ja, want er is een hele mooie docu gemaakt over een heel bijzonder gebouw in Rotterdam. Ik denk dat iedereen hem wel kent, ook als je niet in Rotterdam woont. Of misschien 1 keer in Rotterdam bent geweest of zo. Het gaat om Hotel New York. En het is veel meer dan, nu is het een hotel en je kunt er heerlijk wat eten en drinken en zo. Maar het is veel meer dan dat. Een geschiedenis van meer dan 100 jaar.
0: Ja, niet alleen van het gebouw zelf, maar eigenlijk ook van de hele ontwikkeling van Rotterdam. Dat zien we allemaal terug. Het geheim van Hotel New York heette die film. En de filmmaker die is zo meteen bij ons in de studio en gaat er uitgebreid over vertellen in Afslag Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

0: Lush, live was dat op Radio Rijnmond van Zara Larsson. Het is alweer 16:45. We hadden het net heel even over die documentaire die we gisteren allebei hebben zitten kijken natuurlijk, Veza. Een documentaire over Hotel New York, getiteld Het Geheim van New York. Het verhaal van dat oude directiegebouw van de Holland-Amerika-lijn. Nu bekend als Hotel New York. Het is een geschiedenis van bijna 125 jaar van een gebouw dat een soort symbool is geworden voor de veerkracht van Rotterdam. En bij ons in de studio is de filmmaker Boudewijn van Eijk. Goedemiddag, Boudewijn.
1: Goedemiddag.
0: Ja, we hebben zitten kijken met veel genoegen naar jouw documentaire, 1,5 uur lang. Waarom wil je dit verhaal vertellen? Hoe kwam je erop?
1: Ja, ik ben zelf geboren en getogen in Rotterdam. Ik woon bijna mijn hele leven al in Rotterdam. Mijn vader heeft bij de Holland-Amerika-lijn gewerkt.
0: Aha.
1: En op een gegeven moment ontstond bij mij het idee van ik wil toch eens wat meer weten over dat gebouw. Want dat staat daar maar. En we kennen het nu allemaal als Hotel New York. Dus toen ben ik naar het Stadsarchief gegaan. En dan vraag je het archief op van de Holland-Amerika-lijn. Hè, want dat is de voornaamste periode. De voornaamste bewoner van het gebouw.
0: Ja.
1: Ja, en dat is zo gigantisch groot. En het eerste wat ik zag was in 2026, dus het huidige jaar, zal het er 125 jaar staan. En toen dacht ik, hoe mooi zou het zijn om die 125 jaar in een documentaire-achtige film, hè, om die jaren daarin te vertellen eigenlijk. Wat is er gebeurd in die 125 jaren? En al heel snel zag ik dat verhaal, dat kon alle kanten op. Dus het was uiteindelijk wel de kunst om daar een goede storyline in te krijgen. Nou, daar werk ik dan met heel veel professionals mee samen. Want ik ben nu een beetje het boegbeeld van de film. Maar het is wel een hele professionele crew natuurlijk geweest.
0: Ja.
1: Maar we zijn er 2,5 jaar mee bezig geweest. En we zijn er trots op dat nu aanstaande vrijdag dat hij in première gaat.
0: Op het Architectuurfestival.
1: Ja.
0: En dan vanaf volgende week ook te zien in de bios.
1: Dus, precies, in Cinerama. Vanaf meteen daarna, vanaf maandag 12 oktober. Dus dat sluit heel mooi erbij aan. En ik hoop dat een hoop Rotterdammers het gaan bekijken. En ik denk dat het ook wel de moeite is.
0: Zeker, er zijn heel veel verhalen te vertellen over Hotel New York. Oude verhalen. Oude beelden natuurlijk ook van Rotterdam. Oude geluidsopnames ook, hè?
1: Ja, dat is wel een van de schatten eigenlijk van de film. Of misschien wel van de geheimen. Het bleek zo te zijn dat er in 1964 hebben er interviews plaatsgevonden met personeel van de Holland-Amerika-lijn. Dat werd gedaan door een van de voormalige werknemers, ook meneer Wentholt, die een boek heeft geschreven over 100 jaar Holland-Amerika-lijn. Dat was in 1973.
0: Mm-hmm.
1: Is zo heel tijdig begonnen met die interview. En ik wist eigenlijk niet wat ik zou gaan horen op die tapes. Ik dacht, hij heeft misschien het gedicteerd, zijn boek. Maar dat bleek niet zo te zijn. En de eerste tape die we aanzetten was echt geweldig. Toen, dat hoor je ook in de film, dat is meneer De Waard, chef vrachtzaken. Die is in 1884 geboren. En die is in 1903, je kan het je bijna niet voorstellen, is die begonnen bij de Holland-Amerika-lijn. En die stemmen hoor je dus vrij helder, een beetje krakerig.
0: Ja.
1: En dan hoor je hem vertellen over hoe dat toen was in 1903. Dus dat zijn ook vanuit historisch oogpunt hele mooie getuigenissen natuurlijk. Nou, uiteindelijk is dat 8 uur tape. Dat kan niet allemaal in de film. We hebben nog ontzettend veel materiaal wat we nog willen gebruiken.
0: Oh ja.
1: Dus daar zijn we ook nog wel mee bezig. Het project is nog niet klaar na de bioscoopversie, denk ik. Dus dat was een geweldige ontdekking. Maar ook heel belangrijk voor ons als verificatie. Want je leest natuurlijk wel een heleboel, maar je wil ook echt wel uit getuigenissen natuurlijk horen. Ja, hoe ging dat er precies aan toe?
0: Ja, het was natuurlijk de plek voor 100.000 Europeanen die uiteindelijk een nieuw leven zochten in Amerika. Je bent ook bezig filmen in New York.
1: Ja, we zijn in New York gegaan, want we vonden het toch wel belangrijk om die brug, hè, men zegt de brug over de oceaan, die begint dan natuurlijk hier in Rotterdam, maar die eindigde in New York. En een van de sprekers in de film, die zegt ook dat er 1 miljoen mensen uiteindelijk vanuit Rotterdam met de Holland-Amerika-lijn zijn geëmigreerd.
0: Ja.
1: Ja, dat is natuurlijk een enorm aantal. Nou, we hebben daar een soort cruise-expert kunnen vinden, Bill Miller. En met hem zijn we naar de oude pier gegaan, waar die schepen vroeger aanlegden. Daar liep hij als klein jongetje met zijn vader, dat was een politieagent, liep hij op de kade. En hij zag die grote Holland-Amerika-lijn schepen daar aankomen. Dus die reflectie vanuit New York op wat zich, laten we zeggen, in Rotterdam allemaal voordeed, dat vonden we wel belangrijk om dat ook in de film op te nemen.
0: Ja, gaan we allemaal uitgebreid zien in die film. Op een gegeven moment wordt het natuurlijk minder, hè, met de Holland-Amerika-lijn. Amerika alleen. Ja. Vliegtuigen wordt uitgevonden. Niemand gaat nog met de boot naar Amerika. Iedereen pakt gewoon een vliegtuig.
1: Ja, dat ging wel heel snel, hè, die transformatie.
0: Razendsnel. En op een gegeven moment komt het gebouw leeg te staan. En wat ik niet wist, Boudewijn, is dat er daarna heel lang krakers in hebben gezeten.
1: Ja, nou, en dat. Ik moet eigenlijk zeggen, als je me nou vraagt, wat is nou de meest interessante periode voor jou? Nou, dat is die periode. Want toen woonde ik ook in Rotterdam en ik fietste daar ook wel eens naartoe. Hè. De Willemsbrug was in 81 geopend, dus dan kon je daar een beetje gaan kijken. En er was nog een douanekantoortje. En ik wilde heel graag weten, wat is er nou precies gebeurd inderdaad nadat Holland Merkelein was vertrokken? Nou, uiteindelijk hebben we het aan krakers te danken dat het pand niet gesloopt is. Dat wordt ook door een aantal mensen verteld. Want er was in die jaren een enorme sloopwoede in Rotterdam. Nou, gelukkig is dit pand dan bewaard gebleven. En de verhalen van de kraker Ben Zegers, die dat in de film vertelt, ja, dat moeten de mensen echt zelf zien. Dat zijn geweldige verhalen. Je kan het je bijna niet voorstellen. Nou, en daarna kwam natuurlijk de periode dat de oprichters van het huidige Hotel New York, dat was een drietal, hè, die zitten in de film. Ja, die liepen daar op een gegeven moment. En toen zei iemand, joh, misschien is het wel een leuk idee om daar een hotel te gaan vestigen.
0: Daar gaan we het zo meteen over hebben.
1: Precies.
0: Een soort wonder wat er daarna gebeurde met Hotel New York.
1: Het is dan een mooie cliffhanger.
0: Een mooie cliffhanger. En zo meteen hoor je daar meer over na deze plaat van Teddy Swims. Dit is Mr. Know It All. Radio.

0: heerlijke nieuwe single is het weer. Getiteld Mr. Know-it-all. Het is 5 minuten voor 5:30. Je luistert naar Radio Rijnmond en we spreken over die nieuwe documentaire over Hotel New York. Vrijdag in première en vanaf maandag in de bioscoop te zien. Het geheim van Hotel New York. En de filmmaker is bij ons in de studio, Boudewijn van Eijk. Nou, Boudewijn, we hebben het al gehad over de eerste periode. Maar op een gegeven moment kwamen er dus krakers in dat oude directiegebouw van Hotel New York. En zei van, eigenlijk is dat min of meer de redding geweest, hè?
1: Ja, dat is eigenlijk wat redding geweest. Want toen is het in ieder geval niet gesloopt, om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
1: Nou, en in Rotterdam, het stadsbestuur vroeg zich af, ja, wat moeten we nou met die kop van Zuid gaan doen.
0: Ja.
1: Er hebben toen een nieuwe directeur stadsontwikkeling aangetrokken. Mevrouw Riek Bakker, die natuurlijk ook uitgebreid in de film zit. En die zei, ja, het was een geschenk uit de hemel dat er drie ondernemers waren in Rotterdam die het idee kregen om daar een hotel-restaurant in te gaan vestigen. Want als je zo'n gebied gaat ontwikkelen met kantoren, dan heb je ook een trekpleister nodig, om het zo maar te zeggen. Je hebt goede horeca nodig.
0: Ja. Terwijl het een onogelijk gebied was, slecht bereikbaar, er was nog geen Erasmusbrug.
1: Nee, klopt, dat was er allemaal niet. Dus de eerste periode is dat met bootjes heen en weer gegaan. Daar zijn natuurlijk uiteindelijk die watertaxis ook uit voortgekomen.
0: Ja.
1: Maar dat kwam heel mooi samen. En die hele transformatie van dat gebied, waarbij dit gebouw zo'n belangrijke rol heeft gespeeld, dat was voor mij ook wel een van de ontdekkingen. En overigens is het zo dat het gebouw niet alleen in deze periode belangrijk is geweest, maar ook al in 1901 om dat gebied te ontwikkelen. En ook na de Tweede Wereldoorlog, toen daar alles was platgegooid.
0: Ja.
1: En dus zo zie je maar dat een gebouw van stenen, uiteraard van stenen natuurlijk, maar toch een hele belangrijke rol kan spelen. En dat was ook wel een van de uitdagingen in de film. Je gaat niet een of andere celebrity volgen, hè, in deze film, maar je hebt een gebouw. Ja, hoe krijg je dat nou levendig? Nou, dat bleek uiteindelijk aan de hand van alle verhalen die we naar boven haalden, niet zo'n groot probleem te zijn.
0: Ja, ja. Riek Bakker, een daadkrachtige directeur stadsontwikkeling, ambitieuze ondernemers, politiek die ook eens een keertje meewerkte.
1: Ja.
0: Alles kwam samen.
1: Alles kwam heel goed samen. In Rotterdam dacht men, ja, moeten we wel naar Den Haag? Hoe komen we aan dat geld? Vervolgens interviewen wij Ed Nijpels. Die zei, ja, dat geld had wel klaar liggen. Want zowel Amsterdam, Rotterdam, Den Haag als Utrecht lagen op hun gat. En dat zagen wij ook in onze regering. Dus we hadden al geld vrijgemaakt in de vierde nota ruimtelijke ordening. Ja, dat wist ook niet iedereen.
0: En daarom staat er nu zo'n mooi hotel daar op de Wilhelminapier. Daarom staan er nu allemaal woontorens en wil iedereen het dolgraag wonen. Celebrities wilde je niet interviewen. Toch zit er een celebrity in, Boudewijn.
1: Ja.
0: Jochem Meijer zit ook in jouw film. Hoezo zit Jochem Meijer daarin?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk aan Hotel New York met veel discretie gevraagd. Er zullen ongetwijfeld wel wat bekende Nederlanders bij jullie logeren. En daar kunnen we zelf niet zomaar natuurlijk achterkomen. Dus Hotel New York heeft de eigen gasten daarover geraadpleegd. En daar zijn een aantal mensen uitgekomen, waaronder Jochem Meijer. Die zei, nou, ik wil wel mijn verhaal vertellen over Hotel New York. En ja, dat is natuurlijk een geweldige ontdekking. Hij zit er al ontzettend lang, slaapt daar altijd als hij in Luxor optreedt.
0: Ja.
1: En hij voelt in elke vezel, zo legt hij dat uit, voelt hij Hotel New York en de historie daar zitten.
0: Ja, dus, familie van hem is ook vertrokken daar vandaan, hè, richting Nieuw-Zeeland,
1: ja,
0: vertelt hij.
1: Exact, precies. En daar was ook nog wat archief van. Dat is natuurlijk ook altijd leuk om te laten zien. Dus dat was een geweldige verrassing voor ons. En natuurlijk een prachtig interview.
0: Ja. Even luisteren naar Jochem Meijer.
2: Dit is het ultieme resetknopje geweest van mensen die gewoon alles achterlieten en wisten ook, hier kom ik nooit meer terug. Ja, dat geeft voor mij zoveel energie dat het dus kan in het leven. Dat vind ik zo magisch, omdat het me ook extreem veel energie geeft. Dat je dus gewoon altijd de mogelijkheid hebt om opnieuw te beginnen in het leven. En dat is het geheim van Hotel New York. Ik ken het geheim van Hotel New York.
0: Ja, Jochem Meijer die zegt, ik ken het geheim van Hotel New York. Tot slot, Boudewijn, wat is volgens jou het geheim?
1: Ja, het is een hele ketting van geheimen, van kleine geheimen. Ik wilde met name bijvoorbeeld ook weten, waarom heeft dit gebouw de Tweede Wereldoorlog overleefd? Dat ga ik nu niet vertellen, dat moeten mensen in de film maar zien. Maar mijn slotconclusie is, en dat vind ik het geheim van Hotel New York, dat de impact van dit gebouw en de trots die het oproept bij heel veel Rotterdammers en mensen die daar aangekomen zijn en vertrokken, nog veel groter was dan ik zelf als Rotterdammer. Ik woon bijna mijn hele leven al hier. had gedacht. Dat vind ik eigenlijk voor mij het grote geheim van Hotel New York.
0: Nou, zo ziet iedereen er vast weer wat anders in. Gaat dat vooral zien. Die film vrijdag dus in première en vanaf maandag in de bioscoop in Cinerama te zien. Ik denk dat heel veel Rotterdammers hun hart open zal gaan als ze deze film zien. Boudewijn van Eijk, dankjewel voor je komst.
1: Graag gedaan en dankjewel.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst er nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg hotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
4: Voordeeluitjes.nl. Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
6: Voordeeluitjes.nl. Een hygiënische, vloeistofdichte vloer nodig voor uw bedrijf? Malema Coatings uit Dordrecht zijn professionals in de industriële kunststofbedrijfsvloeren. Voor de sectoren automotive, agrarisch, horeca, food en industrie. Verschillende duurzame vloersystemen op maat en binnen 1 dag gelegd. Vraag vrijblijvend een offerte op malemacoatings.nl.
7: Hey joh, je auto kan er toch niet zo bijrijden, hè?

0: Niet lullen, gewoon wassen.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
2: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
4: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat Schouder aan Schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, Schouder aan Schouder live. Score je tickets nu op shslive.nl.
5: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
6: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
7: 2 minuten over 6:30. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Veza is even onze gast naar buiten aan het leiden. Dus ik kijk zelf even naar de files. Het is nog steeds knap druk in onze regio. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. Daar staat 8 kilometer een kwartier vertraging. De andere kant op richting Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. 22 kilometer, dat is 20 minuten vertraging. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum. 8 kilometer een kwartier. En de andere kant op tussen Gorkum en Papendrecht. 9 kilometer, ook daar een kwartier vertraging. En ik meld nog even een ongeluk op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Vaanplein en Hoogvliet is de weg dicht. Het verkeer wordt omgeleid richting Europoort via de twee tunnels, via de Benelux-tunnel heen en dan via die Blankenberg-route weer terug. En voor de gelegenheid is die tunnel vandaag tolvrij tot nader orde. Dan gaan we naar het weer met onze weerman. Dat is Ed Alders. Ed, goedemiddag.
8: Ja, Rijntjan, hele goede middag.
7: Ja, dat waren echt de laatste uren van de nazomer, hè, volgens mij.
8: Ja, voorlopig wel. Ik heb het nog eventjes opgezocht. Het is ook wel eens een keer op 30 oktober nog boven de 20 graden geweest, in 2005. Dus we moeten het niet helemaal afschrijven, maar in november is het nog nooit, vervolgens nooit meer voorgekomen. Nee. Dus het zou nog kunnen zijn dat we een keer nog zo'n lekkere dag gaan krijgen. En het was vanmiddag dus knap warm. Nou. Bijna 21 graden op onze regionale luchthaven. Hoek van Holland 22 graden afgerond. Dus heerlijk weer. Maar het gaat nu heel snel veranderen. Het regent namelijk al in het westen van België en in het deel van Zeeland. De regen komt nu vrij snel dichterbij. En dat betekent voor vanavond en vannacht enige tijd regen. En dat niet alleen. De wind gaat flink toenemen. Die waait nu al uit het noordwesten. Neemt aan zee toe tot krachtig, windkracht 6. Nou, dat hebben we echt al een tijd niet meer gezien. En boven land wordt die matig windkracht 4. Dus we krijgen vanavond ook meer wind dan op dit moment. En de temperatuur zakt dan vannacht naar 12 graden, Rijntjan. De regen trekt weg, maar dan valt er wel weer een bui. En dat is de opmaat tot een wisselvallige donderdag. Met een mix van zon en bewolking. Soms dus donkere momenten met een aantal buien. In de middag 16 graden nog maar. Dat scheelt dus echt wel wat. Ja. En dat bij een stevige noordwestenwind langs de kust nog steeds krachtiger. Windkracht 6.
7: Nou, wisselvallig. En blijft het dan daarna in het weekend ook wisselvallig?
8: Ja. Zeker. Vrijdag regenachtig. En in het weekend zien we dan die afwisseling. Hè, met af en toe wat zon, dan weer wat sombere momenten. Met een paar buien zo verspreid over de regio. En langs de kust een stevige wind. Temperaturen ongeveer een graad of 15. Op zondag net een fractie lager.
7: Oké, dankjewel Ed Alders. Dan de hoofdpunt van het nieuws. Leon.
9: Goedemiddag. Je hoorde het net al in de verkeersinformatie. Een auto is op de A15 over de kop gevlogen en aan de andere kant van de vangrail in de berm beland. Volgens Rijkswaterstaat zijn er bij het ongeluk bij Hoogvliet meerdere voertuigen betrokken. In ieder geval de auto en een vrachtwagen. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe erg de verwondingen zijn, dat is nog niet duidelijk. De weg is dus richting het knooppunt Beneluxplein volledig dicht. De twee opvangboten voor asielzoekers in Maassluis verdwijnen hoogstwaarschijnlijk volgend jaar. In totaal vangt het Centraal Opvang Asielzoekers daar 140 mensen op. En het COA was daar graag mee doorgegaan omdat er geen alternatieven zijn gevonden. Maar de gemeente ziet dat niet zitten. Dat is niet in het belang van de stad en haar inwoners, schrijft het college. Het contract loopt in april af, maar het is dan niet zeker of er dan ook per direct alle asielzoekers ergens anders worden ondergebracht. In soortgelijke gevallen op andere plekken bleek namelijk dat het soms niet op tijd lukt om andere huisvesting te vinden. En de Snackspert, die heeft een bijzondere blessure opgelopen bij zijn werk als smaaktester. Eke Bosman, zoals hij echt heet, testte een knapperige gefrituurde snack toen er ineens iets in het plastic bakje viel. Dat bleek een deel van zijn voortand te zijn. Hij zette snel zijn camera uit, maar daarna ook weer snel aan. En daar vertelde Snackspert dat het gaat om een stuk neptand dat ooit werd geplaatst na een fietsongeluk. Volgens hem heeft het niets te maken met de snack die hij aan het testen was. Oh. Hij heeft niet gezegd wat het precies was en waar hij het vandaan had.
7: Ik ken helemaal de Snackspert niet. Is dat,
9: dat is een online ontzettend groot iemand die allemaal snacks test. Ja, dat is zijn werk. Ja.
7: Dat is een belangrijk persoon.
9: En hij ziet er nog best wel goed gezond uit. Eigenlijk voor iemand die heel veel bruin fruit eet voornamelijk.
7: Ja, op één tandje na. Ja. Dankjewel, Leon.
10: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
7: Nu met Toto en het verhaal van Pamela.
10: Radio met een grote R.

0: Toto. Dat was Pamela. 6:11. En we gaan ons bezighouden met het voetbalnieuws.
1: FC Rijnmond Nieuws.
0: Onder het motto FC Rijnmond Nieuws, het voetbalnieuws van deze woensdag. De supportersvereniging van Feyenoord, de Feyenoorder, wil van de fans weten wat ze vinden van digitale stadiontoegang. Daarbij wordt je kaartje gekoppeld aan je identiteit en moet je je eenmalig registreren. Vanaf het seizoen 2028-2029 wordt dat verplicht in het betaald voetbal. Volgens de KNVB helpt dat tegen kaartjesfraude en kunnen mensen met een stadionverbod makkelijker worden geweerd. Maar de Feyenoorder heeft nog wel vragen daarover, want wie kan dan je persoonsgegevens bekijken en kom je nog binnen als het systeem uitvalt? En hoe werkt het voor supporters zonder geschikte telefoon? De vereniging is niet bij voorbaat tegen, maar wel eerst wel duidelijke antwoorden daarop. De fans kunnen hun mening doorgeven en die reacties neemt de Feyenoorder dan mee naar de gesprekken met Feyenoord en de KNVB.
2: Sportief kijkt Feyenoord vooruit naar de topper van zaterdag tegen AZ. De Alkmaarders staan bovenaan met 19 punten en Feyenoord volgt met 17 punten. Bij winst nemen de Rotterdammers dus de koppositie over. Volgens Voetbal International lijken Watanabe en Hajmoussa op tijd hersteld van hun blessures. Bij AZ blijft het afwachten of Kees Smit kan spelen. De middenvelder viel gisteren uit tijdens de warming-up van Jong Oranje. Wouter Goes, Rosangelo Daal en Max Meerdink zijn volgens trainer Leroy Echtold wel inzetbaar. Over Smit is vanmiddag ook ander nieuws gekomen. Volgens VI nadert hij een akkoord met AZ over een nieuw contract tot de zomer van 2030. Getekend is er nog niet, dus het is nog even afwachten. Feyenoord AZ begint zaterdag om 6:45 in de Kuip.
0: En dan de Feyenoord vrouwen. Die treffen binnenkort een tegenstander met twee Champions League titels op zak. Wolfsburg. Vandaag is de kaartverkoop begonnen voor de thuiswedstrijd in de 8e finales van de Women's Europa Cup. Feyenoord speelt eerst op woensdag 28 oktober in Duitsland. En de return is dan dinsdag 10 november op Varkenoord. Beide wedstrijden beginnen om 7:00 s'avonds. De Rotterdamse vrouwen schakelden in de vorige ronde het Noorse Vålerenga uit. En tegen Wolfsburg spelen ze dan om een plek in de kwartfinales.
2: En Excelsior heeft zijn nieuwe eigen trainingscomplex in gebruik genomen. Het ligt aan de Hazelaarweg in Schiebroek. De spelers hebben twee velden met dezelfde ondergrond als in stadion Woudestein. Verder is er een fitnessruimte, kleedkamers en kantoren. Volgens directeur Daan Bovenberg moet de nieuwe plek spelers helpen zich verder te ontwikkelen. De club wil er ook talent mee aantrekken en behouden. De eerste fase is nu klaar en er is ruimte om het complex later verder uit te breiden.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.

0: Cold Heart, dat was een mooie combinatie een paar jaar geleden van Elton John en Dua Lipa. Het is 6:12. Je luistert naar Radio Rijnmond. En er is goed nieuws te melden voor de daklozen in Rotterdam en omgeving. Want de gemeente Rotterdam heeft besloten dat er een permanente winteropvang komt. Normaal gesproken was dat pas bij gevoelstemperatuur zo rond het vriespunt. Maar vanaf nu gaat dat dus heel anders. Vanaf 1 november is er een opvang aan de Volkelstraat in de wijk Overschiet die 5 maanden lang dagelijks geopend zal zijn en ook langer geopend zal zijn voor daklozen. Dat heeft allemaal te maken met een grote plan om die dakloosheid onder de duim te krijgen. Iemand die er alles van weet is natuurlijk de wethouder Astrid Kokkelkoorn. En mevrouw Kokkelkoorn, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik denk dat het voor heel veel daklozen wel een grote opluchting zal zijn. Was het een moeilijk besluit of een makkelijk besluit?
1: Nou, het is een noodzakelijk besluit. Een stap die wij heel graag als nieuwe coalitie, nieuw college willen zetten. En ik als nieuwe wethouder wonen dakloosheid in mijn portefeuille. Want wij zagen afgelopen jaren steeds meer mensen dakloos op straat. En dat willen we voorkomen. Zeker in de wintermaanden zou niemand op straat moeten hoeven slapen.
0: Ja, dat kost natuurlijk geld, maar u zegt dat is het wel waard.
1: Ja, want wij denken dat als je mensen een plek biedt, een dak boven hun hoofd en een bed en hen ook helpt in begeleiding en opvang, dat je dan uiteindelijk ook zorgkosten bespaart. Omdat mensen hebben gewoon een plek nodig om weer de volgende stap in hun leven te kunnen zetten. Zorg en begeleiding om weer perspectief in hun leven te krijgen.
0: Ja, ja, het was de afgelopen jaren ook vaak wel een rare toestand. Hè? Met de ene keer was het een graadje warm en dan mochten ze weer niet naar binnen. En dan weer een graadje kouder, dan weer wel. Dus die zorg is nu weggenomen. Dit is onderdeel van een veel groter plan. Het stadsakkoord dakloosheid. Dat door alle coalitiepartijen en ook een aantal oppositiepartijen is ondertekend. Wat staat er nog meer allemaal te gebeuren?
1: Nou, het is inderdaad, opvang, dat is niet het enige wat nodig is. Want mensen hebben dus ook begeleiding en perspectief nodig. Dat kan zijn zorg, dat kan zijn een vervolgstap in een room first plek of een beschermd wonen plek. Dus we hebben verschillende maatregelen nodig om mensen weer op een toekomstspoor te zetten. We hebben deze stap als eerste gezet, omdat het al bijna 1 november was. Dus ik wilde daar ook vaart mee maken. Zoals ook in het stadsakkoord tegen dakloosheid. Dat is ook mijn opdracht. En die neem ik natuurlijk heel serieus samen met allerlei partijen in de stad. Die hier samen de schouders onder willen zetten. Maar in de eerste helft van 2027 zullen we ook met andere maatregelen komen. Zoals het uitbreiden van beschermd wonen of zorgplekken. Zodat we die mensen ook de vervolgstap kunnen bieden. Ja, dus niet alleen dat bed.
0: Nee, precies. Lange weg te gaan nog. Het is een ingewikkeld probleem. Betekent dit nu ook, verwacht u, dat de overlast in Rotterdam minder gaat worden?
1: Dat hoop ik wel, want kijk, als er veel mensen dakloos op straat slapen, dan is dat zowel voor die personen op straat helemaal niet leuk, maar het is ook voor bewoners toch, die ervaren daar soms schrik, soms ook overlast van als iemand in hun portiek een behoefte heeft gedaan. Dus dat, ik denk dat dat helpt als wij iedereen een plek bieden, dat dat ook helpt in de overlast afnemen. Maar dat is natuurlijk niet het enige wat we daarop moeten doen. Dus we zullen daar ook nog met meer maatregelen zijn daarvoor nodig. En daar zullen we ook stappen in zetten.
0: Ja, het is ook de week van de dakloosheid. Volgens mij bent u nu in de Pauluskerk.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Heeft u al daklozen ook gesproken?
1: Zeker, zeker. En ook mensen die een tijd dakloos zijn geweest en eigenlijk ervaringsdeskundigen nu al wel een dak boven hun hoofd hebben. En die ook vertellen hoe blij ze zijn dat ze nu een plek hebben gevonden en wat het voor hen heeft betekend om een periode op straat te slapen. En dat helpt heel erg om ook de goede maatregelen te nemen.
0: Ja, en die zijn dan natuurlijk ook wel blij met deze maatregel van die permanente winteropvang.
1: Ja, ik voel heel veel betrokkenheid. En ook van zorgpartijen, het stedelijk dakloze team, de NAS. Het leger, er zelfs organisaties in onze stad die dus meehelpen om zo'n aanpak tegen dakloosheid vorm te geven. Dus ik denk dat we nu meer dan ooit in onze stad de neuzen dezelfde kant op hebben staan. En dat willen wij ook echt gebruik van maken. Zodat wij in 2030 de belofte dat niemand meer op straat slaapt ook waar kunnen maken.
0: Ja, dat is nog een lange weg te gaan. Maar dit is in elk geval een belangrijke stap. U gaat zo aan tafel daar aan de Pauluskerk. Wat staat er op het menu?
1: Ik begreep dat het een 3-gangen-menu was. En ik zag de tafel beneden in de Pauluskerk al vrolijk gedekt. Dus ik denk dat dat een heel gezellige middag wordt, waarin je ook nog wat gesprekken kan voeren. Dus ja, mooi evenement in de week tegen dakloosheid.
0: Goed zo. Nou, ik wens u smakelijk eten zometeen. En doe ze allemaal de groeten van ons.
1: Heel veel dank. Tot ziens.
0: Het kokkoorn was dat. De wethouder die probeert het probleem van dakloosheid aan te pakken. Dit is Radio Rijnmond, nu met Lois Lane en Fortune Fairy Tales.

0: Ik hoorde niet.
1: Echt niet, Patricia?
0: Hebben we nou weer problemen
1: nee,
0: met de telefoon?
1: Nee, echt niet, ze hangt.
0: Ja, dat zie ik. Ja, maar...
1: ja. Wacht even.
0: Nou, goed.
1: Patricia? Daar gaan we, daar gaan we.
0: Patricia? Ja, het werkt weer niet, jongens. Mag...
2: ja.
0: Oh ja, nu wel.
1: Ja,
2: nu wel.
0: Ja.
1: Hey, wat...
2: hallo.
0: Ja, hallo Patricia. Hoe is het?
2: Ja, aardig hoor. Hebben jullie ook?
0: Ja. We dachten dat ons telefoon het weer niet zou doen. Maar je bent er. En je hebt geappt, hè? Wat heb je ook alweer geappt?
1: Patricia?
2: Oh, wacht even hoor.
1: Ja.
2: Sorry.
1: Nee, geen niet. Wat heb je geappt?
2: Ik sta in een ander kamertje.
1: Ja.
2: Misschien helpt dat.
0: Ja.
1: Zo, ben je er al?
2: Ja.
1: In de kamer, in een andere kamer. En wat
2: klopt.
1: Heb je ons geappt?
2: Ik heb geappt 93.4 FM.
0: Ja, dat is goed, Patricia. Die noodradio is voor jou. Yay.
2: Leuk.
0: Waar woon je eigenlijk?
2: Ik woon in Vlaardingen.
0: Oh, in Vlaardingen. Oh, goed zo. Nou, blij dat we weer eens een winnaar uit Vlaardingen hebben. Meestal
2: ja.
0: Rotterdam-Zuid namelijk.
1: Dus, niet waar.
0: Nou, veel plezier ermee en zorg goed voor je noodpakket. Het is alweer tijd voor het nieuws van 6 uur.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Radio met een grote R.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Rijnmond gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 93.4 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Rijnmond. Denk vooruit.
7: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijkmode.
8: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
9: En ook nog eens gratis parkeren.
10: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijkmode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beijerland.
11: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
12: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
13: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
12: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
14: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
15: Wow, waarom heb je niks aan?
16: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
17: Ja, werkt wel.
16: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
16: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
19: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
20: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: 6 uur, dit is Radio Rijnmond. En je hebt nog een uurtje afslag Rijnmond van ons te goed. Nu eerst het nieuws, Leon Mastik.
21: Goedenavond. Bij een ernstig ongeluk op de A15 zijn in de avondspits 2 gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Hoogvliet. Er zijn 2 auto's en een vrachtwagen bij betrokken. Een van de auto's sloeg over de kop en kwam aan de andere kant van de vangrail in de berm terecht, op zijn kop. De 2 gewonden zijn de bestuurders van de personenauto's. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt het ongeluk en de A15 richting Beneluxplein is volledig afgesloten. De 2 opvangboten voor asielzoekers in Maassluis verdwijnen hoogstwaarschijnlijk volgend jaar. De overeenkomsten van de 2 schepen lopen af en de gemeente wil die niet meer verlengen. Maassluis vangt sinds begin 2022 asielzoekers op. Eerst was dat 1 schip met 70 mensen. Vorig jaar kwam daar een 2e schip bij, waardoor de opvangcapaciteit verdwijnt.

0: dubbelde naar 140 personen. Dat de laatste overeenkomst in april afloopt, betekent niet automatisch dat de opvang diezelfde dag ook voorbij is. Op andere locaties in het land bleven mensen soms na het contract zitten, omdat het COA naar eigen zeggen geen andere opvangplek voor hen had. Een 48-jarige Duitse man die wordt verdacht van een moord in het Limburgse Herkenbos, wordt nu ook verdacht van moord op zijn moeder. De vrouw wordt al bijna 2 jaar vermist. Welke nieuwe bewijzen of aanknopingspunten er zijn, heeft het OM niet bekendgemaakt. In een opslagruimte in de Duitse gemeente Heinsberg werden eerder al spullen met bloed van de vrouw gevonden. In een andere opslagruimte, die op haar naam stond, lagen scheppen in een hark. De politie vermoedt dat die spullen zijn gebruikt om de vrouw te begraven. DENK-Kamerlid Ergin doet aangifte tegen Johan Derksen vanwege uitspraken die hij deed in de uitzending van Vandaag Insight gisteravond. In een item over onverdoofd ritueel slachten zei Derksen: we zullen die meneer van DENK eens als proefkonijn zijn strot doorsnijden om te zien of dat geen pijn oplevert. Vlak daarvoor toonde het tv-programma een fragment waarin Ergin in de Tweede Kamer zei tegen een verbod op onverdoofd slachten te zijn. Ergin schrijft op X dat deze bedreiging alle grenzen te buiten gaat en dat het impact heeft op zijn werk en veiligheid. Het weer dan nog. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur zakt vannacht naar een graad of 12. Morgen een wisselvallige herfstdag met zo nu en dan een aantal buien. In de middag wordt het nog maar 16 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: En dan nog de files. De drukte neemt gelukkig af, maar er zijn nog wel behoorlijk wat files hoor. De langste files en bijzonderheden op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid 20 kilometer. Een vertraging van ruim een kwartier. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Ridderkerk en Terbrechtseplein 12 kilometer. Ook een kwartier. En de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Tussen havens 8300 en 8350. En de Zuurhofbrug 11 kilometer. Een uur vertraging. Wegdek is in slechte toestand. De linkerrijstrook is daar dicht.
2: Volgende plaat in afslag Rijnmond is deze grote hit uit 1997. Van, wie waren dit ook alweer?
3: Afslag Rijnmond.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: 80 jaar de taart vast aangesneden. Tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
8: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
9: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
11: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
15: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
16: Dit is Radio Rijnmond.
3: Afslag Rijnmond. Rijntjan Totsen
16: en Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Eternal, een Britse meidengroep uit de jaren 90. En hun allergrootste hit was samen met soulzanger, R&B-zanger, gospelzanger B.B. Winans. I Wanna Be The Only One. 10 over 6. Goedenavond, daar zijn we weer. Afslag Rijnmond, tot 7 uur zijn we bij je. En het laatste uur van de show, wat minder gesprek en wat meer muziek, Feza. Want ja, de luisteraars moeten natuurlijk ook meedoen, hè?
1: Vind ik ook.
0: Afslag 1, afslag 2. Zometeen gaan we weer lekker streepjes zetten, tellen en dan kijken we de wind. Lekker lange laatste gaan we zo meteen doen. Maar eerst toch nog even achterom kijken naar het nieuws. Er was veel nieuws vandaag in de show.
1: Ja, want het is de week van de dakloosheid. En ik weet niet of het toeval is, maar er is dus wel bekendgemaakt dat Rotterdam permanente winteropvang opent vanaf 1 november.
0: Voor de daklozen in de stad is er een plek dag en nacht, nee niet dag en nacht beschikbaar, maar wel een groot deel van de dag beschikbaar gedurende de hele winter. Het is een onderdeel van een veel groter plan van de gemeente om de dakloosheid aan te pakken. En ja, dit moet snel besloten worden, want vanaf 1 november gaat die opvang open, vertelde wethouder Astrid Kokkelkoorn in onze uitzending.
1: Ja, en in Schiedam is er in een in winkelstraat, in de Hoogstraat, een leiding geraakt. En daardoor stroomde al dat water dus gewoon door de straat.
0: Ja, het stond 20 centimeter hoog en er kwam heel veel water uit die leiding volgens de bewoners daar.
2: Het kwam echt met een grote snelheid eruit. En er liep een grote lading ook door de steeg daar naar beneden weer de haven in. Ja, het was echt een soort zwembad.
3: Ja, een aannemer was van ons bezig om een aansluiting te maken voor 9 nieuwe appartementen. En ja, helaas bij het voorsteken heeft die PVC-distributieleiding van ons geraakt.
0: Ja, dat is de hoofdleiding die dus water ging spuiten. Al dus deze woordvoerder van waterbedrijf Evides. Inmiddels, als het goed is, is het allemaal weer gerepareerd. Maar goed, tenminste wat de waterleiding betreft. Want die huizen, dat zal nog wel even duren voordat het allemaal in orde komt.
1: Ja, gaat helaas duren. En we hebben het gehad over een hele bijzondere docufilm, kan ik het denk ik noemen. En we hebben de maker Boudewijn van Eijk in de studio gehad over. Het heet Geheim van Hotel New York.
0: Vertel de hele geschiedenis van dit bijzondere pand in hartje Rotterdam. Al 125 jaar staat hij in Rotterdam. Heeft van alles overleefd. Dat ga je allemaal zien in die film. Er komen heel veel mensen aan het woord hoe het allemaal is gegaan. Eerst het directiegebouw van de Holland-Amerika-lijn. En tegenwoordig natuurlijk het misschien wel beroemdste hotel van Rotterdam.
1: Ja.
0: Nou, er is heel veel over te vertellen. En er komen allerlei mensen aan het woord in die documentaire. Ook Jochem Meijer, de cabaretier. Want die is een trouw bezoeker van Hotel New York. Die is echt fan. Hij is natuurlijk soms wekenlang in het nieuwe Luxor Theater. En dan slaap je altijd in Hotel New York. Niet alleen vanwege het uitzicht, maar ook vanwege de hele geschiedenis van al die honderdduizenden mensen die vanuit Rotterdam een nieuw leven begonnen.
4: Dit is het ultieme resetknopje geweest van mensen die gewoon alles achterlieten. En wisten ook, hier kom ik nooit meer terug. Ja, dat geeft voor mij zoveel energie dat het dus kan in het leven. Dat vind ik zo magisch, omdat het me ook extreem veel energie geeft. Dat je dus gewoon altijd de mogelijkheid hebt om opnieuw te beginnen in het leven. En dat is het geheim van Hotel New York. Ik ken het geheim van Hotel New York.
1: Ja, zo leuk.
0: Ja, zo leuk. Jochem Meijer komt als een van de velen aan het woord in die documentaire die vanaf maandag te zien is in de bioscoop. Het geheim van Hotel New York.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: Dit
5: is Afslag Rijnmond.

0: Fleetwood Mac. Fraai nummer van Fleetwood Mac uit 1982. Destijds helemaal geen hit geweest, gek genoeg. Maar na al die jaren toch door veel meer mensen op waarde geschat. Gypsy. 6:40. Laten we ons maar even gaan bezighouden met de afslagen. Je weet hoe het werkt. Ja, afslag 1, afslag 2. Twee platen om uit te kiezen. En jij bepaalt uiteindelijk welke we dan zometeen gaan draaien in dit programma. Vinden we leuk. Vinden we ook altijd weer spannend. Welke zou het worden? Veza zit klaar bij onze WhatsApp-afdeling. Ja. Gaat streepjes zetten, namen opschrijven, et cetera, et cetera. De eerste keuze is tussen Johnny of Sammy.
1: Nemen we afslag 1? Of nemen we afslag 2?
2: Sam, je loopt niet zo verlegen. Zo verlegen door de regen. Waarom loop je zo verlegen, Sammy, door de stegen? Sammy van de stad.
0: Welkom jij het liefst. Hoe is Johnny? El de Barge, afslag 1. Of Ramses Shaffi met Sammy, afslag 2. Jij bepaalt het met de Rijnmond-app. 1 is dus Johnny. En 2 is Sammy.

0: Pauza. Zomerhit 2026. Magnetic. Je luistert naar Radio Rijnmond. Afslag 1, afslag 2. Dit is de keuze die voor ligt.
1: Nemen we afslag 1? Of nemen we afslag 2?
2: Tammy loopt niet zo verlegen. Zo verlegen door de regen. Waarom loop je zo verlegen? Sammy door de stegen. Sammy van de stad.
0: We gaan zo een van beide draaien naar Mariah Carey. En jij bepaalt welke het wordt. Johnny, hoe is Johnny van Elder Boys? Dat is afslag 1. En Sammy van Ramses Shaffi. Dat is afslag 1.

0: Te hoog.
1: Super.
0: Te hoog op mijn betreft.
1: Nee.
0: Pijn aan mijn oren. Zij kan dat, hè?
1: Altijd goed, ja.
0: Zij kan dat, geweldig. Mariah Carey binnenkort weer op de radio met haar kersthit. Maar dit was gewoon Emotions uit 1991. Welke gaat het worden? Wordt het Johnny of wordt het Sammy?
1: Oh, nou, Henk zegt Elder Barge. Heerlijk nummer uit.

0: tegenwoordig niet meer ziet en hoort.
1: Ja, precies. Dat is veel gestemd. Tegenwoordig lezen we niet alle namen meer voor, want dat kost gewoon te veel tijd.
0: Ja, en we willen de plaat laten horen.
1: We hebben ze zorgvuldig geteld en dit is de winnaar.
2: We nemen afslag 2.

0: Ramses Shaffy van lang geleden, maar nog steeds niet vergeten. Wat een bijzondere liedjes maakte deze man toch. Zoals deze Sammy afslag 2 was vandaag de winnaar. Tenminste bij de eerste afslag. Straks gaan we ons bezighouden met de lekker lange laatste, maar eerst de hoofdpunten van het nieuws.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
3: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
4: Bouw samen met Rijnmond Reclame aan je merkennaamsbekendheid. Met ons bereik je meer dan 80% van de inwoners uit de regio. Radio, tv, online of juist crossmediaal. Je adverteert al vanaf 1000 euro. Plan vandaag nog jouw campagne in. Neem contact op met een van onze mediaadviseurs. Samen laten we jouw merk effectief groeien. Kijk op rijnmondreclame.nl. Rijnmond Reclame. Jouw partner voor regionaal succes.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
7: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
6: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
8: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
9: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%.
10: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op zaletuitvaartverzorging.nl.
11: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
0: Voordeeluitjes.nl. 7:02, dit is Radio Rijnmond. Kom maar op met die files.
12: Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Delft en knooppunt Benelux naar de A15. 5 kilometer, een kwartier vertraging. En op de A15 is een ongeluk gebeurd. Rotterdam richting Europoort. Tussen Vaanplein en Hoogvliet staat het vast. Daar is de weg dicht. Verkeer richting Europoort kan via Vlaardingen en Rozenburg. En dan is de A24 tolvrij.
0: Ja, dat is de Maasdelta-tunnel. Dat zijn ze?
12: Dat was hem.
0: Oh, oké. Dat zijn alleen de belangrijkste. Anders zijn wat korter, mogen we dan hopen. Dan het weer. We krijgen zometeen, het zal niet lang meer duren, regen vanuit het westen. Vannacht gaat die regen weer wegtrekken. Dan valt er nog een enkele bui hier en daar. Het koelt af naar 12 graden. Morgen overdag is het wisselend bewolkt met ook enkele buien. Het wordt dan 16 graden en aan zee een stevige noordwestenwind erbij. Vrijdag wordt een regenachtige dag. En in het weekend krijgen we af en toe zon, maar ook weer een enkele bui. En dan wordt het 's middags 16 graden. Het zal wel even wennen zijn. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Leon.
13: Goedenavond, je hoort het al in de verkeersinformatie. Veel oponthoud op de A15. Komt allemaal door een ernstig ongeluk bij Hoogvliet. Er zijn 2 auto's en een vrachtwagen bij betrokken. Een van de auto's sloeg over de kop en kwam op zijn kop aan de andere kant van de vangrail in de berm terecht. De 2 gewonden zijn de bestuurders van de personenauto's. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De A15 richting Beneluxplein is dus dicht. Het ingesloten verkeer is inmiddels wel weggeleid en Rijkswaterstaat hoopt snel in ieder geval de linker rijstrook vrij te kunnen geven. En er is weer ophef rond Johan Derksen en vandaag Inside, het tv-programma. Denk Kamerlid Ergin doet nu aangifte tegen de opiniemaker. Gisteren ging het in het programma over onverdoofd slachten van dieren. Ergin is tegen een verbod daarop. Waarop Derksen zei, we zullen die meneer eens als proefkonijn zijn strot doorsnijden. Op X schrijft Ergin nu dat hij aangifte doet omdat de uitspraak grote impact heeft op zijn werk en veiligheid. En de rechter in Rotterdam heeft een 40-jarige man veroordeeld voor de verkrachting van een 17-jarig meisje dat was weggelopen uit een gesloten inrichting in Sliedrecht. Hij krijgt 1 jaar cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. De man sprak vorig jaar met haar af en terwijl hij wist dat ze was weggelopen, minderjarig was en een verstandelijke beperking had, besloot hij toch seks met haar te hebben.
0: Dankjewel, Leon.
14: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
0: Zometeen de lekker lange laatste. Eerst krijgen we Vliegles van Tom Petty en de Heartbreakers.
14: Radio met een grote R.

0: Tom Petty en de Heartbreakers. Learning to fly. In afslag Rijnmond. En hoe gaan we de show besluiten?
1: Met de lekker lange laatste natuurlijk.
0: Ja, maar hoe zeg je dat, de lekker lange laatste?
1: Ja, nee, het lukt mij niet. Ik heb het geprobeerd en hadden we niet wat luisteraars?
0: Ja, zeg maar. Kijk, eigenlijk is dit het, hè?
2: De lekker lange laatste.
0: Dat is hoe je het moet zeggen. Ja. Niemand kan dat beter dan onze eigen Ruud de Boer. Die zegt gewoon de lekker lange laatste. Er zijn ook luisteraars, hè, die het proberen. Ja. Jos die stuurde deze.
3: De lekker lange laatste.
1: Ja. Het klinkt wel een beetje als Ruud.
0: Een klein beetje, ja. Ja. Maar Maurice heeft ook ingezonden. Maurice?
4: De lekker lange laatste.
0: Nee, dat is echt niet laag genoeg. Nee, het moet echt lager, jongens.
1: Ja.
0: Als jij denkt, dat kan ik ook. Dan spreek het even in op de Rijnmond-app. De lekker lange laatste. Vinden we leuk. En dan laten we het ook in dit programma horen. Maar goed, wat moet vandaag de lekker lange laatste worden? Dat is de vraag.
1: Maar.
0: Ja, en dan laten we niet bescheiden zijn, Feza. We hebben twee heerlijke platen gevonden om de show mee af te sluiten. Welke gaan we doen? Don't Look Back in Anger van Oasis. Of Don't Look Back van Boston.
5: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
5: Of 2.

0: uitslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Ik denk dat dit spannend gaat worden, want ze zijn allebei zo goed en we kunnen er maar eentje draaien. Allebei in de albumversie, dus in de lange versie. Don't Look Back in Anger van Oasis is afslag 1. En Don't Look Back van Boston is afslag 2. Wij weten het niet, dus jij mag het zeggen. Met de Rijnmond App.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Level 42, Hot Water. En daarvoor hoor je Blijven Praten van Jeffrey Schenk. En Remedy, onze eigen Remedy, zou je kunnen zeggen, uit Capelle. Voorkomen ze toch, volgens mij. 13 voor 7. Hebben we weer eentje met lekker lange laarzen?
1: Ja, kijk.
0: Wie is dit?
1: Dit is Hans.
0: Hans.
2: Nou. De lekker lange laarzen.
0: Dat klinkt als een monster.
1: Die voegt er, ja precies, ja, die voegt er effect aan toe. Het is bijna Halloween, dus daar kan het mee te maken hebben.
0: Moet beter kunnen, jongens. Ja. Laat het maar even weten met de Rijnmond.
3: Afslag 1.
4: De lekker lange laatste.

0: afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
2: Ja, dat is echt al spannend. Dat had ik al een beetje verwacht eerlijk gezegd. Want ze zijn allebei zo goed. Twee keer Don't Look Back. De een is van Oasis, Don't Look Back in Anger. Afslag 1. En de andere is de lange versie van Don't Look Back van Boston. Afslag 2. En zometeen gaan we een van beide draaien. En ik ben zo benieuwd wat het gaat worden. Jij bepaalt het met de Rijnmond App. Afslag 1. Don't Look Back in Anger. Oasis, lekker lang. Afslag 2, Don't Look Back van Boston. Ook lekker lang. Zometeen hoor je wat het wordt.

0: niet te geloven. Het staat weer precies gelijk, hè? De Mavericks waren dit, Dance the Night Away. En nu moeten we gaan beslissen welke Don't Look Back we gaan draaien. Het is precies gelijk, hè?
1: Ja, het is echt precies gelijk.
0: En in dat geval dan zeggen de spelregels dat de eerste stemmer, dat die dan de doorslag geeft.
1: Ja. Zal ik eerst even wat reacties oplezen?
0: Ja.
1: Ja, zal ik dat doen?
0: Ja, is goed.
1: Want Saskia zegt bijvoorbeeld Boston, jeugdsentiment voor mijn geliefde, waar ik vandaag 10 jaar mee samen ben. Nee. Gefeliciteerd, Saskia. Wat leuk.
0: Wat leuk.
1: Danny zegt dan, ik ga graag voor afslag 1. Ik ken het gevoel van dit nummer. En dan zegt Jos, hoor net mijn lekker lange laatste, hoort net mijn stem. Leuk. Maar, en hij zegt, PS, afslag 1.
0: Oh ja, ook nog.
1: Oh, ja.
0: Oh, hey, maar dan 1. Moet hij aan de andere kant.
1: Ja, precies. Hij moet aan de andere kant.
0: Ja.
1: En dan hebben we...
0: Oh, maar dan hebben we een winnaar.
1: Ja, dan hebben we een winnaar. Dan is het sowieso afslag 1.
0: Dan is het sowieso afslag 1.
1: Ja, want ik moet er alleen nog bij zeggen dat Arita zegt... Stoppen met die stem voor de lekker lange laatste. Er gaat niet boven onze Ruud.
0: Nou, daar heeft ze op zich natuurlijk gelijk in. Maar ik ben toch ook benieuwd of er ook mensen zijn die heel goed lekker lange laatste kunnen zeggen. Dus,
1: ja, want we hebben echt ook van Els nog binnengekregen. Dus
0: ik ga morgen nog een paar laten horen. Sorry Arita, maar we gaan morgen gewoon nog een paar laten horen. En als je denkt, ik kan dat ook.
1: Ja, en ook als vrouw zijn, hè, kun je gewoon meedoen.
0: Als je maar lekker laag, lekker lange laatste gaat zeggen. Via de Rijnmond app. En dan nu de winnaar. Het woord is Oasis. Don't Look Back in Anger. Afslag 1 tot slot van afslag Rijnmond. En ik zeg, leuk dat je meedoet. Leuk dat je lekker lange laatste roept. Leuk dat je luistert. Hele fijne avond en verder tot morgen natuurlijk.
1: Tot morgen.
2: De laatste van vandaag is weer lekker lang.

0: contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen Rotterdam.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
5: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
9: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met vinden.
11: Het is 7 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen kun je genieten van de beste non-stop muziek van Rijnmond. Eerst krijg je van mij het Rijnmond nieuws. Mijn naam is Leon Mastik. De rechter in Rotterdam heeft een 40-jarige man veroordeeld voor de verkrachting van een 17-jarig meisje dat vorig jaar was weggelopen uit een gesloten inrichting in Sliedrecht. Hij kreeg 1 jaar cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. De man sprak met haar af via Instagram. Een begeleider belde hem daarna op en vertelde hem dat het meisje was weggelopen en minderjarig was. Toch besloot de man seks met haar te hebben. Het meisje was eerder al slachtoffer van een loverboy. De rechter spreekt van het misbruik van een slachtoffer in een bijzonder kwetsbare positie. Bij een ernstig ongeluk op de A15 zijn in de avondspits 2 gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Hoogvliet. Er zijn 2 auto's en een vrachtwagen bij betrokken. Een van de auto's sloeg over de kop en kwam ondersteboven aan de andere kant van de vangrail in de berm terecht. De 2 gewonden zijn de bestuurders van de personenauto's. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt op dit moment het ongeval en de A15 richting Beneluxplein is volledig afgesloten. Al het verkeer achter het ongeluk is inmiddels weggeleid. Rijkswaterstaat hoopt de linker rijstrook zo weer te kunnen openen. Een 48-jarige Duitse man die verdacht wordt van een moord in het Limburgse Herkenbos wordt nu ook verdacht van de moord op zijn moeder. De vrouw wordt al bijna 2 jaar vermist. Welke nieuwe bewijzen of aanknopingspunten er zijn, heeft het OM niet bekendgemaakt. In een opslagruimte in de Duitse gemeente Heinsberg werden eerder al spullen met het bloed van de vrouw gevonden. In een andere opslagruimte, die op haar naam stond, lagen scheppen en een hark. De politie vermoedt dat die spullen gebruikt zijn om de vrouw te begraven. Denk-Kamerlid Ergin doet aangifte tegen Johan Derksen vanwege uitspraken die hij deed in de uitzending van Vandaag Insight gisteravond. In een item over onverdoofd ritueel slachten zei Derksen: we zullen die meneer van Denk eens als proefkonijn zijn strot doorsnijden om te zien of dat geen pijn oplevert. Vlak daarvoor toonde het tv-programma een fragment waarin Ergin in de Tweede Kamer zei tegen een verbod op onverdoofd slachten te zijn. Ergin schrijft op X dat deze bedreiging alle grenzen te buiten gaat en dat het impact heeft op zijn werk en veiligheid. Het weer dan nog. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht zakt de temperatuur naar 1 graad of 12. Morgen een wisselvallige herfstdag met zo nu en dan buien.

0: Het wordt dan niet warmer dan 16 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl. Heb ik nog verkeersinformatie van de ANWB voor je? Het is nog steeds druk. Op de A15 bijvoorbeeld Rotterdam richting Europoort, tussen Rotterdam IJsselmonde en Hoogvliet, staat 5 kilometer. 9 minuten is de vertraging daar. En je moet omrijden daar. Onder andere via de toltunnel. In de A24 is dat. Maar die is voorlopig tolvrij tot nader order. Op de N15 de Maasvlakte richting Rotterdam, tussen havens 7201 en 8100 en de Zuurhofbrug, staat 7 kilometer. De vertraging is daar 46 minuten. In de N492 Rotterdam richting Hoogvliet, tussen Roon en Rotterdam-Zuid, slechts 2 kilometer, maar wel een vertraging van 25 minuten. En dat heeft allemaal te maken met dat ongeluk en de afsluiting van de A15.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven, en bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
5: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Rijnmond gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 93.4 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Rijnmond. Denk vooruit.
4: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
6: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur. Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

naar een blaad dat veld en een boekje dicht. Maar wat bleef, dat was zo'n gezicht. Overdag de zon en 's nachts de moon. Ik kon zijn woorden niet verstaan. Ik dacht meer aan dan aan mezelf. Ik dacht dagen aan een stuk. Wat is dit nou, mooie vrouw? Dit is weggegooid.

eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
3: Last van nek, schouder of rugklachten? Meld je aan voor het fysio-event van Slaapboulevard Kwakernaat. 9 en 10 oktober. Ervaar welk matras of bed bij jou past.
5: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
6: Het zijn engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
5: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
4: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
7: Het is 8:00, je bent bij Rijnmond. Zometeen kun je genieten van het beste van de muziek van Rijnmond. Helemaal non-stop. Eerst krijg je van mij het Rijnmond nieuws. Mijn naam is Leo Mastik. Op meerdere plaatsen in Nieuw-Lekkerland zijn Israëlische vlaggen op paden geschilderd waarop de Davidster is vervangen door een hakenkruis. Dat meldt het Reformatorisch Dagblad. De gemeente doet aangifte, heeft burgemeester Segers laten weten. Het is opvallend dat de straten deze week met Israëlische vlaggen met hakenkruizen zijn beklad. Het is vandaag precies 3 jaar na de gewelddadige aanval van Hamas op Israël. De gemeente heeft inmiddels 30 hakenkruizen verwijderd. De verwachting is dat alle bekladdingen morgen zijn weggehaald. Bij een ernstig ongeluk op de A15 zijn in de avondspits 2 gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Hoogvliet. Er zijn 2 auto's en een vrachtwagen bij betrokken. Een van de auto's sloeg over de kop en kwam ondersteboven aan de andere kant van de vangrail in de berm terecht. De 2 gewonden zijn de bestuurders van de personenauto's. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Politieonderzoek is zojuist afgerond, maar de weg moet nog worden schoongemaakt en de auto's moeten worden geborgen. De weg is dus nog steeds dicht. De rechter in Rotterdam heeft een 40-jarige man veroordeeld voor de verkrachting van een 17-jarig meisje dat vorig jaar was weggelopen uit een gesloten inrichting in Sliedrecht. Hij krijgt 1 jaar cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. De man sprak met haar af via Instagram. Een begeleider van het meisje belde hem daarna op en vertelde hem dat het meisje was weggelopen en minderjarig was. Toch besloot de man seks met haar te hebben. Het meisje was eerder al slachtoffer van een loverboy. De rechter spreekt van het misbruik van een slachtoffer in een bijzonder kwetsbare positie. En agenten zijn vanmiddag in Vlaardingen per ongeluk bij de verkeerde portiekwoning naar binnen gegaan, meldt Omroep 2. De politie kwam naar het adres om ambulancepersoneel te helpen bij een medische situatie. Omdat die de deur niet open kregen, werd een raam van de woning vernield om alsnog naar binnen te kunnen komen. Eenmaal binnen bleek al snel dat die woning leeg was en dat de politie bij het verkeerde adres naar binnen was gegaan. Hoe dat misverstand kon ontstaan is niet bekend. De medische situatie waarvoor de hulpdiensten waren opgeroepen is alsnog afgehandeld. Het weer. Het gaat vanuit het westen regenen vanavond. Vannacht zakt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen een wisselvallige herfstdag met zo nu en dan buien. Het wordt dan niet warmer dan 16 graden. Is er nog steeds verkeersinformatie van de ANWB voor je? Heeft te maken met dat ongeluk van eerder deze avondspits op de A15. Het is vooral erg druk op de N492 van Rotterdam richting Hoogvliet. Tussen Hoogvliet en de afrit Spijkenisse Centrum. Er staat 2 kilometer file en de vertraging is daar nog altijd 17 minuten.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl. Woon al.

0: Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Pak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
1: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
2: Een hygiënische, vloeistofdichte vloer nodig voor uw bedrijf? Malema Coatings uit Dordrecht zijn professionals in industriële kunststofbedrijfsvloeren voor de sectoren automotive, agrarisch, horeca, food en industrie. Verschillende duurzame vloersystemen op maat en binnen één dag gelegd. Vraag vrijblijvend een offerte op malemacoatings.nl.
1: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
3: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur. Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Bouw aan je merk met Rijnmond Reclame. Met ons bereik je meer dan 80% van de inwoners uit de regio. Je adverteert al vanaf 1000 euro. Kijk op rijnmondreclame.nl. Rijnmond Reclame, jouw partner voor regionaal succes.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
5: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadsfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
4: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
6: Het is 9 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen kun je een uur lang genieten van de beste muziek van Rijnmond. Onder andere Teddy Swims komt eraan. Eerst krijg je van mij het Radio Rijnmond nieuws. Mijn naam is Leon Mastik. De gemeente Molenlanden doet aangifte vanwege antisemitische tekens die op tientallen plekken zijn aangebracht. In het dorp Nieuw-Lekkerland zijn ze op onder andere straten en elektriciteitskastjes gespoten. Het gaat om Israëlische vlaggen waarop de Davidster is vervangen door een hakenkruis. Het is opvallend dat de straten deze week met Israëlische vlaggen met hakenkruizen zijn beklad. Het is namelijk vandaag precies 3 jaar na de gewelddadige aanval van Hamas op Israël. De gemeente heeft inmiddels 30 hakenkruizen verwijderd. En de verwachting is dat alle bekladdingen morgen zijn weggehaald. De A15 is na een urenlange afsluiting weer vrijgegeven. In de avondspits was er een ernstig ongeval waarbij 2 gewonden zijn gevallen. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Hoogvliet met 2 auto's en een vrachtwagen. Een van de auto's sloeg over de kop en kwam ondersteboven aan de andere kant van de vangrail in de berm terecht. De 2 gewonden zijn de bestuurders van de personenauto's. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een asielzoekerscentrum in Albergen in het oosten van het land is beschoten. RTV Oost meldt vandaag dat er maandag vermoedelijk een alarmpistool is gebruikt. Het Centraal Opvang Asielzoekers en de politie spreken van zwaar vuurwerk dat richting de voorgevel is geschoten. Er is niemand gewond geraakt. Het COA noemde de actie onacceptabel. Vorig jaar werd hetzelfde centrum ook al eens onder vuur genomen, toen met een luchtdrukpistool. Toen viel er 1 lichtgewonde. Het COA wil geen aanvullende maatregelen nemen na het incident van deze week. Agenten zijn vanmiddag in Vlaardingen per ongeluk bij de verkeerde portiekwoning naar binnen gegaan, meldt Omroep 2. De politie kwam naar het adres om ambulancepersoneel te helpen bij een medische situatie. Omdat ze de deur niet open kregen, werd een raam van de woning vernield om naar binnen te kunnen komen. Eenmaal daar binnen bleek al snel dat die woning leeg was en dat de politie bij het verkeerde adres naar binnen was gegaan. Hoe dat misverstand kon ontstaan is niet bekend. De medische situatie waarvoor de hulpdiensten waren opgeroepen is gewoon afgehandeld. Het weer. Vanavond vanuit het westen steeds meer regen. Vannacht zakt de temperatuur naar 1 graad of 12. Morgen is een wisselvallige herfstdag met zo nu en dan buien. Het wordt niet warmer dan de 16 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
7: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
8: Oh ja joh?
7: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei.
4: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren. Tweede kaartje gratis.
9: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
10: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs.

0: De jongens dus.
1: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlab. Al jaren een begrip in de regio.
2: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat Schouder aan Schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, Schouder aan Schouder live. Score je tickets nu op saslive.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur, Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.
4: May all of your wishes come true for life. And all that you wait for

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Het is 10:00, je bent bij Rijnmond. Zometeen kun je hier verder luisteren naar de beste muziek van Rijnmond. Eerst krijg je van mij het Radio Rijnmond nieuws. Mijn naam is Leon Mastik. De gemeente Molenlanden doet aangifte vanwege antisemitische tekens die op tientallen plekken zijn aangebracht. Dat bevestigt een gemeentewoordvoerder aan Rijnmond. In het Noord-Nieuw-Lekkerland zijn ze op onder andere straten en elektriciteitskastjes gespoten. Het gaat om Israëlische vlaggen waarop de Davidster is vervangen door een hakenkruis. Het is opvallend dat de straten juist deze week met Israëlische vlaggen met hakenkruizen zijn beklad. Het is vandaag namelijk precies 3 jaar na de gewelddadige aanval van Hamas op Israël. De gemeente heeft inmiddels 30 hakenkruizen verwijderd. De verwachting is dat alle bekladdingen morgen zijn weggehaald. De A15 is na een urenlange afsluiting weer vrijgegeven. In de avondspits was er een ernstig ongeval waarbij 2 gewonden zijn gevallen. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Hoogvliet met 2 auto's en een vrachtwagen. Een van de auto's sloeg over de kop en kwam ondersteboven aan de andere kant van de vangrail in de berm terecht. De 2 gewonden zijn de bestuurders van de 2-personenauto's. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een asielzoekerscentrum in Albergen in het oosten van het land is beschoten. RTV Oost meldt vandaag dat er maandag vermoedelijk een alarmpistool is gebruikt. Het Centraal Opvang Asielzoekers en de politie spreken van zwaar vuurwerk dat richting de voorgevel is geschoten. Er is niemand gewond geraakt. Het COA noemt de actie onacceptabel. Vorig jaar werd hetzelfde centrum ook al eens onder vuur genomen, toen met een luchtdrukpistool. Daar viel toen 1 lichtgewonde. Het COA wil geen aanvullende maatregelen nemen na het incident van deze week. En de Rotterdamse politiehond Bailey heeft vanmiddag een gevluchte verdachte alsnog opgespoord, schrijft de politie op Instagram. De man kreeg in Rotterdam-Noord een stopteken, maar die negeerde hij. De politie wilde hem controleren omdat hij op een gestolen scooter reed. Uiteindelijk moest Bailey de speurneus inzetten en met succes. In een tuin had de man zich verstopt in een opslag. Hij is aangehouden op verdenking van heling van de scooter. Het weer dan nog. Vannacht trekt de regen naar het oosten weg, maar plaatselijk nog kans op een bui. De temperatuur zakt naar 1 graad of 12. Morgen een wisselvallige herfstdag met verspreid over de regio een aantal buien. Het wordt maximaal 16 graden. Dat was het nieuws. Meer in onze app en op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur. Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond. Tot 12 uur. Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.
1: When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind, I hear my conscience call, telling me

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: Let's go, girls.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.